0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: In Erwin, wat brengt het weer?
2: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
3: En ook een golf vol hits.
4: Zomerhits.
3: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
4: De 1000 zonnigste, vrolijkste
3: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
4: en je bent op vakantie. All night long. Nostalgie.

0: En Erwin, wat brengt het weer?
1: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
2: En ook een golf vol hits.
3: Zomerhits.
2: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
3: De 1000 zonnigste, vrolijkste
2: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
3: en je bent op vakantie.
2: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt met de Summertime Top 1000.
3: Luister maandag vanaf 9 uur.
4: Nostalgie.
2: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
5: Tony Talboom.
6: 10.000 meter boven de grond. De piloot is in Dromeland en de drummer heeft de cockpit overgenomen. Dat klinkt als een echte nachtmerrie, maar het gebeurde echt. Hoe dat afloopt, dat hoor je zo meteen na Shania Twain. Nostalgie.

0: verstaan misschien je reet. De vakantie is begonnen. En wie weet win je wel een reis in het grote nostalgie-reisbureau deze zomer. En terwijl we al wat aan het wegdromen zijn over die welverdiende vakantie, neem ik je nog even mee backstage.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En dan gaan we terug naar de jaren 80. Een kleine privéjet vliegt boven de oceaan. Aan boord de mannen van In Excess. Doodmoe van het toeren. Tim Ferriss ligt te dommelen, maar schrikt plots wakker. Hij kijkt naar de cockpit en zijn hart slaat een slag over. De piloot die ligt met zijn kin op zijn borst, luid te snurken. En wie zit er op de stoel van de gezagvoerder? Zijn broer, drummer John Ferriss. De piloot had gevraagd: hey John, wil jij even sturen? Ik moet eventjes rusten. En voor John nee kon zeggen, was de piloot al vertrokken. Ja, daar zaten ze dan. De grootste rocksterren van dat moment, op automatische piloot, bestuurd door een drummer zonder vliegbrevet, die dacht dat hij een videospelletje aan het spelen was. Kan je de paniek aan boord voorstellen? Gelukkig werd de piloot na 10 minuten gapend wakker en hield John het toestel in de lucht. Anders had hun carrière letterlijk een duikvlucht genomen.

Een goede start van je vakantie, die neem je met de Nostalgie Summertime Top 1000 vanaf volgende week maandag hier bij Nostalgie. En iemand die daar zeker een plekje of zelfs meerdere plekjes in zal krijgen, is ongetwijfeld Bob Marley. Die komt er zo aan. En wat zou jij doen met 1 miljoen? Zeker niet in de fik steken, denk ik. Toch? Wel, een band uit Engeland deed dat wel. Straks het verhaal achter de K.

0: Onderweg naar Ed Sheeran met Galway Girl. Eerst een zeer bizar verhaal.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Het is 23 augustus 1994. Bill Drummond en Jim Cauty van de KLF die varen naar het afgelegen Schotse eiland Jura. In hun tassen zit precies 1 miljoen pond aan cash in briefjes van 50. Hun volledige winst van jarenlang hitlijsten bestormen. In een oude botenloods doen ze wat niemand voor mogelijk hield. Ze steken de stapels geld één voor één in brand. Het duurt meer dan een uur voordat de volledige berg geld tot as is verbrand. Waarom? De band kon het zelf nauwelijks uitleggen. Was het een protest tegen de muziekindustrie of het ultieme stukje performance art? Ze filmden het hele gebeuren in een korte film genaamd Watch the K Foundation Burn a Million Quid. Ja, de wereld die was verbijsterd. Fans konden het niet geloven en de band besloot zelfs om er 23 jaar lang niet over te praten. Tot op de dag van vandaag blijft het een van de duurste en meest bizarre acties ooit. Want zeg nu zelf, ja, wat zou jij doen met 1 miljoen? 1 miljoen pond in 1 uur verdwenen. Dat noem je nog eens de duurste performance ooit.

Na Clouseau en Mylène Farmer maak je kennis met een van de meest eigenaardige diëten uit de muziekgeschiedenis. Rode paprika's, melk en een lijntje witte magie. Wie daar maanden op kon overleven, dat kom je zo te weten.

0: Veel plezier zometeen met Sander en Veronique.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Midden jaren 70 was David Bowie niet langer de kleurrijke Ziggy Stardust. Hij was getransformeerd in de Thin White Duke. Een bleke, ijskoude verschijning die leefde in een wereld van witte magie en paranoia. In zijn appartement in Los Angeles brandden de kaarsen dag en nacht. Bowie die was ervan overtuigd dat heksen zijn bloed wilden stelen om zwarte magie te bedrijven. Hij was zo bang dat hij zijn eigen urine in de koelkast bewaarde om te voorkomen dat kwade krachten het tegen hem zouden gebruiken. Zijn brandstof, rode paprika's, melk en een berg verboden witpoeder. Hij sliep soms dagenlang niet. Het is een wonder dat er uit die duistere waanzin zulke geniale muziek kwam. Maar het bewijst maar weer, genie en waanzin liggen op een flinterdunne lijn. Gelukkig vond hij in de jaren 80 het licht weer terug en werd de Thin White Duke weer gewoon David Bowie.

Frisco. It ain't no country club either.

0: voor zes hele goedemorgen nieuws krijg je van Frankje Caljon. En Frankje, er was een ongeziene oversterfte tijdens de hittegolf.
1: Ja, de voorbije twee weken stierven 1200 mensen meer dan normaal. Dat is een oversterfte van bijna 40%, blijkt uit cijfers van de Risk Management Group van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De piek gebeurde afgelopen zaterdag met meer dan 500 overlijdens. Het is ook de hoogste piek sinds de eerste coronagolf. De meeste mensen waren 85 jaar en ouder. En het gaat ook nog om voorlopige cijfers die mogelijk nog kunnen oplopen. Na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 25 doden geteld. Er vielen ook 85 gewonden, onder wie twee kinderen. Rusland vuurde meer dan 70 raketten en bijna 500 lange afstand drones af. De meeste werden onderschept, maar zo'n 40 aanvallen raakten wel hun doel. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt nu dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen. En op het WK voetbal stoot Portugal door naar de 8e finales. Het versloeg wel heel nipt Kroatië met 2-1. Kroatië kwam als eerst op voorsprong, maar dan was er Cristiano Ronaldo die zijn allereerste doelpunt ooit scoorde in een knock-out fase. Pas in de 94e minuut zorgde Ramos voor de ultieme beslissing. Kroatië dacht wel nog in minuut 103 nog gelijk te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd door de VAR. Portugal speelt zijn 8e finale tegen Spanje. Die won dan gisteravond al makkelijk van Oostenrijk met 3-0. En op dit moment spelen ook Zwitserland en Algerije tegen elkaar. Daar staat het in de rust 1-0.
2: Nostalgie weer.
1: Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en maximaal tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. Volgende week dan wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft ook meestal droog. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
0: De leste zijn de beste, zeggen ze bij ons. Voor de laatste keer kruipen we uit ons nestje om met jou wakker te worden. En dat doen we zoals altijd met de grootste hits. Axel Red en Queen komen eraan. Goedemorgen. We are music. Ben jij ook al begonnen aan de vrijdag? Laat het dus van je horen in de nostalgie-app.

0: tripje naar Kennedy Boulevard met Axel Red. En zometeen Rick Astley met zijn grootste hit uit 1987. Die ondertussen is uitgegroeid tot een hele internetgrap. Never Gonna Give You Up, die komt eraan.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Het eerste seizoen. Sander, goedemorgen.
0: En goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Hoeveel keer zou ik dat woord hebben uitgesproken?
2: Elke dag, hè?
0: Immer ravissant.
2: We gaan wel iets nieuws zoeken, hè, voor het tweede seizoen?
0: Zeker niet, ik blijf... never change a winning team. Immer ravissante Veronique de Kok.
2: Nou, het klinkt wel leuk.
0: De vakantie staat hier echt al te kloppen op de deur, eigenlijk.
2: Maar echt waar, ik vind het eigenlijk wel een rare. Ik keek zo hard uit naar die vakantie, maar ik vind... beetje bizar aanvoelen.
0: Ja, ik was ook heel vroeg voor mijn wekker wakker met een soort schoolreisgevoel opgestaan. Zo.
2: Ja, wel, maar in ons appje hier hebben ze het ook al gestuurd. Hè?
0: Ja, het is Hilde die stuurt. Geniet van de laatste stap met Veronique de Kok van dit seizoen en een prettige vakantie. Ook Frank is al wakker. Goedemorgen Vero en Sander. Geniet van jullie welverdiende vakantie. Dat gaan we zeker doen, natuurlijk. Dan is er ook nog Michael, die is ook al wakker. Michael uit Antwerpen. Goedemorgen, beste ochtendteam. Ik wens jullie allemaal alvast een fijne vrijdag. Ook Christa is al wakker. Bart Permentier, die is al wakker. En ook Dominique Verhellen, die heeft alvast een boodschap voor jou.
3: Nou, goeiedag, Veronique en Sander. De laatste dag van jullie eerste seizoen te horen. Allee, geniet van jullie congé en tot een beetje later.
0: Steve Hoed gedaan in het West-Vlaams natuurlijk. Voilà, zometeen krijg je weer voor de laatste keer dit seizoen een verhaal van ons Veronique de Kok. Biecht ze of liegt ze? En Veronique, wat houdt het laatste verhaaltje van het seizoen in?
2: Ja, mijn verhaal van zometeen gaat over een vakantie die ik toch niet snel ga vergeten eigenlijk.
0: Welke vakantie dat was en waar dat was, dat hoor je zometeen.
1: Sta op met

0: en bij het rekpasje van links naar rechts. Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Zometeen kan je verder blijven dansen met Earth, Wind and Fire. En ook een hele grote hit van Niels de Stadsbater komt eraan.
1: Biecht ze of liegt ze?
0: Maar eerst is het nog tijd voor de laatste biecht ze of liegt ze van dit seizoen.
2: Ja, het is onze laatste ochtend dat we samen opstaan nu. Hè. Binnen 5 weken zijn we gewoon terug. Wat een jaar is het geweest. Zeg, elke ochtend met een verhaal natuurlijk. Hè.
0: Ja, je hebt soms gelogen. Hè, dan was het ze liegt. Maar vooral ook gebiecht. Wat heb jij allemaal verteld? Cristiano Ronaldo die jou een bericht heeft gestuurd. Ja. Pieter Dinklage, die acteur die je achtervolgde na een interview. Ja. Dan was er nog die reclamespot met Ewan McGregor.
2: Ja. Ja, dat was allemaal echt gebeurd, hè, zeg.
0: Fantastisch leuke verhaal allemaal.
2: Ja, maar vandaag heb ik ook nog wel een ander verhaaltje, want ik ben wel klaar voor deze zomer. Zo even op vakantie kunnen gaan, dat is altijd fijn. Maar ik hoop wel dat ik weer niet van die onnozele dingen meemaak. Want een paar jaar geleden ben ik per ongeluk terechtgekomen tussen 2 naaktstranden.
0: Tussen 2 naaktstranden?
2: Mm-hmm. En ik wist het echt niet.
0: Dat zal wel. Hoe is dat gebeurd?
2: Bon, dat was in Estepona. Ik was daar samen met Hans Otte en de kinderen. Altijd supergezellig. Van die warme vakanties. Ik kijk daar altijd met veel liefde op terug. Alleen die ene keer. We gingen een nieuw strandje uitproberen. En wij komen daaraan. Wel een toffe bar. Hè? Leuk restaurant. Echt zo'n zwembad op het strand. Helemaal mijn ding. En wij zitten daar zo te genieten. Nog maar 5 minuten. En opeens een flosje in mijn gezicht. De pissebieter.
0: In uw gezicht of in uw gezichtsveld?
2: In het gezichtsveld. Allee, ik dacht toen nog van, oei, allee, vrije ziels, wat, oké, okay, ja, bon. Kijk verder rond, nog een pissebiet. Nog ene, en nog ene, en nog ene, in niet eens een blote madame. Echt waar, links en rechts, helemaal omringd door naakte mensen, Sander.
0: Overal naakte mensen.
2: Bleek dat die strandbar, wat dus duidelijk geen naaktstrand was, gevestigd was tussen 2 naaktstranden. En dat restaurant dus ook smakelijk eten. Dus, hè.
0: En jullie hadden dat niet gezien?
2: Wij wisten dat niet. Maar dat had natuurlijk wel door, hè, achteraf.
0: En jullie hadden jonge kinderen bij?
2: Ja, die hadden een dag van hun leven. Die hebben niet veel gespeeld. Die hebben heel de tijd op hun strandstoel gezeten.
0: Wat denk je? Is Veronique ook ooit tussen 2 naaktstranden beland samen met Hans Otte en de kinderen? Laat het even weten in de Nostalgie-app. Biecht ze of liegt ze?
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatke, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Mannekes, heb je dat gezien?
9: Heb je wat gezien?
8: De grote zomerdeals bij Gamma.
10: Ja, ze doen.
11: Met kortingen.
9: Tot 50%.
8: En de bon in de folder.
9: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
12: Ook gezien.
8: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
13: Bompie, wij klussen mee.
14: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
16: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
17: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst 399 euro. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
18: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
19: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant.
10: vent. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske macri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
15: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
0: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: 2018, toen deed Niels de Stadsbader mee aan mijn liefde voor muziek. En dan kwam deze vrouw voor mij uit. Je zei het nog even, oh, prachtig nummer, hè?
1: Oh, ik vind dat zo mooi.
0: Even kijken, is soms Veronique ooit op een beachbar beland tussen twee naaktstranden?
1: Er zijn mensen die dat niet geloven, hè?
0: Er zijn heel veel mensen die het niet geloven.
1: Nog straffer, er zijn mensen die denken dat er zelfs geen naaktstranden in Estepona zijn.
0: Het is Karine van Kanegem, zegt Veronique Licht. Volgens mij zijn er geen naaktstranden in Estepona. Ik kom daar al 12 jaar op.
1: Ja, man, ik wist het ook niet.
0: Britt gelooft jouw verhaal ook niet, maar Christa zegt, het zou kunnen. Ik ga ja zeggen. En Bart Permentier die zegt, naaktstranden, dat zijn de beste stranden.
1: Het zal wel.
0: Ze ligt niet. En ook Christine zegt, goedemorgen Sander en Vero. Ja, ik denk dat dat waar is. We hebben in Gran Canaria ook zoiets dergelijks meegemaakt. En dan kwamen we ook uit op een naaktstrand. Maar dan voor homo's. En we wisten dat toen ook echt niet.
1: Ja, als vrouw is dat dan lastig, hè?
0: Dat kan wel even verschieten zijn. En ook Frederike Andries, die denkt dat jouw verhaal klopt. Maar er is maar één iemand die het ons kan vertellen, hè.
2: Biecht ze of liegt ze?
1: En wat denk jij, Sander? Ben ik mij gaan zotten op een naaktstrand? Allee, tussen een naaktstrand.
0: Dat is een ander verhaal. Het is de laatste, hè?
1: Ja.
0: Ik denk, go out for a bang. Ik denk dat het echt gebeurd is.
1: Jij denkt dat het echt gebeurd is?
0: Ja.
1: Ja, dat is ook echt gebeurd.
0: Fantastisch.
1: Echt waar, gaan zotten met zijn vrouwken en zijn zoon. En mijn zoon ook, hè, we waren met vijven op stap. Wij zaten effectief tussen twee naaktstranden, echt waar. Het grappige was, die blote mensen, die staken dus ook over, hè, van het een naaktstrand naar het ander. En dan deden die altijd even zo een broekje aan, voorover te trappelen. Up, en dan ging dat broekje terug uit.
0: Dus voor die 50 meter?
1: Ja, dat mocht dus blijkbaar niet, maar ik vond dat hilarisch.
0: Prachtig.
1: Ik vond dat echt hilarisch.
0: En zou het iets voor jou zijn, zo'n naaktstrand?
1: Nee.
0: Niet in de verleiding gekomen?
1: Nee, er moet geen zand overal in. Nee.

0: Emilia met Big Big World uit 1998. Ondertussen al heel erg veel berichtjes, Vero, van mensen in de nostalgie die ons gaan missen en ons een fijne vakantie toewensen.
1: Ik vind dat zo mooi. Ik mag dat niet lezen, ik ga weer huilen.
0: Ja, dat is, maar je denkt misschien dat ze er nu mee lacht, maar dat is echt zo.
1: Oh, ik ben echt een vijg, ik weet dat.
0: Als je al die berichten nu
1: helemaal
0: leest, dan schiet ze helemaal vol. Dus merci, oh, is hier Frankie, Veronique, oh. Etienne. Ik moet hier beginnen, wacht, mijn muis blokkeert.
1: Maar ik keek nu echt zo uit naar dat verlof. Ik dacht van, ja, hey, joe. Maar ik vind dit al zo erg, dat ik moet afscheid pakken.
0: Niet ineens tegen de baas gaan zeggen dat we toch doordoen. Want mijn vluchten zijn al geboekt. Ja, maar ken dat.
1: Nee, maar mijn vakantie staat ook vast.
0: Ik heb een verrassing.
1: We gaan nog verder.
0: Maar ik mag ook niet te veel lachen. Ik ben gisteren gaan sporten voor het eerst.
1: Moet de eerste keer, hè?
0: In lange tijd.
1: Ja, ja. En, maar pas op, de mensen die nu kijken op Play of via de app, die zien de Sander de oefeningen voordoen.
0: Ja, dus
1: die jij gisteren heeft
0: een squat
1: doen.
0: Moest ik doen. Dus dat moet ik dus door je poep zo, hè?
1: Ja, ja, zo gaat dat, hè?
0: Maar ik ben nu wel stijf op plekken waar ik niet van wist dat je stijf...
1: Dat er spieren zaten.
0: Ja, dat... Ja. Och, mannetjes.
1: Ja, ja, wacht, morgen. Kunnen niet meer dan trap op.
0: Het is tijd om een beetje te stretchen, maar gelukkig kan ik dat op Forner en Cold as Ice. Dat is ook goed, hè, tegen de spieren. Een beetje verkoeling. En Ronan Keating met Life is a Rolling Coaster.
1: Rollercoaster.
0: Veronique, ben jij soms genoemd naar iemand uit
1: nee,
0: het...
1: Nee, niemand bekend.
0: Nee, er is geen bekende Veronique?
1: Nee. Niet dat ik weet, nee. Stop, ik kan eens denken, nee.
0: Veel mensen noemen hun kind natuurlijk wel naar beroemdheden.
1: Ja.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben.
2: En Erwin, wat brengt het weer?
3: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
4: En ook een golf vol hits.
5: Zomerhits.
4: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
5: De 1000 zonnigste, vrolijkste
4: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
5: en je bent op vakantie.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
12: Goedemorgen, Victor Vrils hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
13: Mossig, hé.
12: Maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
13: Dat is hier wel gezellig.

0: Veronique Kok heeft al wat vochtige ogen van al die lieve berichtjes die binnenkomen in de nostalgie.
1: Ja, dat doet mij iets. Ik vind dat leuk.
0: Zo precies, je gaat ermee stoppen. Maar mannetjes, we gaan gewoon op vakantie.
1: We gaan door, hè, mannen. Wij komen terug, hè.
2: We'll be back.
0: En Ingrid die zegt nog, je bent geen platte vijg, maar wel een emo-kip.
1: Ja, ik ben een emo-kip. Ik weet het. Ja, mannetjes, Ronan Keating hoorden we net nog. Ronan, dat is eigenlijk ook wel een speciale naam, hè?
0: Zouden er veel Ronans geboren worden in ons land?
1: Ik denk, als die hot was, zo, Ronan Keating, dan denk ik dat wel. Ja. Je hebt altijd zo mensen die hun kinderen noemen naar hun vedetten, hè? Zo de idolen waar ze mee opgroeien, hè? Nu, Olivia en Noah, dat waren vorig jaar opnieuw zo de populairste babynamen in Vlaanderen. Maar heel wat ouders zijn die traditionele namen zo'n beetje beu en die gaan dan voor iets origineel of die lieten zich inspireren door bekende namen. Zo lopen er in België 260 mensen rond met de naam Shakira. Ja, nu wel heel toepasselijk met 2K natuurlijk, maar ook 22 mensen met de naam Zendaya of Zendaya en ook 40 met de naam Love.
0: Ja, dat is inspiratie zoeken bij bekende mensen. Het is van alle tijden natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dan vraag ik me wel af, zijn er mensen die nu luisteren die zelf genoemd zijn of hun kind vernoemd hebben naar
1: iemand bekend.
0: Een beroemdheid? Ja. Dat is eigenlijk onze ja-nee-vraag. Ja. Ben of heb jij jouw kind vernoemd naar een beroemdheid? Ik ken al best wel wat mensen die naar beroemdheden zijn vernoemd.
1: Serieus?
0: Ja.
1: En welke namen dan?
0: Ik heb ooit een verhaal gehoord over een Beyoncé. En zijn papa heette Guy en hij was groot fan van Beyoncé. En die noemde zich dan Beyoncé.
1: Maar dat mag.
0: Ja, dat mag, ja. Tuurlijk.
1: Allee zeg.
0: Of naar acteurs. Ik ken wel wat Jannen van mijn leeftijd, die bloot naar Jan de Kleijer zijn vernoemd.
1: Ja, maar een Jan is een klassieke naam, oké. Ja, oké. Maar van die specialekes, dat is toch...
0: Laat het gerust eens weten in de nostalgie app.
1: Ja, stuur het eens even, wij gaan er na 7 uur op door.
0: Dus nog even voor de duidelijkheid. Ben jij vernoemd naar een beroemdheid of heb jij zelf jouw kind vernoemd...
1: Ja, naar iemand bekend, naar je idool of zo.
0: Ja of nee, laat het even komen in de nostalgie app.

0: Sorry to make you happy. Wij stellen ons nog steeds de vraag, ben jij vernoemd naar iemand bekend?
1: Ja, ik ben eigenlijk de hele tijd aan het zoeken in mijn vriendenkring of er iemand vernoemd is naar iemand bekend. Ik vind niemand niet.
0: Maar je hebt die drie vrienden, dus dan ben je toch snel, ben toch snel rond met, denk je?
1: Allee, dus... Nee, ik ken niemand eigenlijk.
0: Nee, vriend 1, nee, 2 ook niet. 3 ook
1: jongen.
0: Niet.
1: Echt waar.
0: Maar ben jij of heb jij zelf misschien jouw kind vernoemd naar een beroemdheid? Laat het even weten.
1: Ja, en welke naam dan ook. En wie dat te bekennen is, wil ik ook horen.
0: Laat het weten in de nostalgie. We gaan erover door na 7 uur. Misschien zit er wel een Billy tussen, naar Billy Joel. Harry Joel.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké. Okay.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
3: Enagreen.
1: Energie-rebellie.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus Cruise of Vlieg Vakantie.
3: Reizen Lauwers.
2: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
3: Reizen Lauwers.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
7: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
6: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
7: Die van de buren.
6: Ja. Maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
6: Nee. 1 adres.
8: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
9: Green. Energie Rebellie.
10: Goedemorgen, het is 6:58. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, het grote Amerikaanse verjaardagsfeest in Brussel krijgt nog een staartje.
11: Ja, er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Daar hield de Amerikaanse ambassadeur Bill White afgelopen zondag een groot feest voor de 250ste verjaardag voor de Verenigde Staten. Maar onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis raakten beschadigd. Er wordt nu onderzocht of dat komt door het vuurwerk tijdens het feest of dat het gaat om schade door het stevige onweer. De voorbije 2 weken is die 1200 mensen meer dan normaal. Dat is een ongeziene oversterfte van bijna 40%. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Die piek gebeurde afgelopen zaterdag met meer dan 500 overlijdens. Het is ook de hoogste piek sinds de eerste coronagolf. De meeste mensen waren 85 jaar en ouder. Het gaat ook nog om voorlopige cijfers die mogelijk nog kunnen oplopen. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 mensen gestorven na de zware aardbevingen daar vorige week. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. Gisteren nog werd een man van 43 levend van onder het puin gehaald, maar liefst 8 dagen na de ramp. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich zo net geplaatst voor de 8e finales. Het won met 2-0 van Algerije. Ook Portugal stond door. Het versloeg heel nipt Kroatië met 2-1. Kroatië kwam als eerste op voorsprong, maar dan was er Cristiano Ronaldo die zijn allereerste doelpunt ooit scoorde in een knock-outfase. Pas in de 94ste minuut zorgde Ramos voor de ultieme beslissing. Portugal speelt zijn 8e finales tegen Spanje. Die won gisteravond al makkelijk van Oostenrijk met 3-0.
12: Ik heb wel een berichtje gestuurd naar Cristiano om hem te feliciteren.
10: Nee, dat gaan we zeker niet doen.
12: Lijkt me nog wel een leuk idee.
10: Stop ermee.
12: Congratulations with your goal. Die volgens mij zou die nog antwoorden.
2: Nostalgie weer.
11: Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft ook meestal droog. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Sta op met Veronique de Kok.
5: Veronique en Sander.
10: Goedemorgen, het is vrijdag, de allerlaatste van dit seizoen. Nog 1 ochtend samen lachen. Daarna mag die wekker eindelijk ook met vakantie. Welkom in onze club en op een fantastische.

0: Eet daar dan een koffie of een aloe in de vroege ochtend. Evelyn Thomas met High Energy.
1: Heel goedemorgen. Bijna 5 over 7 op deze laatste vrijdag samen, Sander. Allee, voorlopig dan toch, hè? Want we gaan er even uit. Hè? We gaan even op vakantie. Daar heb ik ook wel eigenlijk zin in, stiekem toch. Maar ik ga deze ochtendclub wel missen de komende weken. Eind augustus zijn wij gewoon terug. Maar laat ons er gewoon al vandaag een prachtige vrijdag van maken.
0: Ja, amazing vrijdag. Dus we gaan de kelen mogen openzetten. Zo meteen nog bijvoorbeeld met Gustavo Lima. Limo. Gustavo Lima gaat met de limo naar zijn optredens waarschijnlijk. En Ballada. En ook Charles en Eddie met What I Lie to You staat klaar voor jou. Straks moet ook nog een reis naar Parijs weggeven.
1: Dat is voor 8 uur, hè?
0: Maar eerst gaan we het hebben over onze ja-nee-vraag. Doen we elke ochtend natuurlijk.
1: Ja, en we hadden het over namen. Ben jij of heb jij jouw kind vernoemd naar een beroemdheid, naar je idool of zo? Gaan we onze bordjes in de lucht steken?
0: Ja!
1: Voilà, dat van mij steekt dan naar boven. Ik zeg nee.
0: Ja, ik zeg ook nee. Iedereen zegt hier gewoon nee.
1: Nee, mijn kinderen heten Sébastien en Maximilien, gewoon omdat ik dat mooie namen vind.
0: En hoe ben je daar ooit tegengekomen, die namen?
1: Maximilien is vernoemd naar het kindje van een vriend ooit, van een ex. Die woonde in Engeland en die heette Maximilien. I-A-N van achter en denk ik, oh, dat is wel een hele mooie naam. Maar ik ben zot van Franse namen, ja, duidelijk. Dus ik heb het allemaal een beetje verfranst. Ik vond dat mooi.
0: Oké.
1: Dus ja, ik weet dat niet. Gewoon wat ik graag hoor, zo, toevallig.
0: Ja. Maar duidelijk, heel veel mensen, ja, ik ben zelf... Ik weet eigenlijk niet naar wat ik vernoemd ben. Sander, ja.
1: Ja, ik ook niet.
0: Ik heb geen flauw idee dat mijn mama gewoon een mooie naam vond. Ja, ik weet wel, als ik een vrouw was, was ik Deborah geweest.
1: Ah ja.
0: Deborah van den Ende.
1: Het is chance dat jij een jongen bent.
0: Ja. Sta op met Veronique en Deborah.
1: Nee, dat ben ik niet.
0: In onze nostalgie zijn er blijkbaar wel heel veel mensen die inspiratie hebben gezocht bij beroemdheden.
1: Ja, Christophe uit Puurs die stuurt, mijn dochter die heet Lily, vernoemd naar de moeder van Harry Potter zelfs. Zijn vrouw is een heel grote fan.
0: Dat zou ik ook nog durven, echt waar.
1: Maar ja. Lily vind ik echt wel een mooie naam.
0: En ik ben ook
1: een
0: enorme Harry Potter fan.
1: Ja, dat weet ik, ja.
0: Christophe, wat een goed idee, zeg.
1: Sabrina die stuurt ook een berichtje. Ik heb mijn dochter de naam Janet gegeven, of Jeannette, naar mijn idool van die tijd, Janet Jackson. Sylvia uit Trumps die stuurt, nee, niet naar beroemdheden, wel naar mijn grootmoeder, dat was mijn idool.
0: Dat heeft mijn zus ook gedaan.
1: Mijn tweede naam is ook de naam van mijn grootmoeder.
0: Ja. Je meter is.
1: Ja, mijn meter ook. Hè. Ja,
0: mijn zus die heeft ook haar middelste zoontje naar de papa van mijn mama genoemd. Mm. Was een heel emotioneel moment.
1: Dat is mooi. Hè?
0: Mama dat hoorde, dat was echt tranen met tuiten.
1: Ja, Eline uit Roosdaal die heeft ook een bericht gestuurd. Mijn dochter is Miley, vernoemd naar Miley Cyrus. En ik ben Eline vernoemd naar het liedje van Come On Eileen. Fabienne uit Heusden zegt, mijn dochter heette Miarka. Geen bekendheid, maar ze is wel vernoemd naar een Russische prinses. Miarka, die een tragisch einde kent. En Miarka is trouwens ook een personage uit een kuifjesstrip.
0: Ja, en Mike uit Couvain heeft een heel verhaal. Hij zegt, ik ben vernoemd naar Mike Tyson. Grappig eigenlijk. Want mijn papa moest mij aangeven bij de gemeente, maar was zodanig zat dat hij het niet meer wist.
1: Oh,
0: hij was met vrienden gaan vieren dat hij papa werd. Dus ik heet Mike, omdat Mike Tyson de eerste naam was die er hem opkwam.
1: Oh, my God.
0: Eigenlijk zou het Sebastiaan geweest zijn. Dus gelukkig voor mij heet ik Mike, want Sebastiaan hoor ik niet zo graag.
1: Hela, pas op, hè.
0: Maar op de oorspronkelijke geboortekaartjes...
1: Oh, allee, maak dat mee als vrouw, als je daar ligt in dat moeder.
0: Sebastiaan. Stel je voor, dan komt die man terug. Ik moet iets vertellen, schat. Ik was vergeten welke naam we aan ons kind hadden gegeven.
1: Dat kan het toch niet maken.
0: Ik heb dan maar voor Mike van Mike Tyson gekozen.
1: Oh, ik doe die niet. Echt waar. Dat kan het toch niet maken? Dat gaat toch niet.
0: Als je zo'n verhaal hoort, dan denk je...
1: Kunnen dat dan nog veranderen eigenlijk? Kunnen dat?
0: Ik denk eens dat dat aangegeven is, is dat aangegeven.
1: Oh my god.
0: Zijn er nu mensen die nog zo'n verhaal hebben van verkeerde namen in het moeder...
1: Kunnen jullie zo zat zijn?
0: Je kunt zat zijn. Laat het gerust even weten in de nostalgie-app. Mike Tyson, alleen mannen. Ja, Sebastian of Mike, die is wel iets helemaal anders.
1: Ja.

0: kan al repeteren voor deze zomer in het Portugees.
1: Ja, ja, ik ga er zo... Ah, oh, jij wel, hè?
0: Ik wel.
1: Ja, ik zeg Mel op stand staan.
0: Hoppakee, Gustavo Limo en Balada, wat het hier nog over namen?
1: Ja, joh, hier is al van alles gepasseerd, hè, nu?
0: Het ging over een onderzoek waarin blijkt dat de Vlaming steeds meer namen van bekende mensen gebruikt.
1: Ja, of van hun idool, hè, ja, wat ze leuk vinden.
0: En we hebben een paar hele gekke verhalen gekregen over namen. Ja. En toch een paar die we nog willen delen. El stuurt, ik heb 3 zonen. Na de geboorte van mijn 2e zoon gaf mijn man de naam door. Tot mijn verbazing was het niet de naam die we waren overeengekomen, Louis, maar gaf hij Piet door.
1: Hoe kan dat als man? Ik bedoel, dat moet toch al heel ver weg zijn. Dat lijkt zelfs niet op één.
0: Veronique Kok zei je daarnet, dat zou strafbaar moeten zijn.
1: Ja, ik vind dat. Dat zouden als koppels samen moeten gaan aangeven. Want die man die beslist uiteindelijk... Je trekt om het langste eind, hè.
0: En Tamara is misschien nog het gekste verhaal. Ze kent iemand die als roepnaam Martien heeft. Mm. Omdat dat de naam is die haar ouders hadden gekozen. Maar op haar paspoort heet ze Hilde. De naam van haar vaders maitresse. Die hij per ongeluk, na te veel drank voordien, opgaf op het gemeentehuis.
1: Oh. Oh, ja, ik ga zwijgen. Oh, hoe erg is dit?
0: Dat is wel, ja.
1: Oh. Amai. Ja.
0: Nomen
1: is... Je zou vliegen, jong.
0: Nomen is omen, zeggen ze in het Latijn. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: De naam is een voorteken.
1: Deze ken toch niet.
0: Onze Erwin de Weerman, nou, wie zou die genoemd zijn? Naar de maitresse van Nederland. Nee, nee. We gaan dat straks eens vragen. Oh, na Kiss en na Brian Adams.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Lotto is op zoek naar een mond.
5: Wat heb ik?
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Ja, dat kan ik wel smaken.
4: Of specialiteiten over de hele wereld.
5: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
6: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Ik ben Pippa de kat.
8: En ik Bobby de hond van Maxizo.
9: Hallo!
7: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
8: Neem uw baasje eens mee.
7: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
8: Met de lage pladijzen.
7: Prijzen. Lage prijzen.
8: Wat zei ik?
7: Pladijzen.
8: Lage prijzen natuurlijk.
7: Ja.
4: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
10: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
11: Mama, is mijn brood al klaar?
12: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
13: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
11: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
14: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
14: Hoogstraten aardbeien.
16: Lenen bij Leemans.
17: Zeg, Harry, was zit hier nou op haar horloge te zien?
18: Ja, wacht dan even, Suzy.
17: Oeh, wacht even.
18: Nog een minuutje.
17: En wat is er dan?
18: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
17: Maar Harry toch.
19: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste.

0: De bands met de betere kindergriemen op het gezicht. Kiss met I Was Made For Loving You.
1: Betere kindergriemen?
0: Ja, dat is toch mooi gedaan?
1: Nee, ik vind het scary.
2: Met Erwin.
1: Het is een beetje angstaanjagend, vind ik. Goedemorgen, Erwin.
3: Hey, goedemorgen, dag Veronique.
1: Hey, zeg, we hebben het al de hele ochtend over namen. En ja, ik ben helemaal nog met die namen van die kist bezig. Nee, maar zijn jouw kinderen of ben jij vernoemd naar misschien een beroemdheid of een idool of zo? Heb jij zo een speciale naam of jouw kinderen of zo?
3: Ik zelf niet, maar mijn dochter wel. We hebben onze dochter Bo vernoemd naar het liedje van Rob de Nijs uit de jaren 80.
1: Dat is ook wel tof. Bo vind ik ook een mooie naam.
0: Prachtig. En zet ze dat nummer dan soms zelf op, Erwin? Zo van, oh, dat is mijn liedje?
3: Ik heb dat vooral gedaan. Toen ze erg jong was, vroeg ze dat wel eens. Waarom heet ik nu eigenlijk Bo? Wel, dan hebben we samen naar dat liedje geluisterd. En ze vond dat wel lief.
0: Ja, oh, pure nostalgie eigenlijk.
1: Dat is wel leuk, ja. Zeg, Erwin, ja. Wat voor weer mogen wij vandaag verwachten om onze vakantie in te stappen?
3: Staat ons alweer een uitstekende zomerdag te wachten met veel zon afgewisseld door van die hoge wolkensluiers. En bovendien opnieuw de ideale temperaturen. Het is niet te warm bij straks 20 graden aan zee, 24 in het binnenland. Ik zou zeggen, profiteer ervan vandaag. Hè. Maak een mooie strandwandeling. Of ga bijvoorbeeld een keertje fietsen door de bomen daar in Bosland. Keuze genoeg, denk ik.
1: Zeg, en maandag beginnen wij aan de Summertime Top 1000 met alleen maar hete hits. Je kan ons toch ook al zomerse temperaturen beloven, hoop ik dan, hè? Nee?
3: Absoluut, absoluut. Begint al morgen warmer tot 28 graden. Zonnig en droog zomerweer. Zondag zonwolken, 24 graden. Begin volgende week, ja, als die top 1000 dan van start gaat, dan komen er uit Nederland wel iets meer wolken binnendrijven met misschien een buitje. Dat is vooral iets voor de provincies Antwerpen en Limburg, de gebieden nabij de Nederlandse grens. Maar ik denk bijvoorbeeld in het centrum dat ze daar weinig van zullen ondervinden. Het is echt uitkijken naar de tweede helft van volgende week, want dan komt die hittemachine opnieuw op gang en dan zijn we vertrokken voor een pak zonnige, droge en vooral veel warmere dagen.
1: Oké, de zomer is echt terug in aantocht. Dat is goed. Dankjewel.
4: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.

0: Katia. Altijd. Inderdaad, het is bijna 7:55. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Vrouwtje Kaljon.
1: Goedemorgen. De eerste festivaldag van Rock Werchter zit erop. De Antwerpse rapper Young Yellow opende de mainstage gisteren voor de eerste keer. Maar het hoogtepunt voor heel wat festivalgangers was toch de Britse folkband Mumford & Sons. En die hadden nog een speciale verrassing. Plots dook Pommelien Thijs mee op het podium voor het nummer Badlands. En daarna zong ze ook haar eigen nummer Atlas. Vandaag is het dan weer uitkijken naar Lewis Capaldi en de comeback van die XX.
2: Ja, heel gek dat Mumford & Sons die wereldband Pommelien Thijs kent, hè?
0: Ja, hoe zouden zulke samenwerkingen tot stand komen eigenlijk?
2: Er stond een tijdje geleden een artikel over Pommelien Thijs in de New York Times.
0: Aha.
2: Over She's a Popstar in Half of Her Country, omdat ze enkel in Vlaanderen bekend is.
0: Ja, ja, ja.
2: Die mannen van Mumford & Sons hebben dat toevallig gelezen. Zijn dat album beginnen luisteren en waren grote fan. En voilà.
1: Ja, en voor het optreden hebben ze een half uurtje of zo gerepeteerd.
0: Moffa. Ja. Zo simpel kan het zijn.
2: Zo simpel kan het zijn.
0: Wauw.
1: In Frankrijk breiden de natuurbranden uit door de hittegolf daar. In de buurt van Perpignan zijn al duizenden mensen geëvacueerd. Op minstens 3 campings zijn tientallen staakcaravans en bungalows afgebrand. In totaal zijn er 7000 branden gemeld over heel Zuid-Frankrijk. De brandweer krijgt het vuur ook maar moeilijk onder controle door de harde wind. En ik wil het toch ook nog heel even hebben over de terugblikken op de... Dus ik wil het toch nog even hebben over de WK-wedstrijd van onze Rode Duivels woensdag. Want ik denk dat ik in naam van iedereen kan zeggen dat we toch stevig gevloekt hebben op bondscoach Rudy Garcia. En dat we het vertrouwen toch wel even kwijt waren na de wissels van Doku, De Bruyne en De Kuyper. Maar het heeft dus goed uitgepakt. We moesten misschien wel toegeven dat het mogelijk een geniale zet was. En daarvoor kan je nu je excuses aanbieden. Een man van 29 uit Brussel lanceert een ludieke website

0: Dus,
1: ja, dat hoop ik,
0: die,
1: ja.
0: Ja, Yuri Tielemans ineens zijn of Trossard, die vanuit hun naam spreken zo van...
1: Ja, ik vind het speciaal.
2: Hij wordt bijvoorbeeld de Mark Wahlberg van den Aldi genoemd. Of Thibaut Courtois heeft een berichtje achtergelaten, zo gezegd, slaap zacht, Rudy. En Bob Peters die vraagt zich af, heeft er iemand twee Roemenen gezien? Weet je nog, in het EK voetbal in de tijd. Dus het is wel een vrij ludieke website.
1: Okay,
2: als je goed wil lachen vanmorgen, dan moet je er naartoe gaan. Wat was het nu weer, Frakje, de site?
0: Sorry, Rudy.
2: .be, denk ik.
0: Uiteraard.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: We hebben hier al goed gelachen met de website sorryrudy.be.
2: Ja, zo gezegd, heel wat bekende Vlamingen die daar zo gezegd onder hun naam een reactie zetten.
1: Oh, ongelooflijk. Een bericht zo gezegd van Jean-Marie Pfaff die sorry wil zeggen tegen Rudy Garcia. Ik heb in België ook vele elfmeters gestopt, Rudy. Ik ben klaar voor een comeback.
2: Allee.
1: Heel erg leuk. Sorryrudy.be kan je allemaal checken. Ondertussen, Veronique, zijn we al halverwege onze laatste show van het seizoen.
2: Och, laat me er niet altijd aan denken, jong.
1: Nee?
2: Nee.
1: Krijg je er dan moeilijk van?
2: Ja.
1: Oh.
2: Nog een uurtje. Goh.
1: En er komen wel al eens wat berichtjes binnen in de app.
2: Ik lees ze niet meer. Mensen, het maar.
1: Mensen die ons willen bedanken voor een leuk seizoen. En Veronique, jij wordt daar toch...
2: Ja, dat is echt, hè. Wat was het weer?
1: Een
2: emotionele kip was
1: een
2: het.
1: Een emo-kipje.
2: Een emo-kip.
1: Dus als je Veronique de Kok wil doen huilen op deze vijfde...
2: Nee, leuke man.
1: Kan je altijd een beetje sturen in de nostalgie. Oh. Ja. Zometeen krijg je een rel van mij. De symbool met de most beautiful girl in the world. En de leukste familieband ter wereld met You Somebody. Lekker meezingen zometeen.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel, leef beter.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
6: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel en

0: tuinmeubelcollecties.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
0: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
0: Het is Amazing Vrijdag.

0: Een stem zo ruw als een kaasraas. Kings of Leon met You Somebody.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Kwart voor acht alweer op vrijdag 3 juli. De laatste van ons eerste seizoen, Sander. Het is voorbij gevlogen, hè?
0: Mannetjes, het lijkt wel gisteren alsof die eerste show er was.
2: Maar wij zijn zo gezegd al jaren bezig. Dat kan toch niet, jong? De eerste uitzending was in augustus vorig jaar.
0: Weet je dat nog, dat je na 7 minuten aan het wenen was?
2: Och, jong, allemaal door u. Echt waar.
0: Hoe kijk je er eigenlijk op terug nu? Na een jaar radio, jouw eerste radioseizoen hier bij Nostalgie.
2: Ja, en het eerste van ons samen ook, hè?
0: Ja, met mij in de studio elke dag. Hoe kijk je erop terug?
2: In het begin wel knikkende knieën, logisch. Hè? Het is niet omdat je al 30 jaar entertainment maakt hier in Vlaanderen, dat je ineens het medium radio ook kan. Maar ik vind het wel mega plezant. Ik heb me al mega geamuseerd. Ook al heel emotionele dingen meegemaakt. Een echte rollercoaster.
0: Ja, en het is heel tof. Gek hoe dicht je bij... Ja. Iedereen staat. Hè?
2: Dat merk je heel hard aan de berichten die we binnenkrijgen.
0: Ja, want jij die luistert, jij hoort ons elke ochtend misschien in de badkamer, aan de ontbijttafel.
2: Ja, in de auto.
0: Ja,
2: op het werk.
0: En dat is zo leuk om te horen dat we echt zo'n beetje een deeltje van jouw ochtendroutine mogen
2: zijn.
0: Ja,
2: maar ja, we vertellen ook heel privé dingen. We zijn het niet altijd met elkaar eens, ook niet, Sander. Dat is een understatement.
0: Ja, als jij ranzige dingen doet, zoals boter met preparé eten, dat kan ik je natuurlijk niet
2: over. Of jij schoenen dragen thuis.
0: Dat is, nu draag ik jouw sloeven die je mij gegeven hebt.
2: Dat is zeer goed.
0: Allee, jouw slippers eigenlijk.
2: Zeer goed. Maar bon, het is altijd wel heel leuk om al die berichtjes te lezen die jullie sturen. Zeker nu, ook vandaag, dat je ons zo gaat missen. En we hebben ook een Veronique uit Brecht. Die heeft ook een berichtje gestuurd. Goedemorgen, Veronique.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
0: Hey. Hele baan.
2: Ja, je hebt ook genoten van ons eerste seizoen, hè?
3: Amai, van is niet. Echt wel, ja.
2: Vertel eens, waar luister je?
3: Ik luister elke dag op mijn werk. Om het werk van 6 tot 12 als poetsvrouw op de technische dienst in Brecht. En dan ben ik hier zo helemaal alleen. En dan zet ik de radio op en dan gaat mijn voormiddag heel goed vooruit.
0: Oh, leuk is dat om te horen. Zeg, Veronique, heb je een beetje leuke zomerplannen? Wat staat er voor jou de planning deze zomer?
3: Nog niet direct heel veel. Ik heb juist met mijn zoon een zaakje opgestart. En dan moet ik nu een beetje terug omhoog krikken.
0: Een taakje of een zaakje?
2: Nee, een zaak opgestart, denk ik.
3: Een zaak overgenomen.
0: Oh, en wat ga je nu doen als ik dat mag vragen? Maar ik ben zo curieus en nu is een monsterpot, hè?
3: Ja, dat is niet erg. Ik heb samen met mijn zoon de kantine van Tennis Ter Bremen in Brecht overgenomen.
2: Amai, dan ga je uit je pijp mogen komen, hè? Dat is werken, dat is trawakken.
3: Ja, dat valt wel mee, hoor. Het is alleen vermoeiend nu, want ik doe dan in de voormiddag hier en dan in de namiddag daar.
2: Ah, dus, dubbele shiften. Amai, zeg.
3: Ja,
0: wij zijn blij dat we jou toch een beetje verlichting hebben kunnen bieden in de vroege ochtend. Maar, wij gaan een paar weken op vakantie, maar dat betekent niet het einde, hè?
2: Nee, sowieso niet, want vanaf volgende week is Kimmeke Muilaert hier. Die gaat ook heel wat reizen weggeven natuurlijk in het grote Nostalgie Reisbureau. Ook dat is keileuk.
0: Veronique, misschien kan je nog wel een uitje scoren, hè, deze zomer hier bij Nostalgie.
2: Ah ja.
3: Wie weet,
2: Blijven luisteren, hè.
0: Dat zal deugden. Dikke merci voor je berichtje, Veronique. En we zien elkaar na ons verlof, hè.
3: Ja, geniet ervan, hè.
2: Dada.
0: En deze van Yes, die vat het eigenlijk wel samen, hoor. De titel. Heel symbolisch. The Only Way Is Up. Goedemorgen.

0: wat ik wil.
1: Volume Jam met Home. Vast zometeen na 8 uur moeten we nog een reis naar Parijs weggeven. En is er natuurlijk Robbe bij ons die vandaag een heel speciale dag viert.
2: Dag
3: Robbeke. Goedemorgen. Hallo, dankjewel, dankjewel.
2: Plezant, hè?
3: Ja, plezant. Ja.
2: Allee, op uw leeftijd is dan ook plezant.
3: Ja. Op mijn 25.
2: Nee, mogen we het weten? Hoe oud was je?
3: 35. Al. Ja, hè? Oh, maar wat zie je er goed uit, Robbe? Inderdaad. Maar je dat niet?
1: Ik vind dat je die botox, dat zie je niet dat je
3: nee,
1: dat gebruikt.
3: Nee, dat is ook omdat ik dat in mijn ballen heb gespoten.
2: Ah, oh my god, echtig waar hoor, daar gaan we weer.
1: Hoe ga je vandaag je verjaardag vieren, Robbe?
3: Ik ben eigenlijk een sobere verjaarder. Ik wil gewoon eigenlijk ons moeder zien. Dat is het enige wat op mijn verjaardag boeit. Ik ken ook iedereen dat. Als je de kans nog hebt om je moeder te zien,
2: ja,
3: dan moet dat
2: het dat
3: doen.
2: Ja, dat is wel zo. Zeg, en wordt er iets leuk gedaan vanavond? Misschien een dineken of een feestje?
3: Een dineken, ja. Ik ga eten met het kleine gezinnetje van mij. Leuk. En dan met ons moeder natuurlijk.
2: Ja. Ja.
1: We hebben ook iets voor jou eigenlijk, Robbe.
3: Hey.
1: Want we wouden jou natuurlijk niet met lege handen het laatste rondje, Robbe.
3: Ah, ja, nee.
1: Dus jouw moeder is er niet, maar we hebben wel een mooi taartje voor jou geregeld.
2: Is dat goed? Een rijstaartje.
3: Zalig. Rijstaart is mijn favoriete taart. Is dat fantastisch?
1: Ja. Robbe Bons, dames en heren.
3: Wauw, jullie wisten dat. Zalig. Ah, oh, merci.
2: Laat het u smaken.
3: Ja, ah, goed.
1: Allee,
2: leuk, hè?
1: Laat het nog even staan, want je mond moet leeg zijn hè, voor zo meteen na 8 uur.
3: Dat klopt, dat klopt.
2: Ja, dan is het tijd voor rondje Robbe.
1: De laatste rondje Robbe van dit seizoen.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
9: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: Goedemorgen, tijd voor het nieuws. Hier is Fraukje Kaljon. In Fraukje komen strengere regels voor energieleveranciers.
12: Ja, de Kamer heeft het verbod op schommelkortingen goedgekeurd. Daarmee zal je energiefactuur transparanter worden. Vanaf oktober mogen energieleveranciers geen misleidende welkomstkortingen meer geven. En ook kan de prijs van je vast contract niet ineens aangepast worden. Er komt ook nog een extra QR-code op je factuur, waarmee je jouw contract kan vergelijken met andere contracten. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Daar hield de Amerikaanse ambassadeur Bill White afgelopen zondag een groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis raakten beschadigd. Er wordt nu onderzocht of dat komt door het vuurwerk tijdens het feest of dat het gaat om schade door het stevige onweer. In Zuid-Frankrijk breiden de natuurbranden uit door de hittegolf daar. Vooral de buurt van Perpignan wordt zwaar getroffen. Daar zijn 3 campings volledig verwoest. Bijna 300 bungalows en staakcaravans zijn afgebrand en bijna 3000 mensen moesten hun huizen verlaten. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle door de hevige wind. In Marseille opende de Franse premier Le Cornu een speciaal crisiscentrum voor de slachtoffers. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het won met 2-0 van Algerije. Ook Portugal stoot door. Het versloeg heel nipt Kroatië met 2-1. Kroatië kwam als eerste op voorsprong, maar dan was er Cristiano Ronaldo die zijn allereerste doelpunt ooit scoorde in een knock-outfase. Pas in de 94ste minuut scoorde Ramos het winnende doelpunt. Portugal speelt zijn 8e finale tegen Spanje. Die won gisteravond ook al makkelijk van Oostenrijk met 3-0.
0: Nostalgie weer.
12: Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft dan ook meestal droog. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Sta op met Veronique de Kok.
13: Veronique en Sander.
2: Goedemorgen, de finish is bereikt. Dit is onze allerlaatste ochtend van het seizoen. Vanaf morgen ruilen wij de ochtendspits in voor zonnecrème en slippers. Welkom in

0: Un, dos, en dan was het? Ah ja, tres, ja, ja.
1: Wat dat nog lukken, denkt in Portugal volgende week.
0: Is dat ook Windows stress in het Portugees?
1: Ik heb geen idee.
2: Windows stress. Braziliaans meer.
1: Ja, dat is zoiets. Goedemorgen, by the way. Het is 8:10 ondertussen. Hopelijk fris wakker iedereen op die laatste werkdag van de week. Wij sleuren jou erdoor met die grootste meezingers. Hè. Sweet Home Alabama komt er nog aan. Maar eerst goedemorgen aan onze jarige Robbe.
3: Goedemorgen, hallo.
1: Hey, is uw taartje al op?
3: Ja, weggeschminkeld.
1: Godverdikke, dat zag je goed.
0: En delen, dat doen we niet meer? Of?
3: Nooit delen met rijstaart. Dat is één regel dat ik heb.
1: Oké, nee. Dan. Dat zeg, je hebt de week weer gefileerd?
3: Jazeker, ja.
1: Ben jij er klaar voor?
3: Ja, ik denk het wel.
1: Oh,
3: ik
1: ben heel benieuwd.
0: Here we go.
3: All right. In Paraguay hebben ze een openbare feestdag afgeroepen nadat ze de Duitsers hebben verslagen. Ja, het is leuk dat Paraguay nu ook een door Duitsland geïnspireerde bevrijdingsdag heeft.
1: Oh, malé.
3: Nederland is dus uitgeschakeld op het WK. Allee, Hollanders, dat gaat erover, hè. Nu zijn jullie ook al gierig op jullie goals. Er is meer huiselijk geweld tijdens de belangrijke voetbalmatchen. Ja, het is soms frustrerend, hè. Dus, als de laatste man voor de aanvaller staat op het moment dat de bal wordt gespeeld, is het buitenspel. Als de laatste man achter u staat, schat, en er wordt met de ballen gespeeld, dan is het overspel. Ja?
0: Oh.
3: Er was ook een ruzie op het veld tussen Tielemans en Trossard. Erna was er terug passie in het spel van de Rode Duivels. Ja, bij mij is dat omgekeerd. Als wij ruzie maken, wordt er daarna niet meer gescoord. Allee, ik probeer wel, maar dan word ik teruggefloten voor Hens. In Venezuela zijn er 1700 doden gevallen door een zware Israëlische aanval. Ah nee, door een aardbeving. Sorry, mag ter gewoonte. Noah en Olivia zijn de populairste namen van 2025. En er zijn zelfs een aantal Denzels en Zendayas geboren. Ja, weet je welke naam sinds kort de minst populaire is? Zuhal. Om arts te kunnen worden, moeten studenten het toelatingsexamen terug invullen met pen en papier. En als dat onleesbaar is, dan zijn ze geslaagd.
0: Amai, ik moest even nadenken. Ik zag het.
3: Een Indiaan, een bouwvakker, een cowboy en een matroos zitten op café. De Indiaan krijgt telefoon en pakt op. Zeg, de politieman komt niet, hij is dood. De Indiaan zegt, why? En de rest valt in zoals vroeger, MCA. Een man vroeg na een lange klim zijn vriendin ten huwelijk op de Empire State Building. Ja, dat was meteen ook het hoogtepunt in hun relatie.
1: Oei.
3: Ja, ze hingen een wapperend doek op waarop stond, wanneer de macht van de liefde sterker is dan de liefde voor macht, dan zal er vrede zijn. Ja, dat is nu eens een vlag dat ik wel de moeite zou vinden om op te hangen. Bijvoorbeeld aan het stadhuis in Antwerpen of zo. En de laatste. Taylor Swift, haar trouwfeest, gaat mogelijk een slordige $17 miljoen kosten.
1: Oh my god.
3: 17 miljoen. Dan wil ik dat de openbaar zo open is dat ik alle gecensureerde Epstein-files kan inkijken.
1: Ah, ja.
3: 17 miljoen. Dat wil ik even evenveel gangen eten als Ruben van Gucht vriendinnen heeft. 17 miljoen. Wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en de Sander binnen doen. 17 miljoen. Dan wil ik evenveel cocktails drinken als verzonnen domme besparingen van Zuhal de Mier. 17 miljoen is het aantal likes dat ik nodig heb om de volgende rondje Robben naakt te presenteren. 17 miljoen keer bedankt om naar mij te luisteren.
1: Oh.
0: Wacht, ik ga al even liken.
1: Ja, Marcus, hier is een oproep. Hè. Ik ga naakt presenteren, hè. Was
3: het? Zeker. Dat was hem.
1: Oh, ik ga dat weer missen.
0: Ja.
1: Kun jij niet anders elke week zo'n berichtje sturen met wat leuke mopjes op reis of zo?
0: Een voicebericht.
3: Oh, wel, dat is goed. Ja, voiceberichtjes.
2: Rondje Robben.
1: Ja, voilà.
0: 17 miljoen likes presenteer je de eerste rondje Robben naakt, hè?
3: Ja, is beslist. Ja.
0: Veronique, je moet zijn broek nu nog niet uit doen, hè? En dan die vlek.
1: Excuseer.
3: Aan de boventafel.
1: Excuseer.
0: Veronique, de kok wordt afgefloten voor Hens.

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Bloed, zweet en tranen heeft het me ooit gekost om die riff te leren op mijn gitaar. Maar het is gelukt uiteindelijk.
1: Blijf het proberen, jongen. Blijf het
0: maar
1: proberen.
0: Maar het is gelukt, zeg ik net.
1: Ja, maar ik heb nog altijd geen bewijs gehoord.
0: Je mag eens aan mijn kampvuur komen zitten deze zomer. Zal ik het speciaal voor jou spelen? Alabama, daar gaan we niemand naartoe sturen. Nee. Maar wel naar Parijs.
2: Het grote Nostalgie Reisbureau.
1: Goedemorgen, het is bijna 7:58. En het is druk geworden in onze studio, want het grote Nostalgie Reisbureau brengt zometeen een van onze twee kandidaten naar Parijs. Goedemorgen, Sinneke en Rebecca.
3: Goedemorgen.
1: Dag dames. Sinneke, jij speelde maandag als eerste kandidaat mee. Je had toen een score van 3. Had je er toen al vertrouwen in dat je hier toch vandaag zou staan?
3: Nee, belangen niet.
1: Nee, je dacht van, duw, is onzin.
3: Ik spreek Engels met haar op.
1: Dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Rebecca, gisteren wel een prachtprestatie neergezet. 7 juiste antwoorden. Waar zing jij altijd mee met die grootste hits? Dat jij die teksten zo goed kent?
4: Een auto is een leuke plek om u te laten gaan, denk ik. Ja, maar overal eigenlijk.
0: Ja, Sinneke en Rebecca, één van jullie twee mogen wij zo meteen naar Parijs sturen. Wie zou je meenemen, Sinneke, als je naar Parijs mag?
3: Mijn lief.
0: Oh, zo schoon. Oh.
1: En Rebecca, wie ga jij meenemen?
4: Ik ook, van mij. Maar ja, we zijn hier oktober 10 jaar samen. Dat zou een goede gelegenheid zijn om...
1: Een mooie romantische jubilee.
0: Ja, ik dacht even dat jij de vriend van Sinneke ging meenemen.
4: Ja, ik dacht dat ook even.
1: Het klonk raar. Het klonk raar. Nee. Maar bon.
4: Die gaan we niet delen.
1: Rebecca, jij staat wel bovenaan het klassement, omdat jij de meeste juiste antwoorden hebt geraden. Dat betekent dat jij zometeen wel een voordeel hebt in de finale. Straks wordt jullie muziekkennis nog verder getest en dan gaan we weten wie dat er naar Parijs mag.
0: Maar ondertussen gaan wij de spanning natuurlijk nog een beetje opbouwen, want dat is voor zometeen. Na Texas met Inner Smile hoor je wie wij naar Parijs sturen.
5: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo!
9: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
14: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
15: Nu zomersolde met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
14: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
16: Hoi, Ellie Kallebout hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.

0: Texas met de Inner Smile. Uiterlijk zijn ze nog wel aan het lachen, onze twee finalisten, maar van binnen een klein beetje aan het sterven, denk ik.
1: Grote Nostalgie Reisbureau.
2: Goedemorgen, 8:55. Het is tijd om die reis naar Parijs de deur uit te zwieren. Sinneke of Rebecca, een van hen gaat naar Parijs. Maar wie? We gaan het nu ontdekken. Lieve dames, zometeen krijgen jullie een muziekmix te horen. Die zit vol met hele bekende nostalgie-nummers. Muziek die je hier eigenlijk elke dag voorbij hoort komen. Dus eigenlijk wel platen die je zeker gaat herkennen. Aan jullie om daarna om de beurten een van die artiesten op te noemen. Wie het eerst een fout maakt of iets niet weet, die verliest. Dus de verliezer die krijgt nog wel een voucher van Brussels Airlines. Die gaat dus wel niet met lege handen naar huis. Maar die gaat wel niet naar Parijs, dat is al wel duidelijk. Die is maar voor één winnaar.
0: Wat vinden jullie van de opdracht? Ga je die met vertrouwen tegemoet, Rebecca? Ik zie toch, jij knikt.
3: Nee, ik knikte niet. Nee, ik dacht ik doe mee, want teksten van liedjes kan ik wel goed. En toen bleek dat ik in de finale groepen en zo herkennen. Dus ik ben wel een beetje zenuwachtig.
2: Maar nu gaat het over artiestennamen. Dus de namen van die zangers of van die groepen.
0: Hoe zit dat bij jou, Sinneke, met die kennis?
4: Ik ben eigenlijk gekomen met de bedoeling niet van te winnen, maar gewoon voor plezier.
2: Gewoon om de studio's te zien. Zo,
0: als jullie niet willen, wij willen ook nog maar...
2: Parijs is altijd een goed idee, Sander. We zullen wel iets vinden.
4: De voornaam voldoende? Of
2: de naam van de groep of van de artiest?
0: De artiestennaam. Dus bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Tom Jones, dan zeg je niet Tom, maar dan zeg je Tom Jones.
2: Ja, oké. Is het Meteor, dan zeg je niet...
4: De Joris.
2: Dan zeg je niet Joris, maar dan zeg je Meteor.
0: Meteor.
2: Ja.
0: Eigenlijk de artiestennaam waarmee ze het nummer hebben uitgebracht.
2: Ja, oké.
0: Okay. Dames, goed luisteren. Jullie mogen noteren.
2: Rebecca, die mag sowieso beginnen, want jij stond bovenaan het klassement. Jij had de meeste juiste antwoorden afgelopen week.
0: Ja, maar
2: zijn jullie er klaar voor?
4: Ja.

0: Allereerst wil ik wel zeggen dat ik een fantastisch leuke mix vond.
1: Ja, ik ook.
0: Ik heb wel zin om met mijn gat te gaan shaken ergens op
1: ja,
0: het strand.
1: Ik vrees dat onze meisjes dat niet zo heel leuk vonden. Want ik zag bibberende handjes, ik zag hoofden schudden. Ik denk, oh my god. Is het een beetje gegaan, Sinneke?
2: Ja.
1: Ja.
0: Oké, Sinneke en Rebecca.
1: Ging het bij jou?
3: Ik vond het heel moeilijk.
1: Ja, heel moeilijk? Ja.
0: Jullie mogen om de beurt een naam zetten. Rebecca, jij mag beginnen, want jij stond bovenaan het klassement. Rebecca, ik wil graag een eerste naam horen die jij in die mix hebt gehoord.
3: Madonna.
0: Madonna, die hoorde je met Papa Don't Preach. Sinneke.
4: Lionel Richie,
0: die
1: staat
0: erin. Ja,
1: die stond er ook in met Hello.
0: We gaan terug naar Rebecca.
3: Kylie Minogue.
1: Klopt. Can't Get You Out of My Head.
0: Helemaal juist.
4: Queen.
0: Sorry?
4: Queen.
1: Ja, ook Queen staat erin, A Kind of Magic.
0: We gaan terug naar Rebecca.
3: John Bon Jovi.
0: Bon Jovi, Living on
1: a Prayer.
0: Sinneke. Oh, ik zie... Goed nadenken,
1: Sinneke.
3: Bryan Adams.
0: Hoorden wij Bryan Adams in de mix? Geen Bryan Adams. Nee. Dat betekent, Rebecca, jij gaat naar Parijs. Oh, mannetjes.
1: Oh, ik vond dat zo spannend tijdens die mix. Ik was echt aan het kijken, die waren zo aan het shaken.
0: Rebecca.
1: Proficiat, Rebecca.
3: Dank u.
0: Even de micro aan de mond, Rebecca.
3: Ah, ja,
0: oh, fantastisch. Joepie. Jij gaat een romantisch weekend tegemoet.
1: Ja, en dat voor jullie jubileum.
3: Yes.
1: Dat wordt fantastisch genieten.
3: Ja.
1: 4 dagen Parijs.
3: Joepie. Top. Oh, super.
0: Sinneke, toch. Oh, ja, zo sorry. Jammer.
1: Maar jij krijgt natuurlijk ook nog een voucher. Dat is ook wel leuk, hè?
4: Zeker.
0: Dames, ik wil jullie vooral bedanken om tot hier te komen. Ik vond het heel fijn om jullie te leren kennen.
1: Ja.
0: Rebecca, stuur schone foto's vanuit Parijs.
3: Dat ga ik doen, ja.
1: Zeker doen. En Sinneke, geniet ook nog van die voucher geschonken door Brussels Airlines.
4: Dank u.
0: En een fantastische zomer.
4: Dank u wel.
1: Ja, voor allebei, hè.
0: Deze. Merci. Jeanette O'Connor met Nothing Compares to You.

0: Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. We sturen hier net Rebecca naar Parijs.
1: Goh, die gaat daar zo kunnen genieten, joh.
0: Een 10-jarig jubileum vieren met haar ventje. Ja. Een bloedstollende finale was het, maar tijd om even te bekomen.
1: Want het is bijna 8:45, wilde ik zeggen. Tijd is voor de hoofdpunten uit het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, het is heel druk op Brussels Airport.
2: Ja, want net als jullie vertrekken heel wat mensen vandaag op vakantie. Er worden zo'n 82.000 vertrekkende en aankomende passagiers verwacht op Brussels Airport. Je vertrekt dus best op tijd naar de luchthaven. Dat betekent dus 2 uur voor vluchten binnen de Schengenzone en 3 uur voor vluchten daarbuiten. Brussels Airport verwacht deze zomer meer dan 5 miljoen passagiers. En het is dan ook oppassen voor inbraken, want Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen als je deze zomer op reis gaat. Vorig jaar waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar. Zorg ervoor dat je huis er bewoonbaar uitziet door bijvoorbeeld je post uit de brievenbus te laten halen of eventueel vakantietoezicht aan te vragen bij de politie. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staan Elise Mertens en Zizou Berghs in de 3e ronde. Mertens versloeg gisteravond een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina. Dat is de nummer 2 van de wereld. Berghs heeft een makkelijkere tegenstander, dat is de Brit Ferry.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Vandaag wordt een zonnige en droge zomerdag. Afgewisseld door enkele hoge wolken bij aangename dagtemperaturen 20 graden aan zee tot 24 in de rest van het land. Morgen doen we het nog eens over. Veel zon, af en toe een wolkje. Het wordt warmer tot 28 graden. En ook zondag ziet er best aardig uit met veel zon, af en toe wat bewolking, dan bij 25 graden. Maandag en dinsdag tijdelijk meer wolken, maar in de tweede helft van volgende week wordt het een flink stuk warmer.
5: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.

0: Wat een finale daarnet, zeg. Rebecca, die mag naar Parijs. Maar dat is nog maar de start van ons grote nostalgie-reisbureau, hè. Volgende week nog meer tripjes naar binnen- en buitenland te winnen. En dan sta je op natuurlijk met Kim Muilaert, hè. Die heeft er ook heel veel zin in.
1: Goedemorgen, Vero en Sander. Jullie mogen deze zomer eindelijk eens uitslapen. Want vanaf volgende week ga ik opstaan met de gezelligste ochtendclub. Met zoals altijd de beste muziek om aan jouw dag te beginnen. En ook waanzinnige prijzen. Want wij sturen jou met nostalgie op reis. Vanaf maandag maak je kans op een trip met een Dicar Mobile Home. Dat is een week lang op stap met een huisje op wielen. Je kan gaan en staan waar je wil. En onderweg ook nog eens kamperen in stijl. Dus een hele mooie prijs vanaf maandag. Ik heb er keiveel goesting in. Tot volgende week, hè.
2: Oh, dat is zo'n plezante prijs.
0: Dat wou ik doen met mijn jongste zoon. Gewoon vertrekken en niet weten waar. En gewoon met een mobiel om met weken.
2: Van mij alle goed, zolang je maar terug bent op 17 augustus. Want dan moeten we terug beginnen.
0: Beloofd.
2: Ik ga wel meedoen, denk ik, voor dat weekje mobiel.
0: Ik wil dat ook doen.
2: Ah, mijn ouders hebben een mobiel om trouwens. Ik kan misschien die gebruiken.
0: Ja, pakt jij die, hè. Je hebt er alleen.
2: Dan kan ik die...
0: Oh, Heiberg kunnen zijn.
2: Ja, zo.
0: Oh.
2: Wat is dat hier nu weer? Heiberg kan je zijn. Allee, bon.
0: Zeg, gunt een ander mijn zoekje ziet... En Erwin, wat brengt het weer?
3: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
4: En ook een golf vol hits.
5: Zomerhits.
4: Hoppa! Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
5: De 1000 zonnigste, vrolijkste
4: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
5: en je bent op vakantie.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
8: Ze zijn officieel geopend.
9: This is a muscle of Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Solden bij Zalando.
13: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
14: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
13: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
14: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
12: Solden bij Zalando. DSM.
15: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
16: DSM Keukens.
15: Altijd open op zondag.
17: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
18: in Walibi.
19: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
20: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
21: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
22: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
23: Ah, Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio.
24: Sta op met Veronique de Kok.
23: Heel plezant, maar wel vroeg.

0: 13 voor 9. Goedemorgen. Dat betekent dat Alexandra jou weer bijna mee op pad gaat nemen op een reis rond de wereld.
1: Ja, je bent hier al aan het oefenen met die dartspijlen. Want dat
0: ja, want die vallen af en toe naar beneden. Die magneten werken niet altijd. Dus kort, krijg het ervan op van de zenuwen.
1: Ik vind het heel grappig. Als Veronique oefent, lukt dat altijd.
0: Ja, direct meteen bonk erop.
1: Als ze dat met Alexandra moet doen, vallen
0: dan lukt het niet.
1: Dan vallen die pijlen eraf, precies.
0: Dat is ook zo, hè. Maar bon, ook die ochtendrush die zit er bijna op, hè. Gaat hij mij een klein beetje missen, Sander?
1: Ik ga jou een groot beetje missen zelfs, Veronique.
0: Ligt maar wat, ja.
1: Nee, dat is... Ja, nee. Dat weet je toch?
0: Jawel. Ik hoop het. Ik hoop het.
1: Maar we gaan elkaar toch berichten sturen? Of moet ik jou 6 weken echt gerust laten?
0: Maar nee. Ik wil gewoon reisfoto's van u.
1: Rest of reis?
0: Reis. Ah, okay. Met korte ei.
1: Ik dacht al foto's van mijn Arborio-reis te sturen. Maar bon.
0: Nee, dan zeker niet. Nee. Ik kan onze club ook echt wel missen de komende week. Zeker al die berichtjes die we af en toe lezen hier. Ik heb mij rot geamuseerd het laatste jaar. Ook met onze luisteraars. Maar ook met al die leuke gasten die we hebben gehad. Hè. En iedereen die de Verofoon ook in handen heeft gehad.
2: De Verofoon.
0: Ja, die heeft een serieuze weg afgelegd. Hè. Grappig ook om ook zo te ontdekken waar dat die BV's dan zitten. Bij wie dat terechtkomt. En dat we die allemaal kennen ook, hè.
1: Heel tof om te zien, de Verofoon. We hebben best wel wat logische linken gehad. Dus mensen die aan elkaar doorgaven. En dat we eigenlijk wel verwachten. Wat goede liedjes gaf van dan weer aan Annelien Korevit. Ja. Annelien aan ons Dina Tersago. Dina
0: dat
1: weer
0: was
1: aan
0: de missenweek, hè.
1: Aan ons Ellen Petrie.
0: Ja. En soms blijft hij een Verofoon gewoon in het gezin liggen. Denk maar aan Tine Emmerich. Die gaf hem dan weer aan de Goega. Katja Ritsijn gaf hem Anne-Jan Schepens, aan haar man. En sommigen vergaten het ook gewoon. Hè. Weet je nog, toen Assie de Verofoon niet had doorgegeven en dat we de volgende nacht terug hem aan de lijn hadden?
3: Fuck, ja. Vero.
0: Hallo?
3: Het is hier terug, met Sieg de Donker.
0: Ik heb precies een déjà vu. Nee, jij was gisteren aan de lijn. Oh nee, jij zit die vergeten door te geven.
3: Het spijt
0: me. Wat meen je dan nu? Dat blijft toch een cadeau, die Sieg. Godverdikke. Ja, toen had ik ook meteen niet door wie dat er aan de lijn ging.
1: Ja.
0: Maar soms is het ook moeilijk om dat gelijk te weten. Hè? Ja. Zeker als die BV's een ander stemmetje opzetten.
1: Weet je nog Walter Balen bijvoorbeeld? Die nam op als iemand helemaal anders.
4: Hallo met Philippe. Hallo met koning Philippe. Hallo.
0: Sire.
4: Hallo Mathilde.
0: Ja, ça Sire, va? Het is Veronique van Nostalgie. Goedemorgen.
4: Veronique? C'est pas vrai, c'est Veronique Lecoq, c'est ça. Bonjour. Ik was een beetje...
0: Ja, ik denk dat ik het hoor. Jij bent Walter Balen, hè?
4: Ja, dat Veronique.
0: Je had me bijna mee. Maar Sander, wat ik toch wel het bijzonderste vond, was dat Bart de Wever de Verofoon opeens in handen had en hem ook aan de lijn hadden. Hè?
1: We hadden dat natuurlijk kunnen verwachten, want Celine van Ooitsel had de Verofoon aan Gerben Tuylings gegeven. Gerben had hem dan weer aan Els van Doesburg gegeven, want ja, die kennen elkaar van mijn echte job.
0: Yes.
1: En Els van Doesburg gaf hem dan weer door aan Bart de Wever en aan de kat Maximus natuurlijk.
5: Die zit hier vlak voor mijn neus nu op deze moment en die heeft 's morgens traditioneel zijn huiluurtje.
0: Ah, oei.
5: Dat is, dat is altijd zo. Hij is nu even stil. Maar voor je belde was hij voortdurend aan het janken. Dus ik dacht, oei, dat wordt een moeilijk telefoontje. Maar
0: en heeft dat dan
5: heeft
0: reden?
5: Begrepen. Ik weet het niet zo goed. Omdat ik geef die meestal 's morgens een snack. En volgens mij huilt hij gewoon totdat hij die snack gekregen heeft.
1: Ja, we hebben zoveel leuke gasten aan de Verofoon gehad. En een inkijk gekregen in het leven van heel bekend Vlaanderen. En al die gesprekken, die kan je trouwens herbeluisteren. In de luisteromgeving van het Nieuwsblad. Nu ligt die Verofoon bij James Cook. Die hadden we gisteren aan de lijn.
0: Ja, maar dus ik ga James deze zomer toch eens moeten tegenkomen. Hè? Anders krijg je die gsm nooit meer terug.
1: Ah ja. Op de set van Zeg eens Ui was dat zeker?
0: Ja, hij heeft zich gisteren een beetje versproken. Hè?
1: Hij heeft zelfs de moeite niet gedaan om het te verstoppen eigenlijk.
0: Oh, maar zo leuk. We kunnen eind augustus gewoon terug heel BV Land lastigvallen.
1: Met die Verofoon.
0: Maar ja.
1: Maakt wel dat hij opgeladen is, hè?
0: Ik zal hem zeker aan de laaier hangen. Ja.
1: 6 weken lang, dan moet die batterij wel opgeladen zijn. Ondertussen Patrick Cowley en Sylvester met Do You Wanna Funk? En dan zijn wij klaar om de vakantie in te funken. Maar Alexandra Potvin, die staat klaar met de grootste hits voor jou.

0: Er gaat heel veel gefankt worden vandaag nog, denk ik. En de hele zomer. Maar ja, ik had moeten missen natuurlijk. Hè? Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Blijf jij nog even doorgaan?
1: Nee, het is mijn laatste dag ook. En dan
0: ook
1: heb ik ook vakantie.
0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, maar 2 weken en dan kom ik terug. 3 weken en dan heb ik nog een beetje vakantie. Ik heb een beetje gespreid.
0: Ah, dat is ook slim. Dat is ook slim. Goed gedaan. Maar je gaat ook vandaag weer reizen verhalen. Optrommelen.
1: Ja.
0: Ga ik dat weer mogen gooien nu?
1: Met jij moet weer gooien op zoek naar een nieuwe bestemming voor heel deze voormiddag.
0: Ik heb al geoefend de hele ochtend.
1: Gisteren was een stresske.
0: Bijna geen enkele keer gevallen.
1: Oké, dat is goed. We gaan ervoor.
0: We gaan zien, hè. Dat gaat heel een tijd vallen nu. Hè.
1: Waar gaan we naartoe na 9 uur?
0: Oei, wat heb ik nou gezegd? Dat vliegt weer.
1: Ja.
0: Ene keer nog.
1: Ja,
0: we hebben er een. India.
1: Oh, zo'n groot land ook weer, waar ik niks van af weet. India. In ieder geval, het is hier een sauna. De verwarming staat
0: Dat is door
1: weer aan,
0: mij. Dat is door mij. Sorry.
1: Ja. Dus wat de temperatuur betreft zit ik al goed in India. Geniet van uw vakantie, Vero.
0: Dank je wel. Jij ook, hè.
1: Ja, en tot snel, hè.
0: Joehoe.
2: Zometeen bij Nostalgie. Tell me what it takes.
1: Onze eigen Soul Sister komt langs na het nieuws van voor 9 uur.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim. Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
3: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
4: Hela, dat is toch met pingpongballen?
3: Ja, en dan?
4: Ja, geen bal had je gezegd.
3: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
4: Goeie bal.
3: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 3 minuten voor 9. Het nieuws met Frankje Caljon. En Frank, er loopt blijkbaar een onderzoek naar mogelijke verkrachting van een jongen van 8.
5: Ja, Voetbal Vlaanderen schorst preventief een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Londen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen kwam er pas 8 jaar later mee naar buiten toen hij 16 werd. Er waren al wel vermoedens toen de jongen positief testte op een SOA. De jeugdtrainer zelf ontkent de feiten en hij zegt dat hij zelf nooit een SOA heeft gehad. Het parket van Leuven startte een gerechtelijk onderzoek. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. De Kamer heeft het verbod op sjoemelkortingen goedgekeurd. Daarmee zal je energiefactuur transparanter worden. Vanaf oktober mogen energieleveranciers geen misleidende welkomstkortingen meer geven. En ook kan de prijs van je vastcontract niet plots aangepast worden. Daarnaast komen er ook extra QR-codes op je factuur waarmee je jouw contract kan vergelijken met een ander contract. En als je op vakantie vertrekt, dan is het oppassen voor inbraken. Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen. Vorig jaar waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar. Zorg ervoor dat je huis er bewoonbaar uitziet door bijvoorbeeld je post uit de brievenbus te laten halen of eventueel vakantietoezicht aan te vragen bij de politie. En Tomorrowland is opnieuw het beste festival ter wereld, al voor het zesde jaar op rij. Het dancefestival in Boom heeft de eerste plaats behaald in de DJ Mag Top 100 festivals. Elke zomer feesten zo'n 400.000 festivalgangers van over heel de wereld tijdens de eerste 2 weekends van Tomorrowland. Op het terrein staan meer dan 12 podia met honderden artiesten. Het eerste weekend van Tomorrowland start 17 juli.
6: Nostalgie weer.
5: Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
8: Met Alexandra.
1: En we reizen verder rond de wereld naar India deze voormiddag. Ben jij er al geweest en wil iets delen? Heel, heel graag in de Nostalgie-app. Ondertussen zingen we ook mee natuurlijk. Met AHA en Soul Sister. Goedemorgen.

0: Tachi van AHA, vandaag nog wat harder meegezongen, want het blijft ook natuurlijk tijdens de zomer Meezing Vrijdag.
1: Reis rond de wereld.
0: Het was al een hele toffe ochtend, zeker voor Rebecca. Ze won een trip naar Parijs bij Veronique en Sander. En we gaan nog reizen weggeven, heel de zomer. Dus zeker blijven luisteren. En verder op reis rond de wereld. Vandaag landen we in een land waar de kleuren altijd wel feller lijken, waar de kruiden sterker ruiken en waar een romantische wandeling zomaar kan eindigen aan de Taj Mahal. En waar duizenden jaren geleden yoga ontstond. Heb je vandaag al de zonnegroet gedaan? Of is het gewoon bij een koffietje gebleven? In ieder geval, India, ben je er al geweest? En is er iets dat je gezien hebt of meegemaakt dat je heel graag wil delen? Dan lees ik het graag in de Nostalgie-app. Reggie en Jake Rees.

0: Mia. Onderweg naar India, eigenlijk in reis rond de wereld. Ik lees graag jouw verhalen, iets wat je daar hebt meegemaakt. Het is een fantastisch en groot land natuurlijk. Ik heb een berichtje van Lieve gekregen. Ze stuurt... Hey Alexandra, toen ik in India was, heb ik een treinrit van meer dan 30 uur gedaan. En onderweg stapten er verkopers op met chai. Ja, chai, dat is die bekende thee natuurlijk. En zelfs een kapper die vroeg of mijn haar geknipt moest worden. Dat vergeet ik nooit weer. Het schijnt inderdaad een belevenis te zijn, de trein nemen in India. Ik hoor de andere verhalen graag. En ik ga zo meteen even terug naar een heel speciaal nummer. Een Indisch nummer uit een film. En het heeft een Oscar gewonnen. Na Crowded House en The Police.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is the mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor 18,99 euro. Lunch Garden.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wow, de grootste schommel van de wereld.
9: En een avonturenparcours.
7: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
11: Bus, cruise of vliegvakantie.
12: Reizen Lauwers.
11: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
12: Reizen Lauwers.
13: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
15: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
16: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
15: Echt?
16: Echt waar?
14: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
17: De soundtrack van je werkdag. Dat is

0: Meer muziek en alleen de grootste hits.
1: Nostalgie.
0: We
1: are music.

begin van deze zomer was al zo goed. En er komt nog veel meer natuurlijk. Crowded House. Een reis door India doen we vandaag. Een reis rond de wereld. Elke dag twee bestemmingen hier bij Nostalgie. En India schreef ook geschiedenis met een bepaald nummer. Dat was 3 jaar geleden. En het gaat over dit. Natu Natu. Het komt uit de film Triple R of RRR. Kreeg een Oscar in 2023. Echt waar. Als eerste uit een Indiaanse film. Tof, hè? Best original song was het. Het ging ook viraal en het kwam door een ongelooflijke scène uit die film. De wereldberoemde dansscène, Natu Natu dus. En in die scène dagen de twee hoofdrolspelers, Britse officieren, uit in een danswedstrijd. Die dansen echt fantastisch. Echt heel leuk om naar te kijken. Je moet het maar eens opzoeken. Natu Natu dancing movie en dan kom je er vanzelf terecht. En dus de allereerste Oscar voor een nummer uit een Indische film. Is toch wel speciaal geweest.

0: Dancing. Eric Carmen. Nostalgie. Reis rond de wereld in India. Daar is het te doen deze vanmiddag. Ik ben er nog niet geweest, dus ik wil er wel heel veel over te weten komen natuurlijk. Patrick stuurde een berichtje in de Nostalgie-app. Patrick Verlee. Die is ooit 3 weken door India getrokken met een rugzak. En zit erbij. Ik kan daar 2 boeken over schrijven. Dus Patrick heeft veel te vertellen. Ik bel hem op na Bobby Brown en Natalia.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend. Bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
3: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De 5 beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Alexander.

0: vrijdag in de zomer. Dat is nog harder meezingen met de hits natuurlijk. Bobby Brown was dit. En ondertussen zijn we ook vol een bak bezig met onze reis rond de wereld. Patrick die heeft een heel tof bericht gestuurd. Dag Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent in 1999, dus al even geleden, ben je 3 weken naar India gereisd met de rugzak. En ja, dat was blijkbaar een fantastische reis. Als ik nu, ja, het is heel moeilijk natuurlijk, maar als ik nu zeg van, wat was voor jou absoluut het mooiste tijdens die reis? Wat komt er dan bij je op?
1: Ja, de Taj Mahal, bezoeken de Taj Mahal is een wereldwonder. Dus ik kan niet begrijpen hoe je dat gebouwd hebt. Ik heb dat ook gezien aan de overkant van de rivier, mijn ontbijt om 5 uur 's morgens. Vanaf het Rode Kasteel. Dat is een fantastisch gebouwwerk. Dat moet je gezien hebben in het leven.
0: Ja, en je bent ook met de nachttrein gereisd, hè?
1: Ja, met de nachttrein, met de auto, met vliegtuig. Nachttrein naar Jaipur, de blauwe stad van juwelen. Er was ook gigantisch veel juweeltjes bouwen, kettingen, oorbellen. Een op maat gemaakte ketting laten maken met een blauwe safir.
0: Ja, dat kan daar allemaal natuurlijk, hè? In ieder geval. Maar die treinen, dat schijnt toch ook wel een belevenis te zijn in India?
1: Ja, dat is een nachttrein. En dan heb je daar de Indiase thee die constant wordt aangeboden. Dat was een sik die constant lag te smurken boven mij.
0: Echt? Ja, dat is wel speciaal. Maar in ieder geval, het is iets, denk ik, dat als je dan naar India gaat, dat je zeker moet doen, de trein nemen. Maar als het nu gaat over India zelf en de cultuur, ik ben er een beetje bang van om er naartoe te gaan, eigenlijk. Er is ook veel armoede.
1: Klopt, ja. Ik heb er wel dingen gezien die op het netvlies gebrand staan. Families die op de middenbaan wonen. Het kastensysteem waarbij de laagste klasse niks van bezittingen mag hebben. Er is een Indiase stenen potje een fles yoghurt gekocht. En er was iemand die het al vroeg om ook een potje te krijgen. En die werd weggeschopt.
0: Goh.
1: Dus dat was echt frappant om te zien. Kinderen die bedelen, die hebben gezegd. Dat zijn dingen die ik nooit had weten.
0: En die wij natuurlijk uit de westerse maatschappij nooit
1: laten relativeren.
0: Ja, dat moet je kunnen relativeren, want anders heb je geen plezier meer in je reis, denk ik. Maar er is wel heel veel moois om daar te ontdekken, denk ik. Hè? Dat ook wel.
1: Absoluut, absoluut. Het is een land waar je moet echt voor openstaan. En je moet echt, you love it or you hate it, zeggen ze. Je moet echt beleven.
0: Ja, en zou je nog eens terug willen gaan, Patrick?
1: Absoluut.
0: Ja, maar het is natuurlijk veel gebeurd nu, 1999, 2026.
1: Ja, er is het land is volledig ontwikkeld nu. Hè.
0: Ja.
1: Modern land, hè. Dus
0: het is dat. Goed, zeker alles. Nog eens teruggaan dan. En dan kunnen we misschien nog eens een babbelje doen. Hè.
1: Ja, zeker.
0: Maar dankjewel voor jouw verhaal. En ook de trein, dat is iets dat mij fascineert. Ik heb daar al zoveel over gelezen in India. Dus dat moeten we zeker doen als we op reis gaan naar India. Een hele fijne zomer voor jou, Patrick. En dankjewel.
1: Tot ziens, fijne vakantie.
0: Dag.
1: Dag.

Golden Earring bij Nostalgie met Radar Love. Op Amazing Vrijdag ook in de zomer. En tijdens onze reis rond de wereld in India. Die Taj Mahal, daar moet ik toch nog eens verder op doorgaan, denk ik, na 10 uur. Dit is Clouseau, Domino.

0: straks bij Nostalgie.
1: We zitten wel in India deze voormiddag in de reis rond de wereld. Maar ach, het mag zo meteen wel even. Walk like an Egyptian.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
6: Zalando. Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi.
7: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
11: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
12: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
11: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
12: Die van de buren.
11: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
12: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels, hè.
11: Nee, één adres.
13: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Lenen bij Leeman.
15: Zeg, Harry, was die aan op haar horloge te zien?
16: Ja, wacht nou even, Suzy.
15: Oeh, wacht even.
16: Nog een minuutje.
15: En wat is er dan?
16: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
15: Moe, Harry, toch.
17: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
18: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be. Evergreen.
19: Energie rebellie.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 1:30 voor 10:00. Het nieuws met Frankje Gallion. En onrustwekkend, want steeds meer mensen kunnen blijkbaar hun lening of krediet niet afbetalen.
20: Ja, eind vorig jaar hadden bijna 250.000 Belgen minstens 1 achterstallige lening of achterstallig krediet voor privéuitgaven. De totale schuldenoverlast liep op tot 1,5 miljoen euro, dat schrijft de Tijd. Er zijn opvallend meer nieuwe achterstallige kredieten geregistreerd. Het waren er vorig jaar bijna 110.000. In 2024 was dat nog 94.000. Dat is zo'n 16% meer dus. Vooral de wanbetalingen bij consumentenkredieten nemen toe. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer preventief voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen kwam er pas 8 jaar later mee naar buiten toen hij 16 werd. Er waren wel al vermoedens toen de jongen positief testte op een SOA. De jeugdtrainer zelf ontkent de feiten en zegt dat hij zelf nooit een SOA heeft gehad. Het parket van Leuven start een gerechtelijk onderzoek. En in de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de hoogste leider Ali Khamenei aangekomen bij de moskee waar zijn begrafenis wordt gehouden. Khamenei werd eind februari gedood bij Israëlische Amerikaanse luchtaanvallen. De begrafenis stond al in maart gepland, maar werd uitgesteld door de oorlog. De herdenkingsdienst duurt nu 3 dagen. De autoriteiten verwachten tot 20 miljoen mensen.
19: Nostalgie weer.
20: Een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft ook meestal droog. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
21: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
22: Met Alexandra.

Dat is een nummer. Voor als we tijdens deze reis rond de wereld eens in Amerika terechtkomen. In New York. Breakfast at Tiffany's. Van Deep Blue Something. Maar heel deze voormiddag leg ik de focus op India. Samen met jou en ook dankzij jou en de toffe berichten die je stuurt in de Nostalgie-app. Blijf dat vooral doen. Ludgar heeft ook gestuurd. Ik heb de Taj Mahal al 3 keer bezocht. Het is echt fantastisch. Ja, en daarnet babbelde ik ook al met Patrick en die was daar ook zo enthousiast over. Ja, de Taj Mahal is misschien wel het beroemdste liefdesmonument ter wereld. Een wit marmeren paleis werd in de 17e eeuw gebouwd door keizer Shah Jahan. Als eerbetoon was dat toen aan zijn overleden vrouw. Het duurde meer dan 20 jaar om het af te werken. En vandaag is het dus een van de mooiste gebouwen ter wereld. De Taj Mahal is dus duidelijk gebouwd uit pure liefde. Blijkbaar alleen een selfie daar nemen zonder 20 andere toeristen erbij. Dat blijft een hele grote uitdaging. Ja, heel populair natuurlijk. Hè. En wist je ook dat een Braziliaan, Jorge Ben, eigenlijk zo'n beetje de grondlegger van de samba, dat die ook een nummer heeft over de Taj Mahal. En ik wil eerst nog even zeggen, die Jorge Ben die heeft dit geschreven. Maskenada, dit was de versie van Sergio Mendes en Black Eyed Peas. En deze Braziliaan schreef dus als eerbetoon aan de Taj Mahal dit. Hoor je het? Ik vind dat heel speciaal. Zo'n Braziliaanse muziek en dan zingt hij over de Taj Mahal. Hij heeft het eigenlijk gedaan omdat hij het echt een prachtig liefdesmonument vindt. Er gebeuren daar ook heel veel huwelijksaanzoeken, hè, heb ik al gehoord. Jorge Ben, beluister het eens. Taj Mahal, misschien ken je het al. En nu even over en weer naar Italië. Ah, waar ik maandag ook naartoe. Raffaella Carrà, A far l'amore comincia tu.

0: Straks horen we ook nog Ellen Petrie vanuit de Brussels Airport, waar ze vakantiegangers lastig valt. Nu ja, niet echt lastig vallen, hè. Ze zien ze allemaal heel erg graag. Maar dat is voor later. Ik heb ook nog een bericht gekregen van Ann Tuitens in verband met India. We hadden het al over het kastensysteem, dat zo schrijnend is en onrechtvaardig. Maar ze zegt, ja, ik wil toch ook naast dit negatieve iets heel positiefs meegeven. In India slagen ze erin om alle geloofsovertuigingen in vrede samen te laten leven. Een moskee naast een hindoe-tempel met nog een boeddhistische tempel tegenover en wat Sikhs. Daar kunnen wij nog heel veel van leren. Dat is absoluut waar, Ann. Dankjewel voor jouw bericht. Bon Jovi, die krijgen ze meteen van mij. En ook Eternal en BB Winans.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Lotto is op zoek naar een mond.
3: Habik?
2: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Ja, dat kan ik wel smaken.
2: Of specialiteiten over de hele wereld.
3: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
4: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
8: Krevel, leef beter.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe!
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
15: En ook uw budgetvakantiepech.
14: Wat?
15: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
14: Oh nee.
15: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
16: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
15: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
17: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Play Kinepolis presenteert. De ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
3: Hela, dat is toch met pingpongballen?
2: Ja, en dan?
3: Ja, geen bal had je gezegd.
2: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
3: Goeie bal.
2: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.

0: Straks ook nog meezingen met Sieg en Toon natuurlijk, want het is vrijdag namiddag.
1: Reis rond de wereld.
0: Ik wacht trouwens op een berichtje van Sieg den Donker. Die stuurt elke week een berichtje. Ik wacht daarop. Ah, het is net binnengekomen, zie ik. Praktisch luisteren. Maar eerst even verder met India. Daar zijn we nog steeds voor. Reis rond de wereld. We hadden het al over de Taj Mahal. Over prachtige paleizen. Over dat de treinritten daar zo speciaal zijn. Je krijgt daar altijd thee. Met Six, die natuurlijk ook in de trein zitten. En er gebeuren allerlei dingen. En er zijn heel wat Indische hits ook. Er is zelfs eentje dat tot hier is geraakt in 2003. Dirk vroeg om het helemaal te spelen. Dat zou een beetje te ver leiden, Dirk. We zitten hier natuurlijk niet op een vijf, maar ik ga wel een stukje laten horen.
2: Oh.
0: Punjabi MC. Modiantu Bachki. Het is zo'n traditionele Indische Punjabi en dan daar een flinke beat onder. En dat werd gewoon een hele grote hit. Er zit trouwens ook een sample in uit de tv-serie Knight Rider. Dit is Nostalgie, vrijdag met zometeen TLC en No Scrubs. Na deze van Jason Donovan zag ik 2 weken geleden nog. Daar was hij bij de toppers. Was toch wel een beetje onder de indruk. Too Many Broken Hearts.

0: Vrijdag misschien de start van jouw vakantie of gewoon van het weekend. En dat is ook al tof natuurlijk. Het is druk op Brussels Airport. Als je naartoe moet via de E19, Antwerpen-Brussel, vertrek dan op tijd, want er zijn daar werken en blijkbaar heel veel file, heb ik al gehoord. Ook nota aan mezelf, voor als we maandag vertrekken in Zaventem. En terwijl de koffers daar over de bagageband rollen, staat Ellen Petrie aan Brussels Airport klaar om de mooiste vakantieverhalen op te pikken. Over een kleine minuut doet ze dat weer, na U2 en de Blues Brothers.
1: En Erwin, wat brengt het weer?
2: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
3: En ook een golf vol hits.
4: Zomerhits.
3: Hoppa! Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
4: De 1000 zonnigste, vrolijkste
3: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
4: en je bent op vakantie.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
11: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
12: Heb je wat gezien?
11: De grote zomerdeals bij Gamma.
13: Ja, ze doen met kortingen.
12: Tot 50%.
11: En de bon in de folder.
12: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
13: Ook gezien.
11: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
13: Pompie, wij klussen mee.
14: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Adventure is everywhere.
16: Kom naar de solden.
17: Nee, solden.
16: Solden?
17: Een S, solden bij AS Adventure.
16: AS, dat is ook al mijn S.
17: Ja, solden bij AS Adventure.
16: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
17: Nee, het is solden.
16: Shit, hè.
17: En zondags open.
16: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
15: AS Adventure.
18: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
19: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
20: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
19: Echt?
20: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar...

0: Bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
0: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Alexandra.

0: van U2.
1: Ribbedeby met Petrie.
0: Dat klopt. Ellen Petrie, gewapend met de nostalgie-microfoon op Brussels Airport. Gelukkig kan ze heel goed haar mannetje staan, want ik hoor daar eigenlijk heel veel lawaai op de achtergrond.
2: Er is er hier iemand heel speciaal gekleed. Kom maar even tot bij mij. Je begrijpt toch? Ja. Dat ik hier alles van wil weten.
3: Je wilt alles van mij weten. Ja.
2: Eerst en vooral deze tenue. Ik neem aan dat het een vrijgezellen is.
3: Ja, je hebt gelijk. Ja, dat is mijn vrijgezel, inderdaad. Ja, ik kan niet meer vertellen. Dat is mijn vrijgezel.
2: Jij weet eigenlijk echt niks.
3: Nee, het enige wat ik weet is waar we naartoe gaan. Voor de rest weet ik niks.
2: En dat is?
3: Naar Warschau en Polen.
2: Naar Polen?
3: Ja, oei.
2: En heb jij daar iets mee?
3: Nee, totaal niet. Maar ik ben er al één keer geweest. En volgens mij is dat een goede uitgaansstad.
2: En wat is er... ik neem aan dat jullie al van deze ochtend bezig zijn. Wat is er al allemaal gebeurd tot nu toe?
3: Ja, ze zijn mij komen halen. Ze hebben mij door mijn werk hebben ze mij een taartentenue aangedaan. Aangezien dat ik bakker slash patissier ben.
2: Prachtig, hè? Voilà. Voor de socials.
4: Gaat je dat nu filmen?
3: Ja. Fuck. En dan zijn we op het terras geweest, waar ik woon, in Alter. En dan zijn we met een trein naar hier vertrokken. En nu gaan we naar Warschau, om daar leuke dingen te beleven.
2: Tot daar de info die jij hebt. Maar nu, wie is hier de getuige of heeft dat hier georganiseerd? Ah, en wie ben jij?
5: Bram, hallo, aangenaam.
2: Hij hoort het niet, maar wat gaan jullie nog allemaal doen?
5: Wat gaan wij doen? Wij doen morgen een stadspel. Dan gaan wij... zwemmen en gaan schieten. Dat is eigenlijk...
6: Saai.
5: En waar? En de crew... crewentocht. Maar ja, misschien is dat flauw.
2: Nee, je moet alles zeggen. Hè. Waarom naar Polen?
5: Ruben heeft gevraagd aan mij... Het moet goedkoop, vies en vettig zijn. dat waren de vereisten. En dan zijn we in Polen beland eigenlijk.
2: Ja. En met hoeveel zijn jullie?
5: Met 13.
2: En voor 2 dagen, 3 dagen?
5: 4 dagen.
2: 4 dagen?
5: Ja.
6: 4 vuile dagen.
5: Ja.
2: 4 vuile dagen. En zie, en hebben jullie al een beetje ingedronken? Ik denk het wel.
5: Er zijn toch al sommigen die al op een bepaald...
2: Dus dat wordt een stevig vluchtje.
5: Ja, ik vrees van wel eigenlijk. Ja, we zijn begonnen om 9 uur, dus...
3: Ik moet hier al... Mijn polypel zit vast.
2: Wat is daar de bedoeling van?
3: Ik moet hier al een hele morgen uit een polypel drinken.
2: Ah, ja.
3: Dus al mijn bier, mijn aperitieven, moet ik een pollepel drinken.
2: Dus je gaat eigenlijk niet zat zijn?
3: Ja, wat moet zijn? Ik voel het toch al redelijk aankomen. Het is toch al vrij pittig.
2: Zeg, en dan trouw zelf, wanneer is die?
3: 5 september.
2: Dus je hebt wel nog even tijd om te ontnuchteren en om te bekomen van heel die
3: tijd. Zeker.
2: Ik hoop dat jij het weekend van je leven hebt. En
3: ja, ik denk het wel.
2: Een heel mooie trouw gewenst, met heel veel geluk.
3: Merci, dank u wel.
2: Boys, amuseer jullie, hè.
3: Merci.
2: Joe, bye-bye.
7: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
8: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
7: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: Nostalgie. We are music.

0: Gianna Nannini, terwijl we natuurlijk ook nog altijd India verder ontdekken. Ook nog na 11 uur. En dan hoor je onder meer dit. Stof, hè? Het heeft te maken met een Indisch trouwfeest waar Luc terecht is gekomen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dus ik bel hem op rond 10 over 11. En deze komt eraan na het nieuws. Joan Osborne.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
7: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
8: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
9: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
1: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
0: Goedemorgen, het is bijna 1 voor 11 het nieuws met Fraukje Gallion. En blijkbaar is het toelatingsexamen voor tandarts gestart, Fraukje.
10: Ja, dat gebeurt in Brussels Expo. Zo'n 2500 studenten vullen het examen in, terwijl er maar plaats is voor 277 jongeren in de opleiding. Wie de beste punten heeft, kan dan starten. Het toelatingsexamen is ook opnieuw met pen en papier en er gelden strengere regels rond gsm-gebruik en andere hulpmiddelen, omdat er vorig jaar gefraudeerd werd. Gisteren was er al het toelatingsexamen voor arts en morgen ook nog dierenarts. Grote Europese luchthavens dreigen deze zomer volledig vast te lopen. Ze vrezen lange wachttijden tot 5 uur door een nieuw douanesysteem. Als je van buiten de Europese Unie vliegt, dan krijg je geen stempel meer op je paspoort. En dat gebeurt allemaal digitaal. En zorgt voor heel wat problemen de afgelopen maanden. Nu de zomerdrukte begint, vrezen de luchthavens complete chaos. Want tijdens de zomermaanden reizen zo'n 40 miljoen passagiers meer. De luchthavens vragen Europa om een systeem uit te schakelen. En in Frankrijk is er airco-chaos. Nu er dit weekend opnieuw een hittegolf wordt verwacht met temperaturen tot 37 graden. In verschillende Lidl-winkels liepen de stormloop op, ventilatoren en mobiele airco's volledig uit de hand. In Parijs wachten honderden mensen 2 uur voor openingstijd om er toch maar eentje te bemachtigen. De politie moest in verschillende winkels ook tussenkomen, want er waren vechtpartijen, roepende klanten en in Nanterre sneuvelde zelfs een glazen toegangsdeur. Heel wat mensen gingen met lege handen terug naar huis. Klanten klagen dat de voorraad te beperkt was.
0: Ja, dat is iets, hè, met die ventilatoren. Ja, mensen worden gek als het zo mega heet is voor dagen. Ja. We hebben het zelf meegemaakt. Er komt ook weer een soort van hete golf.
10: Volgende week, hè? Ergens ver in de week.
0: Ergens ver in de week. We hebben hier nog een ventilator in de studio. Die kunnen we ook nog verkopen.
10: Houden we.
0: Die houden we inderdaad.
1: Nostalgie weer.
10: Nu nog een aangename zomerdag met veel zon en maximaal tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. Volgende week wisselen zon en wolken elkaar dan af en het blijft ook meestal droog. Meer nieuws vind je altijd in de app van het nieuws. Plat.
1: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur.
11: Het grote nostalgie-reisbureau.
12: Met Alexandra.
0: En zometeen belanden we op een Indisch trouwfeest, want Luc heeft het meegemaakt. Zeer benieuwd. Eerst nog Dua Lipa en Joan Osborne, One of Us.

0: van Dua Lipa.
1: Reis rond de wereld.
0: Ik kreeg een bericht van Luc Marivoet in de Nostalgie-app. 5 keer in India geweest. Altijd een andere regio. De laatste keer in november uitgenodigd op een 3-daags trouwfeest. Dag Luc.
2: Hallo.
0: Ja, dat fascineert mij wel. Daar heb ik al vaak dingen over gehoord. Die duren heel erg lang, Indische trouwfeesten.
2: Ja, dat is heel speciaal. Het is eigenlijk gekomen in 2009 hadden we via de website van Lonely Planet een chauffeur gecharterd.
0: Ja?
2: En die is met ons een maand door Rajasthan rondgereden. We zijn bij hem thuis blijven slapen en zo. En eind vorig jaar, in oktober, kregen wij opeens een uitnodiging om naar de trouwfeest van zijn zoon te komen.
0: Fantastisch. Ik heb daar net al een stukje van laten horen. Dat was een heel mooi liedje. Dat was de uitnodiging dus voor het
2: trouwfeest. Ja, dat was de uitnodiging.
0: Ja, en vertel dan, hoe gebeurt dat?
2: Ja, wij werden dan van de luchthaven afgehaald. We werden naar een hotel gebracht, 50 kilometer buiten Delhi. En dan zeggen ze van, ja je bent VIP, hè, letterlijk. Dan wandel je van, eerst is de henna party de eerste dag. Dan zijn alle vrouwen, die krijgen tattoos. En daar staan buffetten van 20, 30 meter, dat blijft duren. 'S Avonds is er een grote cocktailparty.
0: Ja.
2: Dan de dag daarna is de Haldi party. En dan moeten eigenlijk al de genodigden en familie het huwelijkskoppel zegenen.
0: Ah, oké. En ik zag een foto, want je hebt een foto gestuurd. Was dat dan dat koppel dat ik zag op die foto?
2: Ja, dat was het koppel.
0: En wat hebben ze op hun gezicht?
2: En die hangen dus vol met kurkuma, olie en water.
0: Ah, oké.
2: En eigenlijk is dat om hun te zegenen, maar ook dat ze een mooie huid zouden hebben voor de huwelijksplechtigheid.
0: Ja, kurkuma, ik gebruik dat ook elke dag. Dat is ook ontstekingsremmend, hè?
2: Ja.
0: Fantastisch.
2: En dan is de uiteindelijke trouwplechtigheid, waar dat er een, ja, dat wordt een toneeltje gespeeld. Dus andere vrouwen die komen in het boudoir van de bruidegom en die willen hem verleiden. En hij moet die dan geld geven, omdat ze zouden weggaan, want zijn geliefde komt eraan, maar dat hem gaan mee trouwen.
0: Dus, ja, dat is fantastisch.
2: Show,
0: dat is mijn show en theater en alles.
2: Ja.
0: Maar
2: en,
0: dat moet...
2: Ja, dat is, het is geweldig. Het is gewoon prachtig om te zien.
0: Ja, en was je niet uitgeput dan, op het einde van die bijna 3 dagen?
2: Oh, dat viel eigenlijk wel mee.
0: Ja, dat is meer iets voor het koppel zelf waarschijnlijk.
2: Ja, tuurlijk. Maar het grappige is wel, alle oudere mensen... want ik was er met mijn echtgenoot, Joske. En alle oudere mensen vroegen aan ons of we een love marriage of een arranged marriage hadden.
0: Oh, echt?
2: Ja, wij zeiden dan love marriage en dat was van wauw.
0: Ja, natuurlijk, want daar wordt het heel vaak gearrangeerd natuurlijk, hè, in India.
2: Ja, 80-90% van de huwelijken zijn de arranged marriages.
0: Oké, gelukkig dat jullie een love marriage hebben, Luc. En dat jullie zo'n fantastisch Indisch trouwfeest hebben mogen meemaken. Dankjewel voor jouw verhaal.
2: Graag gedaan.
0: Ga je nog eens terug naar India?
2: Oh, ja, we hebben eigenlijk heel de regio gezien, maar nu die jongen die daar getrouwd is, die is zelf een reisagentschap begonnen. En misschien, en die doet Sri Lanka ook.
0: Ah ja, dus dat wordt de volgende bestemming. Ik voel
2: dat zou wel de volgende bestemming kunnen
0: zijn. Dan horen we het wel weer. Dankjewel, hè, Luc.
2: Oké, dag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Ik was echt wel onder de indruk van Luc en zijn verhaal over een Indisch trouwfeest van 2,5 dag lang. En dan denk ik, dat moet toch ook een fortuin kosten? Wist je dat ze in India ook gek zijn op kerstliedjes? Onze kerstliedjes, daar maken ze dan hun eigen versie van. Dat was echt heel speciaal. Ik ga er zo meteen eentje laten horen. Eerst nog Bruce Springsteen en Color Me Bad.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
9: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
10: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
11: Nu zomersolde met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
10: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
12: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips, laat je inspireren en win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
13: Bus, cruise of vliegvakantie.
14: Reizen Lauwers.
13: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.

ooit gaat dat pijltje op onze wereldkaart wel belanden op de USA. Maar dan moeten we eerst nog winnen natuurlijk ook van de USA op het WK. Anders mag het nog niet. Eerder mag het nog niet. Bruce Springsteen. Ik heb iets ontdekt over India gisteren. Namelijk dat ze daar hun eigen versies hebben van onze bekende kersthit. En blijkbaar is dat niet zo vreemd, want er is ook een grote christelijke gemeenschap in India. Maar ja, zoals met alles daar in India, krijgt ook muziek er een hele kleurrijke, uitbundige Bollywood-touch. Ik weet het, het is jullie, maar ik moet dit toch laten horen.

We gaan hier echt al een hele voormiddag kapot door dit te horen. En dan terug, gaat zo. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about. Als je wat extra smile nodig hebt, check het op YouTube. Vind je dan zo wat alle belangrijke en bekende kersthits. Indische versies. En die spelen ze dan blijkbaar ook af tijdens de kerstperiode in de shoppingcentra daar in India. Fantastisch. En we gaan nu even naar september. Al willen we nog niet natuurlijk. Earth, Wind and Fire bij Nostalgie.

0: get down.
1: Backstreet Boys en Sieg is ook al klaar voor straks om 3 uur.
2: Hey Alexandra, zeg, is jouw horloge kapot? Dat kan geen kwaad, ik zal dat wel maken. Dat is maar een uur werk.
1: Ja.
2: Allee, tot ze biedt.
1: In die stemming is hij dus. Van de vlammenmopjes. Maar ook van veel amazing hits natuurlijk. Dat is voor straks tussen 3 en 6. Nog heel even terug naar India zo meteen. En dan iets voor 12 uur. Gaan we een nieuw land kiezen samen met Marcia. Eurythmics komen eraan. En ook Robbie Williams, die we vorige week nog zagen. Hier vlakbij.
3: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
4: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Eggo Keukens.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Het grote nostalgie reisbureau.
11: Met Alexander.

het al zo lang mee. En we gaan het nog lang doen natuurlijk. Eurythmics en Sweet Dreams. India staat al heel de voormiddag centraal hier bij Nostalgie in de reis rond de wereld. En ik heb het nog niet gehad over de Bollywood films. Ja, dat zijn kleurrijke kostuums, indrukwekkende decors en met ook heel veel dansscènes waarbij dan honderden figuranten perfect synchroon meedoen. Dat is echt geweldig om naar te kijken. De filmindustrie van Mumbai is zelfs een van de grootste ter wereld en miljoenen mensen kijken er elke week naar de nieuwste films. En zit er eigenlijk allemaal in één Bollywood film, romantiek, humor, actie en ook veel muziek. Ik kreeg ook een berichtje van Mirjam die stuurde. Ik heb net de radio opgezet. Ik hoor dat de reis naar India gaat. En een liedje dat ze heeft er de link van doorgestuurd, vindt ze geweldig. Het komt uit een film waarin twee broers gevoelens hebben voor hetzelfde meisje. Een Bollywood film dus. En die hit daaruit. Eigenlijk klinkt dat fantastisch. We gaan eens luisteren. Oh. Kargai Chul. Komt uit de Bollywoodfilm Kapoor and Sons. 2016 was dat een groot succes. Dankjewel Mirjam voor de tip. Ik weet één ding, ik ga nu meer kijken naar Bollywoodfilms. Want dat zijn eigenlijk fantastisch goede films. Met ook goede muziek. Dus voilà, weer iets bijgeleerd. Of tenminste, er terug aan herinnerd. Want een aantal jaar geleden heb ik dat wel een tijdje gedaan. Zo naar Bollywoodfilms gekeken. Straks een nieuw land kiezen samen met Marcia. En dit is Gala, Freed from Desire. My love.

0: PhD en I Won't Let You Down. Ik had het daarnet over Bollywood-films. En ik krijg hier allemaal tips van Bollywood-films die ik absoluut moet zien.
1: Oké.
0: Want daar zitten echt goede films bij, hè.
1: Vertel.
0: En vooral die danscoreo's en zo en die liedjes eruit. Iemand stuurt nog Nina's Heavenly Delights. Speelt zich af in de Indische gemeenschap in Glasgow. Dankjewel, Catherine, voor de tip. Maar dat is ongelooflijk.
1: Ja, hoeveel tips.
2: Rond de wereld.
1: Ik vind het wel leuk om te zien hoeveel tips dat er dus komen uit elk land ook de voorbije week. Dat is onvoorstelbaar.
0: Dat is echt, hè. En we zijn nog maar net vertrokken. Ja, ik heb ook al zoveel bijgeleerd over al die landen. En dat is toch ook wel een beetje de bedoeling. Zelfs als je er niet naartoe gaat, of niet zo. Er zijn ook mensen die niet zo graag zo ver reizen. Dan weet het er toch het een en ander over. En zit je in een sfeertje even van dat land.
1: Zeg, Alexandra, zal ik anders proberen op Italië te mikken voor jou? Want jij vertrekt komende week.
0: Ik vertrek naar Italië maandagochtend.
1: Dan kunnen we misschien nog een paar tipjes proberen regelen terwijl je in de auto zit op weg naar huis.
0: Dat zou fantastisch zijn als jij op Italië kan mikken. Wacht.
1: Okay.
0: Moment is daar.
1: Ik doe mijn beste.
0: Ja?
1: Ja, dat is al geen Italië.
0: Dat zou te mooi geweest zijn.
1: We zitten wel op een andere prachtige locatie en dat is Schotland geworden.
0: Schotland? Kreeg ik nu net niet nog een tip over een Indische film?
1: Ja, Glasgow.
0: Ja, voilà, kijk.
1: Oké.
0: Ja, dus de link is alweer gelegd. Glasgow, ja, ook een mooi land. Ik denk dat er heel veel luisteraars daar al naartoe zijn.
1: En goede muziek ook in Schotland. Hè? Daar gaan we ook op werken.
0: Ja, tuurlijk. Muziek blijft altijd een beetje de rode draad. Zelfs als we door de wereld reizen, hè, Marcia?
1: Zeker.
0: Eet dat over hoeveel weken? Twee weken?
1: Twee weken, denk ik.
0: Ja, over twee weken. Dan
1: geniet
0: ervan.
1: Dus
0: jij blijft er geniet. Dat mag ik absoluut doen. En dit is nog Snap om mee te zingen.

0: straks bij Nostalgie.
1: Annie, are you okay? De goesting in Michael Jackson vanmiddag? Smooth Criminal komt eraan.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Krevel.
5: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
9: Heb je de dag gezien?
8: De grote zomerdeals bij Gamma.
10: Ja, ze doen met kortingen.
9: Tot 50%.
8: En de bon in de folder.
9: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
8: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Pompie, wij klussen mee.
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
15: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
16: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
15: Echt?
16: Echt waar?
14: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
17: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. 1:12, goedemiddag. Nieuws met Fraukje Kaljon. En voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden, Fraukje.
18: Ja, wat meldt de bisschoppenconferentie? Van Geluwe was jarenlang de populaire en volkse bisschop van Brugge, maar raakte in 2010 in opspraak nadat bekend werd dat hij jarenlang zijn minderjarig neefje seksueel heeft misbruikt. Dat was het begin van Operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. Van Geluwe nam ontslag en trok zich terug in een abdij in Frankrijk. 2 jaar geleden verloor hij ook zijn kerkelijke status. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij was 89. De daders van de schietpartij aan het metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar zijn veroordeeld tot 13 jaar en 11 jaar celstraf. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. De 2 mannen kwamen gewapend met zware machinegeweren uit de metro en vuurden 23 kogels af. Het ging om een afrekening tussen drugsbendes. De schutter van 20 had enkele maanden geleden zijn enkelband doorgeknipt en was gevlucht, maar hij zit intussen opnieuw in hechtenis sinds enkele weken. En voetbal, Massimiliano Allegri is de nieuwe trainer van de Italiaanse ploeg Napoli. Dat is de club van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij ondertekent een contract tot de zomer van 2029 en volgt zo Antonio Conte op. Allegri trainde afgelopen seizoen AC Milan, waar hij met de club net naast een kwalificatie voor de Champions League greep.
17: Nostalgie weer.
18: Een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken en tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft dan ook meestal droog. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
19: Met Marcia.
1: Luister en je bent op vakantie. Dat is ons motto deze zomer. En we maken het waar. Met nu een paar uren in de uitgestrekte landschappen. En de glooiende heuvels van

0: En terwijl Alexandra haar koffer straks gaat pakken voor het Gardameer in Italië. Zalig toch, dat ze er maar van geniet. Trekken jij en ik naar Schotland deze middag?
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, ik ga meteen ook al eerlijk zijn. Als het over Schotland gaat, geraak ik denk ik niet veel verder dan het Loch Ness en de Highland Games. De volksspelen met de traditionele muziek en dans die daar georganiseerd worden. Daar stopt het dan voor mij. Je kunt duidelijk merken dat ik er nog nooit ben geweest. Dus ik leer ongelooflijk graag bij van jou wat Schotland zoal te bieden heeft. Wat vond je daar zo machtig en prachtig tijdens je reis? Waar heb je van genoten in het verre Schotland? Wat zijn de toppers misschien uit de keuken daar? Welke trekpleisters raad je daar aan? Of heb je misschien een verborgen plekje ontdekt daar in Schotland waar je graag iets over wilt delen? Stuur het mij door, heel graag, in de Nostalgie-app. Dan maken we samen een mooie reis van de komende uren. Met de beste muziek erbij, wat had je gedacht, zeg. George Michael gaat ook al mee zo meteen, dat is altijd fijn. En Tina Turner. Wat extra pepers in die vrijdagmiddag van jou.

0: Ingrid de Koeman is er dol op deze Careless Whisper. De song waarop ze haar grote liefde heeft gevonden halverwege de jaren 80 stuurt ze in de nostalgie-app. Muziek brengt mensen bij elkaar, is toch prachtig, hè? Maar de liefde voor reizen, duidelijk ook. Sophie Klaassen heeft alvast een leuke tip voor Schotland. Onze reisbestemming voor de komende uren hier bij Nostalgie. Zij stuurt het Glenfinnan-viaduct door. Dat is het spoorwegviaduct dat je misschien ook wel kent uit de Harry Potter-films. De Hogwarts Express, die daar altijd overheen rijdt, over dat imposante viaduct met die grote bogen midden in de Schotse hooglanden. Prachtige uitzichten. Dankjewel voor de tip, Sophie. Die staat al zeker genoteerd. Praat er gerust over mee, over jouw vakantieervaringen in Schotland de voorbije jaren. Maar regel ik ondertussen Nathalie Imbruglia en Ed Sheeran. Staat ook al in de startblokken.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
6: Hela, dat is toch met pingpongballen?
5: Ja, en dan?
6: Ja, geen bal had gezegd.
5: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
6: Goeie bal.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar...
8: De 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar...
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
9: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
6: Die van de buren.
9: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
9: Nee, 1 adres.
10: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
11: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.

0: The Shape of You.
1: Shape of You, tussen de grootste hits tijdens onze radiotrip door Schotland vanmiddag. Met jouw vakantieverhalen en leuke tips in de Nostalgie-app. Ivan Enthoven is er ook bij vanmiddag. Hij heeft Schotland 2 keer bezocht, laat hij weten. Prachtig land, met ditto cultuur. Is helemaal verliefd geworden op de Highlands daar. Altijd naar Fort William gegaan en van daaruit dan naar Ben Nevis, de hoogste berg van Schotland, te midden van de Highlands. En het plekje dat hem het meest is bijgebleven daar is Mallaig. Een gezellig vissersdorpje aan de westkust van de Schotse hooglanden, heb ik gezien. Hij las daar ooit als kind een boek over dat zich afspeelde in dat dorpje. En dan is het natuurlijk wel tof, Ivan, kan ik me voorstellen, om te zien of het beeld dat je daarvan had als kind een beetje overeenkomt met het beeld of hoe het er in het echt uitzag natuurlijk. Heel leuk om te lezen. Er stromen nog massa's tips binnen over Schotland. Ik deel ze met jou in de komende 3 uren. En straks duiken we ook al in de Schotse muziek. Nog voor 1 uur.

0: Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus, onderweg naar Madonna, naar Chicago ook al en naar een song waarvan ik zeker ben dat we hem gaan tegenkomen in onze toplijst die nu maandag al begint.
1: En Erwin, wat brengt het weer?
2: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
3: En ook een golf vol hits.
4: Zomerhits.
3: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
4: De 1000 zonnigste,
3: vrolijkste en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
4: en je bent op vakantie.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
10: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
13: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
12: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
14: Bellewaerde!
12: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
15: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
16: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
17: Kom nu naar de solden bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solden koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
18: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
19: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

Nathalie Pijkels en Christophe Colin vertrekken toevallig ook naar Schotland binnenkort, zie ik in de app. Alle tips welkom dus. Ik geef er nog eentje mee van Gwen van Bavel. Zij vindt het eiland Skye dan weer een absolute aanrader. Een echt wandelparadijs blijkbaar. Tussen ruige zeekliffen en hoge rotsformaties. Met als hoogtepunt de fairy pools. Kristalheldere watervallen. Sprookjesachtig beeld bijna. Dus ook als natuurliefhebber val je met je gat in de boter daar in Schotland. Hier is Bob Marley. Lekker zonnig.

voorproefje van onze Summertime Top 1000 volgende week. Bob Marley, Sun is Shining. Dat doet ze zeker. We vliegen er samen naartoe, naar dat zonnig weekend, met een mini-trip door de Schotse muziek nu. Ik denk dan meteen aan Texas. Charlene Spiteri, nog altijd één brok energie op het podium, die vrouw. Maar ook deze toppers zijn schop. Middle of the road, ja zeker. Oh, die prachtige blonde Sally Carr. Die stuurde dan weer de Proclaimers door. Ja hoor. Tweelingbroers Charlie en Craig uit het Schotse Edinburgh. En Chris denkt dan weer aan Louis Capaldi. Hilarische vent met hartverscheurende teksten. Een groot talent, die man, echt. Maar toch wel veruit het vaakst gesuggereerd in de app. En ik vermoed ook het graagst gezien, blijft dat clubje Vrienden uit Glasgow. Dat zonder het goede en wel te beseffen uitgroeit tot een van de grootste rockbands ter wereld. Eentje van stadionformaat en perfect meezingvrijdagwaardig. Simple Minds, Don't You.

0: straks bij Nostalgie.
1: Allee, toch ook Texas nog even mee pikken straks.
2: Motorpech in Nice.
1: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Lotto is op zoek naar een mond.
4: Wat heb ik?
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
4: Ja, dat kan ik wel smaken.
3: Of specialiteiten over de hele wereld.
4: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
5: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
8: Haal diep adem. Stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
9: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
13: Lenen bij Leemans.
14: Zeg Harry, wat zit hier nou op haar horloge te zien?
11: Ja, wacht nou even, Suzy.
14: Oeh, wacht even.
11: Nog een minuutje.
14: En wat is er dan?
11: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
14: Moe, Harry toch.
15: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
13: Lenen bij Leemans is lenen bij
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Energreen. Energierebellie.
13: Nostalgie.
1: Eén voor één al, goedemiddag. Nieuws krijg je van Quinten Jordens. Frank van den Broeke verdedigt de aanpak van onze regering tijdens de hittegolf, Quinten.
17: Ja, de minister van Volksgezondheid reageert daarmee op de oversterfte en de kritiek van PS-voorzitter Magnet. Want die zegt dat de federale regering geen enkele maatregel heeft genomen tijdens de hittegolf. Gisteren bleek dat er in die periode zo'n 1200 mensen meer zijn gestorven dan gemiddeld. Maar volgens Van den Broeke stonden de ziekenhuizen klaar en waren de woonzorgcentra verwittigd. Van den Broeke is wel kritisch over de bereikbaarheid van het noodnummer 112, waar je soms tot 10 minuten moest wachten voor je iemand aan de lijn kreeg. En ook oppositiepartij Groen is kritisch en vraagt een airco-plan voor de hittegolven in de toekomst. Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden. Van Geluwe was jarenlang de populaire en volkse bisschop van Brugge, maar raakte in 2010 in opspraak nadat bekend werd dat hij jarenlang zijn minderjarig neefje seksueel had misbruikt. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. Van Geluwe nam ontslag en trok zich terug in een abdij in Frankrijk. 2 jaar geleden verloor hij ook zijn kerkelijke status. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in een intieme kring begraven. Hij werd uiteindelijk 89. En de daders van de schietpartij aan het metrostation Clemenceau in Brussel zijn veroordeeld tot 13 en 11 jaar cel. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. De twee mannen kwamen in februari vorig jaar gewapend met zware machinegeweren uit de metro en vuurden 23 kogels af. Het ging om een afrekening tussen drugsbendes. De schutter had enkele maanden geleden zijn enkelband doorgeknipt en was gevlucht. Maar sinds enkele weken zit hij opnieuw in hechtenis.
18: Het weer met Erwin Franks.
19: Vanmiddag is er veel ruimte voor zonneschijn, afgewisseld door enkele wolkenvelden. Blijft rustig en droog. Straks tot 20 graden op het strand en tot 24 in het binnenland. Dat uitstekend zomerweer krijgt in het weekend een vervolg. Morgen is het vaak zonnig met af en toe wat wolken. Tot 28 graden. Zondag iets minder warm dan tot 24. Begin volgende week tijdelijk meer wolken, maar dat wordt vanaf woensdag ruimschoots goed gemaakt met meer warmte en zon.
5: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
6: Met Marcia.

0: zometeen trekken we richting Puerto Rico met Vaya con Dios. Maar ik kreeg ondertussen ook al een berichtje vanuit Brussels Airport.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Daar gaan we toch even iets mee doen, hoor. Onze collega Ellen Petrie staat daar de hele zomer lang om kleine stukjes vakantiegevoel te verzamelen voor jou. In afwachting van jouw congé binnenkort. We gaan nu naar de aankomsthal als het goed is, want daar staat blijkbaar een hele bende te wachten aan de deuren. Eventjes meeluisteren bij Ellen.
2: Er is ook weer net een vliegtuig geland, zie ik. En ik zie heel veel familie die hier allemaal aanwezig is. Vader en dochter, kom maar even bij mij. Ook de papa. Van waar komen jullie?
3: Van Creta.
2: Van Creta, jullie hebben een trip gedaan onder jullie tweetjes?
3: Klopt, om de examens te vieren.
2: Oeh, erg. Jullie zijn al aangekomen terug.
4: Terug aangekomen, ja.
2: Dus jij hebt eigenlijk al vroeg gedaan met examens?
4: De 18e, ja.
2: Dat is mooi. Ja. En doen jullie daar regelmatig om met twee op vakantie te gaan?
3: 1 keer per jaar, normaal gezien, ja.
2: En dat is meestal rond deze periode?
3: Meestal in de zomer, ja.
2: En mag jij dan altijd kiezen naar waar je op vakantie gaat?
4: Ja, samen in bespreking een beetje, ja. Meestal heeft papa wel goede ideetjes. Dus,
2: en is dat dan een weekje dat jullie doen?
3: Lang weekend of zo, 4-5 dagen meestal, ja.
2: En heb jij nog kinderen of heb jij nog broers en zussen?
4: Ja, ik heb 1 zus, 1 jongere zus.
2: En daar doe je dat ook mee?
3: Inderdaad, hè, binnen 2 weken, ja.
2: En dat is nooit met allemaal, dat is echt apart.
3: Nee, apart, want de ene dochter is meer sportief aangelegd en de andere is meer culinair.
2: Het is echt ongelooflijk hoe empathisch papa. Het is zot.
4: En de drukke agendas overlappen niet altijd. Ja. Dus, ja.
2: En hebben jullie dat dan? Jullie zijn dan met 2 weg. Hebben jullie dan andere gesprekken die je bijvoorbeeld thuis nooit niet zult hebben?
3: Zeker, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Over, over vriendjes, ja. Onder andere. Hè? En over het leven en over de toekomst. En over studiekeuzes. En over,
2: ja. Ja. Absoluut, ik vind dat heel mooi om te horen zelfs. En geef je dan ook echt raad?
3: Ik probeer raad te geven in hoeverre dat ik dat kan natuurlijk.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Dat is niet altijd gemakkelijk.
2: Nee, dat begrijp ik. En ben jij zelf iemand die altijd naar papa gaat als je met dingen zit? Of, ja. Of meer naar je zus of zo?
4: Naar iedereen, ja. Inderdaad. Ja, mijn papa, mijn mama, mijn zus. Iedereen een beetje, ja.
2: En mama? Gaat die ook met jou ook alleen op vakantie?
4: Ja, we gaan soms ook samen op reis.
2: Oké, en ga jij nu nog met vriendinnen ook zelf nog weg?
4: Waarschijnlijk in september, maar eerst een beetje werken.
2: Wat voor werk ga je doen? Vakantiewerk?
4: Op een festival ga ik werken en dan gewoon in de kledingwinkel waar ik werk ook.
3: Dat hoort zo, hè. Hard werken. Absoluut. Dat moet iedereen doen, hè. Ja.
2: Absoluut. Ja. Voilà. Ik ben heel blij om dat hier te zien. Ja? Papa-dochter, het is altijd een heel mooie energie. Dus blijf dit zeker zoveel jaren lang doen.
3: We gaan dat doen.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check

0: Puerto Rico. Geraken we misschien ook nog wel in onze reis rond de wereld de komende weken. Vanmiddag is Schotland aan de beurt. Birgit Stuur stuurt nog een leuke tip in de app. Als je zou gaan ooit in de maanden mei en juni, zeker een boottocht doen naar Isle of May. Dan kun je daar de puffins zien broeden. Een kleine opvallende zeevogel is dat. Die eruit ziet als een mini pinguïn, vind ik. Maar dan met een papegaaiachtige snavel. Heel schattige beestjes. Wondermooi om te zien, volgens Birgit. Ondertussen blijven de tips hier binnenstromen. Je hoort ze hier regelmatig passeren de komende uren. Voor zometeen een beetje muzikaal genot met Simply Red. Andy Barge komt er ook al aan.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
9: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
8: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zou bijna niet meer weten hoe het voelt, The Rhythm of the Night, zoals het hier te zingen bij D-Barge. Tijd om nog eens babysitter regelen, denk ik, en een feestje te gaan doen. Op naar ILO nu. Je hebt een beetje pech gehad toch wel, hè, met hun afscheidstour vorig jaar. De allerlaatste shows moeten annuleren omdat frontman Jeff Lynne ziek werd. En dan van zo'n aard dat verzetten geen optie meer was. Niet het gedroomde einde voor ILO, maar altijd in de buurt hier bij Nostalgie. Nu met Don't Bring Me Down.

0: Let's Dance, David Bowie. Ja, het eerste vreugdedansje was wel zeker een feit bij Sander en Veronique vanmorgen. Ik kom er zo nog op terug, want u weet, ben jij wel de volgende gelukkige winnaar hier bij Nostalgie.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
8: Met Marcia.

0: En vanmorgen ging het nog wel een stukje verder dan België. In de laatste sta op met Veronique de Kok alweer van dit seizoen. Sinneke en Rebecca mochten daar strijden bij Sander en Veronique voor een reis naar Parijs. In een spannende finale toch wel. Met een muziekmix vol artiesten die je moest herkennen. Het ging perfect gelijk op tot dit uiteindelijk gebeurde.
1: Hoorden wij Bryan Adams in de mix? Geen Bryan Adams. Nee. Dat betekent, Rebecca, jij gaat naar Parijs. Oh, mannetjes.
2: Oh, ik vond dat zo spannend tijdens die mix. Ik was echt aan het kijken, die waren zo aan het shaken.
1: Rebecca.
2: Proficiat, Rebecca.
3: Dank u.
1: Even de micro aan de mond, Rebecca.
2: Ah, ja, sorry.
1: Oh, fantastisch. Juppie. Jij gaat een romantisch weekend tegemoet.
2: Ja, heerlijk. En dat voor jullie jubileum. Yes. Dat wordt fantastisch genieten.
3: Ja.
2: Hè? 4 dagen Parijs.
3: Juppie.
2: Top.
3: Oh, super, super. Ja.
0: Rebecca kan dus al haar koffers gaan pakken. Hoe leuk is dat? De eerste trip uit ons nostalgiereisbureau is officieel de deur uit. En wie weet, win jij er ook wel in de komende weken. De hele zomer lang sturen we mensen op vakantie. En ik heb een roaai dat er ook een weekje met een mobiloon bij zit, onder andere. Die kan je volgende week al winnen bij mijn collega Kim Muilaert in de ochtend. Veel succes. Hier bij mij zomeren nu met Dinky Toys.

0: al luchtgitaar spelend dat weekend in. Kijk eens aan. Boston. More than a feeling. Wat een cadeauke.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ja, en dit is dan weer op en top meezing vrijdag, toch? Soul Sister komt er zo aan met The Way to Your Heart.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.

0: €9,99. Lunch Garden. Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Nostalgie. En zo is het alweer 2 voor 2. Nieuws met Quinten Jordens. Er is een zwaar verkeersongeval gebeurd op de E403.
2: Ja, ter hoogte van het West-Vlaamse Ardooien zijn naar 1 dode en 4 gewonden gevallen. Een chauffeur van een verhuisfirma merkte een file niet of te laat op en reed in op de auto voor hem. Daarin zat een ouder koppel van wie de man de klap niet overleefde. Zijn vrouw is zwaar gewond. De bestuurder van de verhuiswagen zelf raakte licht gewond, net als 2 bestuurders van nog 2 andere wagens. De E403 in de richting van Doornik is daar volledig afgesloten. Antwerps bisschop Johan Bonny heeft gereageerd op het overlijden van Roger van Geluwe, de voormalige bisschop die jarenlang zijn minderjarig neefje en andere kinderen seksueel misbruikte. Bonny denkt in de eerste plaats aan de slachtoffers van het misbruik, zegt hij. Tegelijk vraagt hij om nu geen evaluaties te maken, maar om het te laten bezinken en neer te leggen. Hij zegt ook dat van Geluwe stierf in een verlatenheid die je niemand toewenst. Van Geluwe leefde de laatste jaren teruggetrokken in een abdij in Frankrijk en overleed afgelopen woensdag. Hij werd 89. En sprong jij ook een gat in de lucht bij de doelpunten van de Rode Duivels tegen Senegal, dan was je niet alleen. Want die explosies van vreugde zorgden zelfs voor enkele lichte aardbevingen in ons land. Dat zegt het Belgisch seismische netwerk. Na de goals van Lukaku en Tielemans werden over het hele land, van Brussel over Mazeik tot Bergen, zogenaamde goalquakes waargenomen, waarbij onze aarde dus licht beeft door springende supporters. Hopelijk lukt dat in de 8e finales tegen de Verenigde Staten opnieuw.
0: Nostalgie weer.
2: Het blijft zomersweer met veel zon en maxima tot 25 graden. Ook morgen een zonnige dag met enkele stapelwolken, wel nog steeds temperaturen tot 27 graden. Zondag ook veel zon, hier en daar kans op een kleine bui bij maxima tot 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen dan rond de 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Marcia.

Oh, ze zijn al klaar, die mannen. Excuseer. Ik was een beetje afgeleid door de vele fijne berichten die we tot nu toe al binnenkrijgen in de Nostalgie-app. Voor Schotland, 10 stops ver zijn we al op onze wereldkaart, van Portugal tot Cuba. India hebben we ook al gezien, Noorwegen onder andere. Maar vandaag zijn we dus rond Schotland aan het werken met jouw tips en vakantieverhalen. Ik zie heel veel berichtjes binnenkomen, en dat vind ik wel opvallend, over de Military Tap 2 in Edinburgh. Ja, dat zijn optredens van militaire blaasorkesten en dan vooral de traditionele doedelzakspelers die met honderden samen Amazing Grace spelen. Ook Peter Leijsens heeft het meegemaakt, zie ik in de app. Aan het einde was dat van zijn reis door Schotland. En dat moet, naar het schijnt, echt een kippenvel moment zijn. Ik heb er een filmpje van gevonden. Luister anders eventjes mee, het is wel heftig. Dat is toch kippenvel, dit. Stel je dat orkest en die doedelzakspelers voor, helemaal uitgedost hier in hun uniformen, in de traditionele geruite kilt. Ook dat zijn de ervaringen, hè, waarvoor je absoluut naar Schotland gaat. Toch zoveel facetten gezien al van de natuur. De kastelen die je daar kan gaan bewonderen, de culturele gebruiken. Maar eten en drinken nog niet zoveel eigenlijk. Mag je ook gerust je ervaringen over doorsturen in de Nostalgie-app.

0: Twee filletjes voor de prijs van één. Collins en Bailey. Die laatste hoor je ook heel wat hits van Earth, Wind & Fire. Easy Lover hier bij Nostalgie. Straks bezoek van een van onze collega's uit het Mazing Café. Die blijkbaar ook nog iets schrikwekkends heeft voorgehad in Schotland. En dat waarschijnlijk nog heel sappig gaat kunnen komen uitleggen ook. Is voor na Coldplay en Whitney Houston.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Zitten.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
5: Kruidvat.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wow, de grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
12: Bellewaerde!
9: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Krevel.
13: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
15: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Nu bij Maxizo.
17: Hallo!
16: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
18: Play Kinepolis presenteert. De ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
19: Hela, dat is toch met pingpongballen?
18: Ja, en dan?
19: Ja, geen bal had je gezegd.
18: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
19: Goeie bal.
18: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
20: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
21: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echt de service.
22: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrivoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
21: Echt?
22: Echt waar?
20: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
23: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
24: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
23: In Libelle naar...
24: De vijf beste looks van nu.
23: In Feeling of naar...
24: De hotste adresjes in je buurt.
23: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Aha, ook nog een tip van Christophe in de app.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, hij stuurt de Malt Whisky Trail door. Want je kunt toch niet naar Schotland reizen zonder daar te proeven van het hut vloeibare goud. Voor de echte whiskyliefhebber een ware pelgrimstocht, maar dan met een iets straffer slokje onderweg. Top, merci voor de tip, Christophe. Zou dat ook iets voor jou zijn, Sieg? Zo'n paar whisky-distilleerderijen gaan bezoeken in Schotland?
2: Om te drinken wel, maar de geschiedenis erachter moet ik niet weten.
0: De slok is voldoende, voilà. Maar de uitleg is niet nodig. Alright, dat is tof om te weten. Nu, jij bent ondertussen al in Schotland geweest, Sieg.
3: Ja.
0: Jij hebt daar bijna doodsangsten uitgestaan. Waar ben jij geweest?
2: Zeker,
0: wat is er gebeurd?
2: Ah, wel. Ieder jaar doen wij met vrienden een trekvakantie. Dan trekken wij met de rugzak van de ene plaats naar de andere plaats. En ja. Schotland was dat jaar op de planning. En we waren vertrokken en wij werken altijd zo wat naar een apotheose. En de apotheose was de Ben Evis. En dat is een hele grote berg in Schotland. En die kan je in één dag naar boven en naar beneden wandelen. En het was goed weer. Dus we dachten, kom, we vertrekken. En aan de balie waar we overnachten, die zeiden... Ja, zie, jullie moeten misschien toch maar beter wat meer kleren aandoen. Want het kan wel eens snel van weer veranderen.
0: Ja,
2: het
0: was schot.
2: Ja, maar het was zo een mooie dag. Dus we dachten, ja, kom, hoe erg kan het zijn? Dus wij vertrokken in t-shirt, korte broek, onze stapschoenen aan, naar boven. En het was nog altijd stralend weer, zelfs in de helft van die berg. En wij komen boven en plots verandert dat weer daar compleet. Het begint daar te regenen, het wordt daar ijskoud, maar echt een beetje zoals... storm.
0: Ja.
2: En ja, we zijn gewoon naar beneden beginnen rennen, maar echt spurten. Maar het probleem was, één iemand van ons had zijn voet omgeslagen.
0: Onderweg dan nog?
2: Ja, dus wij moesten die ondersteunen. En terwijl ze wat hinkelend, strompelend naar beneden. Maar we zijn wel beneden geraakt, zonder scheuren. En opeens begon de zon terug te schijnen. Dus dat was super vreemd. Maar hoe kan dat nu? Dat was precies dat je zo als in Narnia in een andere wereld even terecht kwam.
0: Maar jong, ik kan me voorstellen dat je dan onderweg eigenlijk niet te veel meer hebt gezien van de pracht van de natuur om je heen, op de terugrit.
2: Nee, ja. Het was zo mistig en bewolkt dat we dus niks meer zagen, alleen maar regen.
0: Amai.
2: Ja, en ik moet zeggen, ik heb niet snel schrik, maar toen, we waren toch heel snel beneden.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Wat hebben jullie gedaan, Sieg, om dat avontuur achteraf een beetje doorgespoeld te krijgen?
2: We hebben een goede whisky gaan drinken. Dus we hebben ook een soort van whisky tasting gedaan, maar vooral eigenlijk om het te vergeten. Niet om te onthouden.
0: Wat een verhaal. Oké, goed. Ik zie trouwens, want ik weet dat jij ook wel eens graag een pintje drinkt, Sieg. Blijkbaar is de Tennent's Lager veruit het meest gedronken pilsje in Schotland. Dus dat had je ook nog kunnen drinken na je avontuur. 4% licht moutige smaak met een zuivere, verfrissende afdronk. Ga je nog eens teruggaan naar Schotland ooit?
2: Nee, naar Schotland waarschijnlijk niet. Maar de volgende trekkersvakantie staat wel al op de planning. En die gaat naar Turijn.
0: Oh, leuk. Ja. Oké, dan gaan we jou waarschijnlijk nog wel terug horen met reizen. Wie weet wel spannende avonturen vanuit Italië. Ja, merci voor het zotte verhaal, Sieg. En tot straks in ons Meezingcafé.
2: Heel veel plezier. Tot straks.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

Onze collega Sieg drinkt al eens graag een whiskytje om te bekomen van zijn Schotse avonturen. Vertelde net over het stormweer dat hij ooit meemaakte op de Ben Evis-berg in Schotland. En dan hadden we het ook onder andere over de Tennant Lager, favoriete biertje daar in Schotland. En dan stroomden er natuurlijk nog van alle lekkere hapjes uit Schotland binnen. Patrick Moersen heeft het onder andere over de haggis, nationale gerecht daar in Schotland. Een hartige pudding, gemaakt van gemalen schapenorganen, zoals hart, lever en long, worden allemaal fijn gemalen en gemengd met havermout, uien en niervet. Klinkt vreselijk, maar smaakt heerlijk, zegt hij, en lekker kruidig. Ja, straks nog eens samenvatten wat we allemaal hebben bijgeleerd over het prachtige Schotland.

0: Luister en je bent op vakantie.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Mannekes, heb je dat gezien?
8: Heb je dat gezien?
7: De grote zomerdeals bij Gamma.
9: Ja, ze doen.
10: Met kortingen.
8: Tot 50%.
7: En de bon in de folder.
8: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
11: Ook gezien.
7: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
11: Bompie, wij klussen mee.
12: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
14: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
15: Bus, cruise of vliegvakantie.
16: Reizen Lauwers.
15: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
16: Reizen Lauwers.
15: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
14: Het grote nostalgie-reisbureau.
17: Met Marcia.

Het blijft maar doorgaan. Schotland is blijkbaar ook nog eens een heel leuke bestemming als je een golfliefhebber bent. Michel de Neef weet te vertellen in de app dat je rondom Edinburgh de oudste golfbanen ter wereld vindt. Vooral langs de kustlijn tussen North Berwick, Edinburgh en St. Andrews. En passeer, zegt hij, zeker ook eens langs het frietkot bij het pittoreske haventje van Northwick. Daar eet je gegrilde kreeft met friet uit een kartonnen bakje en dat is puur genieten. Merci Michel. Het is echt wel een land waar je zeker eens naartoe moet, hè, Schotland. Voor de mystieke sfeer heb ik bijgeleerd. De lochs, de meren daar, de eeuwenoude kastelen, de trotse klanken van de doedelzak. En ook vooral die magische combinatie van ruige natuur en gezellige stadjes die je daar hebt. En uiteraard ook de bakermat van de Single Malt Whisky. Merci voor al het enthousiasme en de fijne berichtjes in de Nostalgie-app. We duiken binnenkort weer verder in een volgende bestemming. Nu gaan we even op het strand liggen met Aswad. 90s nostalgie met Shine.

Dennis en Toon en Sigal weer onderweg voor het allerlaatste Meezingcafé van dit radioseizoen. Ze gaan je meenemen in een van onze trotsen hier bij België. Of in België liever. Een fenomeen waar we er veel van hebben. Er is er bijvoorbeeld nu eentje bezig in Werchter. En meezingen, dat ook.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Met passie en pijn je stem kapot schreeuwen. Dat gaan we nog eens doen voor een laatste keer in het laatste Amazing Café van dit radioseizoen. Brian Adams, die komt eraan zo meteen.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
8: Ze zijn officieel geopend.
9: This is a mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
10: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op Landal.

0: Allee, zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Download nu de Nostalgie-app
3: en doe mee met unieke wedstrijden.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
5: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
6: Die van de buren.
5: Ja, maar zou je dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik ren in naar 20 winkels, hè.
5: Nee. 1 adres.
7: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
2: Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie. 2 voor 3, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Quinten Jordens. Quinten, het Koninklijk Paleis opent weer zijn deuren.
9: Ja, een uurtje geleden zijn de deuren van het paleis in Brussel opengezet voor het grote publiek. Het is 4 jaar geleden dat daar nog bezoekers welkom waren. Want de afgelopen zomers werd de werkplaats van koning Filip stevig gerenoveerd. Nu kan je er dus een rondleiding krijgen door verschillende prestigieuze ruimtes en de tuin van het paleis. Er lopen ook verschillende tentoonstellingen. Een ticket kost €10 en de deuren blijven open tot en met 16 augustus. Bij een zwaar verkeersongeval op de E403 in het West-Vlaamse Ardooien zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Een chauffeur van een verhuisfirma merkte een file niet of te laat op en reed in op de auto voor hem. Daarin zat een ouder koppel van wie de man de klap niet overleefde. Zijn vrouw is zwaar gewond. De bestuurder van de verhuiswagen raakte licht gewond, net als 2 bestuurders van nog 2 andere wagens. En in de file die ontstond na dat ongeval gebeurde nog een 2e ongeval. Daarbij geraakte ook 1 chauffeur licht gewond. En sprong jij ook een gat in de lucht bij de doelpunten van de Rode Duivels tegen Senegal, dan was je niet alleen. Want die explosies van vreugde zorgden zelfs voor enkele lichte aardbevingen in ons land. Dat zegt het Belgische seismische netwerk. Na de goals van Lukaku en Tielemans werden over het hele land, dus van Brussel over Maaseik tot Bergen, zogenaamde goalquakes waargenomen. Waarbij onze aarde dus licht beefde door springende supporters.
10: Ja, hoe hard heb jij zelf liever gesprongen, Quinten?
9: Niet zo hard, want ik was alleen beneden aan het kijken. En mijn vriendin was boven aan het slapen, dus het was
10: je moest stil zijn.
9: Vreugde, dat is verschrikkelijk.
10: Jij gaat niet voor de aardbeving gezorgd hebben, maar wij met z'n allen, het was waanzin, denk ik.
0: Ik heb zeker geholpen aan de aardbeving.
10: Ja, ik ook.
0: Ik kan
10: dat ook zeggen, ja.
2: Nostalgie weer.
9: Zomers warm bij maxima tot 25 graden. Ook morgen een zonnige dag met enkele stapelwolken tot 27 graden. Zondag ook veel zon, hier en daar wel kans op een kleine bui dan bij maxima tot 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af. De temperaturen schommelen dan rond de 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het Nostalgie Amazing Café.
12: Toon en Sie.
8: Voor de laatste keer dit seizoen openen we de deuren van het Nostalgie Amazing Café met de allergrootste meezingers om het weekend mee te starten. En je krijgt al meteen een tegelplakker van Bryan Adams.

0: prachtige boodschap eigenlijk. Hè? Building a bridge to your heart. Dat hebben wij toch ook gedaan voorbij het seizoen. Hè?
1: Oh,
0: bij elkaar
1: zeker.
0: En bij de luisteraar.
1: Oh. Zeker.
0: Maar we gaan nog niet emotioneel worden. Hè.
2: Nostalgie Amazing Café.
0: 9 over 3 op vrijdag 3 juli. Een heel erg goedemiddag en welkom in het laatste Nostalgie Amazing Café van het radioseizoen. En dan zeggen we dus met z'n allen in koor.
1: Oh.
0: Maar reden te meer om er dan nog eens goed in te vliegen. En iets zegt mij dat Sie de Donker er echt helemaal klaar voor is. Goedemiddag, Sie.
1: Wat is dat nu? Ik ben altijd klaar.
0: Ja, maar nu een beetje extra, omdat de laatste is. Ja, ik zie het aan je.
1: Ik heb er wel vooral zin in.
0: Ja, ik ook. De laatste van het seizoen, hoe snel is dat gevlogen, zeg?
1: Ja, je weet wat ze zeggen, hè. Als je amuseert,
0: dan vliegt de tijd.
1: En dat heeft het ook gedaan. Maar ik verwacht wel vandaag heel veel berichtjes van mensen die gaan sturen van we missen jullie, en het was zo leuk en tot volgend seizoen.
0: Ja, het is goed dat je dat nu ook al zelf hebt uitgesproken, want wij verwachten dat echt. Ja, laat ze maar komen, die berichten.
1: Ja, voilà.
0: We zien ze nog niet komen. Waar blijven ze?
1: Voilà.
0: Ja, nostalgie-app, daar mag je zijn. Sieg de Donker, hoe was jouw week?
1: Ik heb een hele, hele leuke week achter de rug. Maar ja, ik denk zoals bij vele Belgen is er één dag die toch wel een beetje erbovenuit springt.
0: Amai, zeg dat wel.
1: Woensdagavond, de match België tegen Senegal.
0: Wat was dat?
1: Oh, jongens.
0: Niet goed voor mijn hart wel.
1: Nee, inderdaad. Die gaat de geschiedenisboeken in. Hè, ja. Samen met die match van Japan vorige keer. Maar, en het ding dat ik bijna was vertrokken bij 0-2, hè. Dus het was 0-2 en ik dacht, ik ga naar huis, het is wel laat, ik moet vroeg mijn bed.
0: Ja, maar zo zijn er dus ongetwijfeld mensen geweest die bij 0-2 gezegd hebben, het zal toch niet meer gebeuren, ik ga slapen. Maar beet je dan in dat je de volgende ochtend wakker wordt en...
1: Ah wel.
0: Dat kan je toch niet verklaren.
1: Ik ben zo blij dat ik toch gebleven ben.
0: Ah, ik ook. Waar. Geweldig. En het doet uitkijken naar de volgende match natuurlijk tegen de Verenigde Staten. Daar gaan we lekker lang voor moeten opblijven wel. Of onze wekker al zetten als je toch een beetje gaat slapen in de nacht van maandag op dinsdag.
1: Ai, ai.
0: Om 2 uur 's nachts. Ga je kijken?
1: Oh, ik zit een beetje met een dilemma, want ik vertrek dinsdag ook op vakantie.
0: Oh ja.
1: En wij vertrekken om 7 uur 's ochtends.
0: Dan kan je beter wakker blijven. Moet je vliegen?
1: Ja, we moeten vliegen. Ja, maar ik zit met 2 kinderen.
0: Ja,
1: het is niet dat ik een dutje kan doen in de vlieger.
0: Nee, dat is waar, maar ja, toch.
1: Maar en om 2 uur 's nachts, dus dat wil het zeggen, hè, dat duurt meestal 2 uur, dus dan is het 4 uur 's nachts. Dan moet je de berekening maken, ga je nog 2 uur slapen of niet?
0: Ja.
1: Of wat blijf je
0: misschien moeten we advies vragen aan de luisteraar. Wat denk jij, wat moet Sieg doen? Moet hij gewoon wakker blijven en rechtstreeks naar de luchthaven gaan?
1: Het is goed, we maken een poll. Jullie sturen, Sieg blijf wakker of Sieg ga maar lekker slapen. Ja. En welk berichtje het meeste binnenkomt, dat zal ik doen.
0: Voilà. Beloofd. Laat maar komen via de Nostalgie-app. Anyway, die match is sowieso weer iets om naar uit te kijken. Hopelijk zal het met evenveel spektakel zijn als tegen Senegal. Maar goed, eerst spektakel op de radio met de allergrootste meezingers. Ja, mijn stem is trouwens ook nog niet
1: een beetje
0: aan het bekomen van het voetbal.
1: Ai, ai.
0: Het doet wat met een mens. Maar kijk, ik ga die stem vandaag gewoon nog wat meer schors geven, want het is hierna toch zomerbreak. Dus de zon op onze snoet en op naar het weekend met David Guetta en Kelly Rowland. When Love Takes Over. It's coming.

0: Sieg wakker blijven om de match van de Rode Duivels te zien komende nacht van maandag op dinsdag. En daarna dan rechtstreeks naar de luchthaven gaan, want hij vertrekt op reis. Naar waar ga je eigenlijk?
1: We gaan naar Madeira.
0: Oh, mooie vooruitzichten wel.
1: Het gaat heel leuk worden. Maar moet ik dus wakker blijven voor de Rode Duivels? Dat was de vraag. Er zijn heel veel berichtjes binnengekomen. Erik die zegt, als je een echte fan bent, dan blijf je gewoon heel de nacht wakker. Vroeger heb ik dat ook gedaan met twee kids.
0: Oh,
1: en
0: kijk.
1: Vanessa Paling en Tanja van den Bergen, die sturen dan weer, Sieg, blijf toch gewoon wakker. Het gaat leuk worden. En Agnes Hendricks, die zegt, Sieg, zet een wekker 5 minuten voor 2. Hè, dan kan je de match zien. En daarna kan je dan nog eventjes slapen en dan lekker op vakantie vertrekken.
0: Oké, okay, dat is misschien nog wel een goed advies. Wat is de conclusie? Wat ga je doen?
1: Ja, ik denk dat ik eraan hang. Ik zal in de nacht wel... En ik zal een postje doen op Instagram. Dan kun je zien dat ik echt wakker ben.
0: Dat is goed. Ik ga ook sowieso wakker blijven. Ja, zeker en vast. En sowieso, je vertrekt op vakantie daarna. Dus niet te veel zagen, zou ik zeggen. Misschien kan jij ook al wel wat van welverdiende vakantie genieten. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel wat mensen die gewoon keihard doorwerken. En als er dan één ding is dat je deze week echt super jaloers kan maken, vind ik toch, dan zijn het die vele foto's en filmpjes van al je vrienden die nu op Rockwerchter of op een ander festival zitten.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, dat is pijnlijk als je dan zelf nog genoeste arbeid aan het verrichten bent of zo.
1: Ja.
0: Maar straks moeten we toch even hebben over die festivals, want het festivalseizoen is nu echt wel volop aan de gang. Eerst nog een spannende Duitse ballonvaart zometeen.
2: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
6: Oei, wat doet je er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
4: de Vos Lemmes.
8: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat paste binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
10: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
11: Ego Keukens.
10: Nu solden tot 30% korting.

0: jij ooit al eens een ballonvaart gedaan?
1: Nee, nog nooit.
0: Ik ook niet.
1: Nee, mijn oma is daar ooit eens mee gecrashed. En daar...
0: Wat?
1: Ja, maar ze heeft het overleefd, hè.
0: Oh my god. Nostalgie Amazing Café. Maar wat iets casual om hier te droppen. Ja, mijn oma is ooit gecrashed in een ballonvaart.
1: Ja, en die had alle ribben gebroken.
0: Maar nee. Maar zie je de donker?
1: Ja, sorry. En opeens te binnen.
0: Ja. Oké, okay, ik wil er straks nog meer over horen. Spannend is wel. Maar we gingen het over iets helemaal anders hebben. Ja. Vrijdag 3 juli is vandaag, dan mogen we toch wel stellen dat het festivalseizoen ondertussen wel echt op volle toer draait. Op Rock Werchter beginnen ze aan dag 2. Of zijn ze eigenlijk al bezig aan dag 2. En ze krijgen daar echt prachtig weer een heel weekend lang. Ideaal festival. Weer geen regen, niet te heet. S'avonds koelt het een beetje af. Heerlijk,
1: ja,
0: is dat, denk ik.
1: Dat is het beste van het beste. Hè? Maar wij zijn wel eens benieuwd welke festivals of concerten er bij jou op de planning staan deze zomer. Daarom luidt onze prangende vrijdagvraag als volgt. Welke festivals doe jij deze zomer en naar welke artiest kijk jij het hardste uit? Ga jij deze zomer naar festival toe?
0: Helaas niet echt als bezoeker.
1: Nee?
0: Nu, ja, ik ben zelf eigenlijk meestal aan het werk dan. Ik werk ook als muzikant, als pianist bij allerlei bands. En ja, ik speel wel heel veel op allerlei kleinere festivals en dorpsfeesten en zo. Dus ik ga niet zozeer als bezoeker, maar ik vertoef natuurlijk wel veel in de festivalsferen. Dat is ook wel heel fijn.
1: Ja, dat is toch nog iets anders dan als je er moet werken, dan dat je er effectief
0: gewoon... Dat is waar, maar ik kan daar ook wel echt heel hard van genieten. Okay. Ga jij naar festivals?
1: Normaal ga ik elk jaar naar Doer, maar ja, dat is nu met de twee kleine kinderen al 2 jaar uitgesteld. Maar ik ga hopelijk volgend jaar terug naar Doer. En ik probeer dit jaar, als het lukt, naar Pukkelpop. Maar dat was zo rap uitverkocht dat ik geen ticket heb kunnen bemachtigen. Dus als iemand nog een ticket over heeft, laat het weten.
0: Even een warme oproep. Naar welke festivals ga jij deze zomer? En naar welke artiest kijk je het meeste uit om dan live te zien?
1: Ah.
0: Laat het eens even weten in een berichtje via de Nostalgie-app. We zijn heel erg benieuwd. Dit is onze prangende vrijdagvraag van deze week. Nu Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: Fantastisch lied om fonetisch mee te zingen. Dan komen er toch altijd rare zinsconstructies uit, hè?
1: Ik heb dat ooit zelfs gezongen op Sterk door Sterretist.
0: Is het echt? Ja. Dus jij kent die tekst dan fantastisch. Oh, dan ben je een van de weinigen, denk ik. Wes en Alane, wat een schijf blijft dat toch, hè. Een berichtje binnengekomen al van Robin Daniels uit Diepenbeek. Die laat weten dat hij al een heel fijne festivalervaring heeft gehad.
1: Ja, stuurt. Ik ben al naar Werchter Parklife geweest. Enkel en alleen om Linkin Park te zien. 2 dagen voor het event onze regular tickets verkocht. En pit tickets gekocht.
0: Wauw.
1: Ja, dat je zo lekker in de pit kan zo duwen en trekken. Heel leuk. Beste keuze uit jaren, zegt hij. Wat een geweldige ervaring. Het was ook onze eerste ervaring met Linkin Park.
0: Oké, wauw, fantastisch. Welk festival doe jij nog deze zomer? En naar welke artiest kijk je nog enorm uit? Laat dat gerust nog even weten via de Nostalgie-app. Eerst mocht je stevige bottine aantrekken, want we gaan op wandeling met de Proclaimers zometeen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.

0: aanbiedingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keuken. Altijd open op zondag.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
4: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
5: We are music. Het Nostalgie Amazing Café.

0: 19 minuten voor 4 ondertussen op deze vrijdag 3 juli. Het festivalseizoen is volop aan de gang. Op Rock Werchter beleven ze hun tweede dag. Ik ben bijzonder jaloers aan al mijn vrienden die daar nu zitten.
1: Ik wil ook al wel licht in de wind zijn en een paar pintjes achteruit smijten, maar goed.
0: Maar helaas, je zit met mij opgeschreven. Ja. Kijk, we maken er het beste van. Nee, we zijn heel blij dat we met jou voor de laatste keer dit seizoen nog door dat Amazing Café mogen razen. En jij bent er ook bij en jij hebt nog heel veel fijne festivalplannen, zo is duidelijk in onze app.
1: Ja, want Louise Smeegens uit Aalst, die gaat morgen naar John Hyatt en volgende week naar Patti Smit op het Gent Jazz Festival.
0: Ja, daar komen heel veel grave namen naartoe hoor. Ja. Veel plezier daar, Louise.
1: En binnenkort is het ook gewoon in Gent. Hoe noemt dat weer, dat festival daar?
0: Wat denk je van de Gentse feesten?
1: De Gentse feesten! Daar wil ik nog eens naartoe. Dat is echt leuk.
0: Hoe heet dat nu weer? Dat één festival in Gent. Dat mijn feest. Feest in Gent. Hoe noemen ze dat nu weer?
1: Het is al goed. Arno Puik uit Meerbeek, die stuurt ook nog. Die gaat dan weer naar het ODK-fest in Maasmechelen. En die kijkt ontzettend uit naar de Venga Boys.
0: Ja, zeg.
1: Die wil ik ook wel eens laten zien. En hij laat ook nog weten dat Super 90s Festival in Duitsland ook echt een heel leuk festival is. Want hij luistert heel graag naar 90s muziek. Wij ook, Arno. En Rudy Auties, die heeft dan nog wel het allerliefste berichtje van allemaal gestuurd. Die zegt, ik geniet liever van de muziek op nostalgie dan naar een festival te gaan.
0: Maar kijk eens aan, Rudy.
1: Ah, Rudy. Dat hebben we graag.
0: Mooie woorden, dankjewel daarvoor. En hij heeft misschien ook wel een punt. Als jij geen festivalplannen hebt deze zomer, dan zit je hier keigoed de hele zomer lang bij nostalgie voor de allerbeste muziek. We gaan nog eens terug naar de 90s. Met wat een tearjerker, zeg. Boyzone, love me for a reason. Girl,

0: vorige week nog op een Werchterboutique. En nu gewoon hier bij Nostalgie, Mika.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Vrijdag namiddag 3 juli. Je voelt dat heel wat mensen al volop in vakantiesferen zitten. Al zijn er natuurlijk ook nog heel wat mensen die gewoon aan het werk zijn. En speciaal voor hen gaan we ook vandaag voor de laatste keer dit seizoen het weekend officieel openen.
2: Ja, maar daar hebben we jou wel voor nodig. Met welke grote meezinger wil jij het weekend openen? Het is de laatste van het seizoen, dus het moet wel echt een zeer gepaste song zijn. Ik wil voor die laatste echt gewoon eens helemaal nat in het zweet staan van het dansen en te zingen.
0: Dus ah, wel, dat vind ik goed.
2: Doe echt je best.
0: Ja, met welke plaat wil jij het weekend openen? Stuur het door via de Nostalgie-app. Stel ons niet teleur, hè. Het is de laatste.
2: Kom op.
0: Moet het echt een kanjer zijn. Eerst gaan we die stembanden nog wat trainen met Lee Towers. I Can See Clearly Now. Een heel erg goeiemiddag.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Dan gaan we voor de laatste keer dit seizoen het weekend officieel openen.
2: De allerlaatste keer, jongens. Ho, ho.
1: Ja, dat hebben we hier toch elke week met veel plezier gedaan.
2: Met heel veel liefde.
1: Met heel veel liefde ook. Jij met je paarse hoed.
2: Ja, ik heb hem nog altijd bij.
1: Voilà, het zal wel zijn.
2: Ga hem al opzetten.
1: Voor mensen die ons niet zien, maar enkel horen. Ja, dat was een beetje de allereerste keer dat we dat deden. Ik weet nog dat we zochten naar wat maakt nu een ceremoniemeester compleet. Dat moet een hoed zijn. Ja, MC die zei, ja, maar ik heb wel een paarse hoed anders.
2: Voilà.
1: Voilà, en daar was hij dan.
2: Ik had die aangezet de eerste keer. En Maureen, mijn vriendin, die ook radio maakt, die zei direct, doe dat nooit meer aan.
1: En dus heb je hem maar hier laten liggen.
2: Heb ik hem hier laten liggen en doe ik hem elke keer met plezier aan om haar gewoon een beetje ook te pesten.
1: Voilà, zo meteen mag je weer die hoed laten shinen als ceremoniemeester om het weekend officieel te openen. Stuur jij vooral nog door met welke meezinger jij graag het weekend zou willen openen. Laat maar komen via de Nostalgie-app. Deze komt er sowieso al aan. Depeche Mode en Just Can't Get Enough. Krijg je zo meteen na het nieuws van 4 uur.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
13: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
12: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
14: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
15: Nu zomersolden met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
14: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
16: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
17: Green. Energie Rebellie.
1: Nostalgie. 3 voor 4, goedemiddag. Het nieuws met Quinten Jordens. Quinten, er is een bommelding in Leuven.
18: Ja, verschillende gebouwen zijn daar volledig ontruimd nadat de hulpdiensten rond 3 uur deze namiddag een melding kregen dat er een bom zou ontploffen. Het gaat om het Justitiepaleis en het gebouw waar het Vredegerecht en het Rijksarchief zitten. 2 gebouwen in het centrum die op wandelafstand liggen van elkaar. De politie is ter plaatse en onderzoekt de gebouwen op zoek naar mogelijke explosieven. De politie vraagt ook om de omgeving voorlopig te vermijden. Het Koninklijk Paleis in Brussel heeft vanmiddag zijn deuren weer opengezet voor het grote publiek. Het is 4 jaar geleden dat daar nog bezoekers welkom waren. Want de afgelopen zomers werd de werkplaats van koning Filip stevig gerenoveerd. En nu kan je er dus een rondleiding krijgen door verschillende prestigieuze ruimtes en ook door de tuin van het paleis. Er lopen ook verschillende tentoonstellingen op dit moment. Een ticket kost €10 en de deuren blijven nog open tot en met 16 augustus. Julian Nagelsmann neemt ontslag als bondscoach van Duitsland. Dat laat de Duitse Voetbalbond weten. Duitsland werd begin deze week verrassend uitgeschakeld op het WK in de 16e finale. Het verloor na strafschoppen van Paraguay. Een blamage voor de Duitsers en dus zet Nagelsmann zelf een stap opzij. Hij noemt het geen gemakkelijke beslissing, maar vindt dat de ploeg een nieuwe start verdient. De Duitse Voetbalbond zegt dat er al gesprekken worden opgestart met de Duitser Jurgen Klopp als opvolger.
0: Nostalgie weer.
18: Deze namiddag blijft het warm met temperaturen tot 25 graden en alleen enkele hoge stapelwolken. Morgen hetzelfde weer, veel zon en sporadische bewolking, dan wel maxima tot 27 graden. Zondag halen we 26 graden, is het zonnig en kans ook op een spatje regen in het noordoosten van het land. Volgende week zonnig en rond 25 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
6: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 9 uur. Nostalgie. Het Nostalgie Amazing Café.
11: Toon en Sie.
19: Of je deze week al aan de zomervakantie begonnen bent, of als je toch nog keihard aan het werk bent, het weekend openen doen we voor iedereen. Zometeen aan Depeche Mode en Rockset. Goedemiddag.

0: How do you do? Ah, wel vrij goed, zou ik zeggen. Want het weekend is bijna daar.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: 6:06 op vrijdagnamiddag. We gaan het laatste weekend van het Amazing Café officieel openen. Maar hey, niet getreurd. Binnen een kleine 2 maanden zijn we al terug om samen met jou opnieuw de beentjes te strekken, je stem hees te brullen, maar vooral ook om jou te laten genieten van de allerbeste Amazing muzieken.
2: Yes, maar vandaag moeten we het weekend dus nog officieel openen en dat doen we samen met Bart van Driessen uit Wichelen. Goedemiddag, Bart.
0: Goedemiddag, Bart.
2: Bart, je lijkt van heel ver te komen. Zeg nog eens iets.
3: Goedemiddag.
0: Ja, we horen goedemiddag, maar het lijkt alsof je een beetje in een bokal zit.
2: Ja, dus je gaat heel luid moeten praten.
0: Ja, maar dat komt goed.
2: Jij mag het laatste weekend openen. Wat doet dat met je?
3: Het is weekend!
0: Oh, hij is nu al enthousiast.
2: Je bent te vroeg. Je bent te vroeg, Bart. Je moet nog heel eventjes wachten.
0: Maar enthousiasme zit al helemaal goed.
2: Ja, Bart,
0: heb jij leuke weekendplannen in het vooruitzicht?
3: Goh, eigenlijk niet zo speciaal, maar we kunnen er altijd iets leuks van maken.
0: Ah, dat is een goed motto voor het leven en voor het komende weekend, zou ik zeggen.
2: En welk nummer had jij graag geopend?
3: Oh, ongetwijfeld een prachtig nummer en emotioneel ook zo. Ik zou zeggen Anita Meijer, Why?
0: Anita Meijer, Why Tell Me Why, dat is een topkeuze. Die gaan we met z'n allen luidkeels meezingen. Dus we gaan die met veel plezier draaien liever. Maar eerst gaan we dus het weekend officieel openen. Daar hebben we jou ook voor nodig, Bart. Want Sieg, die steekt hier zo meteen van bal met een prachtige speech. Ja. En dan is het dus wel keihard aan jou op het einde om zo luid mogelijk weekend te roepen. Ben je er klaar voor, Bart?
3: Okay, super, we zijn er klaar voor.
0: Dan gaan we eraan beginnen.
1: Nostalgie Amazing Café.
2: Ahem, ahem, ahem. Al ceremoniemeester met mijn hoge paarse hoed. Bevoegd voor lolmakerij en sfeerbeheer. Uitgedost met het ereteken van de orde van de knaldrang. En met een doctoraat in het wuiven verklaar ik, Sieg de Donker, op deze vrijdag 3 juli het weekend officieel voor geopend. Dus Bart, ik hoop dat je er klaar voor bent. Want dit is het laatste van het seizoen en dit is jouw moment. Het is...
3: Weekend!
2: Weekend!
0: Weekend. Hey, goed gedaan, Bart. Het weekend is begonnen. Allemaal dankzij jou. En dat verdient nu een topplaat. Anita Meijer, Why Tell Me Why. Fijn weekend, dag Bart.

0: altijd goed als een zanger gewoon beslist om de naam van zijn band niet zo ingewikkeld te maken. Dit is gewoon de Frank Boeien groep met zwart-wit. Het moet niet altijd ingewikkeld zijn natuurlijk. Nee. 4:15 ondertussen, zometeen showbiz nieuws.
1: Ja.
0: En daar heb jij iets mee?
1: Ik kan wel al een tip geven.
0: Ja, graag.
1: Ja. Jaloezie is een vies beestje, dat weet je. Hè?
0: Dat is waar.
1: Maar over elk stukje straks in het showbiznieuws heb ik toch een klein beetje gezonde jaloezie.
0: Oké, okay, spannend.
1: Ja,
0: ja, ben veel jaloezie. Heel benieuwd. Eerst komt er nog een dansschijf van Jewelste aan. Het is zo'n nummer waarvan ik tot daarnet eigenlijk niet goed wist van wie het precies was. Dus als je het gaat horen zo meteen, dan gaat er plots van alles in de plooi vallen. Ze komen eraan na dit hier.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Krevel.
5: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel. Leef beter. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè?
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
11: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

0: voor iedereen die met de auto op reis vertrekt deze zomer. Het zal sowieso een herkenbare discussie zijn. Als je met het hele gezin vertrekt en dat er dan iemand plots roept...
1: Shotgun!
0: Van voor. Het zou zo maar kunnen, hè.
2: Ja, jij? Ons kind is ziek, dus die moet van voor zitten.
0: Ah, kijk, voilà. Ja. Nostalgie,
2: showbiz nieuws. Ik ben een klein beetje jaloers, Toon.
0: Ja. Toch niet op mij?
2: Nee, niet op jou, niet op jou. Ja, ik ben altijd fan geweest van Mumford & Sons. En ik heb ook ooit dat nummer op een podium gezongen. En mijn grote droom zou natuurlijk zijn om samen met hen een nummer zingen op een podium. En dat is iets wat Pommelien Thijs heeft kunnen verwezenlijken.
0: Hoe?
2: Ja, hoe? Ik zal het u zeggen.
0: Ja, zeg
2: het
0: maar, zeggen.
2: Ze hadden een artikel van haar gelezen dat een paar weken geleden in de New York Times was gekomen. Dat ze bekend was in half België. En ze hadden haar dan gecontacteerd en de rest is eigenlijk geschiedenis. En Mumford & Sons stond gisteren op Werchter als headliner. En opeens zei de leadzinger: Will you please welcome to the stage Pommelien Thijs?
0: En zo klonk dat dan.
2: Ja.
0: Pommelien met Atlas, haar nummer, gebracht door Mumford & Sons. Dat is toch wel echt heel straf.
2: Ja, kom, kijk. Dat is toch gewoon een droom die uitkomt, denk ik dan. Al ja, of misschien is het gewoon mijn droom die uitkomt. Nog iemand om jaloers op te zijn is Travis Kelce. Want die staat op het punt te trouwen met Taylor Swift.
0: Ja, dan mag je daar toch een beetje jaloers op zijn.
2: Een klein beetje, toch?
0: Ja.
2: Ik ben een klein beetje jaloers. Dat gaat misschien wel het huwelijk zijn van het jaar, want ze trouwen ook nog eens op Madison Square Garden, midden in New York.
0: Dat moet toch wel wat kosten?
2: Zo'n Madison Square Garden.
0: Waanzin, denk ik.
2: Ja. Weet je wat? Ik heb het opgezocht. Het kost 4,4 miljoen euro om Madison Square Garden een weekendje af te huren.
0: Ja, dat is peanuts voor die twee toch?
2: Ja, wel. Ik denk dat de volledige trouw ongeveer 20 miljoen euro gaat kosten. En ik denk niet dat Taylor Swift dat aan haar rekening gaat voelen, 20 miljoen. Die heeft dat waarschijnlijk gewoon cash in haar handtasje zitten. Die smijt dat gewoon zo, ploep, 20 miljoen euro. Er zullen hoogstwaarschijnlijk heel wat bekende mensen naar dat huwelijk komen. En waarschijnlijk ook wel een muzikale invulling krijgen, dat huwelijk. Er wordt natuurlijk al gespeculeerd wie er gaat komen zingen. En namen zoals Ed Sheeran en Fleetwood Mac, die circuleren natuurlijk al wat eventjes rond. Maar er is toch niet officieel iets bevestigd. Misschien moeten wij ons kandidaat stellen, Toon, met onze boysband.
0: Ja,
2: die gaan ons toch sowieso boeken.
0: Ja, sowieso.
2: Ah,
0: ja.
2: En nog iemand om jaloers op te zijn is Bruno Mars. Want, op de fans van Bruno Mars. Want Bruno Mars die pakt de fakkel over van Harry Styles en is begonnen aan zijn vierdaagse concertreeks in Amsterdam. Hij gaat daar de grond doen daveren met hits zoals Marry You, Locked Out of Heaven en Just the Way You Are. En ik had daar heel graag bij geweest, maar helaas is alles uitverkocht.
0: Maar weet je wat, straks hebben we nog een oproep voor ons gat in de playlist, iets na 5 uur. Dus misschien kan er dan wel iemand een Bruno Mars song aanvragen en kunnen we hier er toch een beetje van genieten.
2: Dat vind ik een leuk idee.
0: Dankjewel, Sieg, voor het Showbiz Nieuws.

0: Een klassieker van Madonna. Komt toch elke keer binnen, hè? Like a Prayer. Zeg, volgende week gaan we iets heel plezants doen op de radio.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ja, geen 38 graden meer deze week. En gelukkig maar, denk ik dan. Maar we hebben zeker geen overdreven hittegolf nodig om te genieten van de allerbeste zomerse muziek. Want die laten we volgende week op je los in de Summertime Top 1000.
2: Ah, dat wordt zo'n heerlijke week. De 1000 heetste zomerhits in een prachtige lijst. Die hoor je vanaf maandagochtend om 8 uur bij Kim Muilaert. Heb jij een favoriete zomerschijf?
0: Ah, ik vind het moeilijk kiezen, want er zijn er zoveel.
2: Ja.
0: Maar ik ga dan toch voor een plaat die zomer en hitte en vakantie uitstraalt. Dan heb ik het over Afrika van Toto. Toch?
2: Ah,
0: dat is gewoon echt... Ja, je ziet het ook al zo voor je, hè, de Afrikaanse savanne. Fantastisch. Heb jij een favoriete zomerhit?
2: Ah, wel, ik denk dat ik nog beter ga doen, Toon.
0: Okay.
2: Doe mij maar September van Earth, Wind and Fire.
0: Oh my god. Ja, ik moet bijna akkoord gaan zelfs met jou.
2: Je kunt niet blijven stilstaan op dit nummer, hè?
0: Dat is een fantastische keuze. Ik ben nu al benieuwd waar onze favorieten gaan passeren in de lijst. Het wordt sowieso een geweldige zomerse week. Met ondertussen ook nog heel wat vakantieverhalen van in het grote nostalgie-reisbureau. En bij Kim in de ochtend maak je volgende week ook kans op een vakantie met een Dicar Mobilhome. Die kan je gewoon winnen, zo'n vakantie. Dus sowieso de moeite om hier om te blijven luisteren naar nostalgie volgende week. En dan is het aftellen naar die Summertime Top 1000 vanaf maandag. En als wij je nog niet hebben overtuigd, dan doet Weerman Erwin dat misschien wel.
3: En Erwin, wat brengt het weer?
4: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
1: En ook een golf vol hits. Zomerhits. Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000. De 1000 zonnigste, vrolijkste en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
6: In Walibi!
7: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
9: Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms.

0: Nee, dan zal die van de buren geweest zijn, hè.
1: Die van de buren.
0: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van de nieuwe zetel?
1: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
0: Nee, één adres.
2: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
3: Het Nostalgie Amazing Café.
4: Toon en Sieg.

0: Er wordt luidkeels meegekweeld, overal ter lande, ook door Jan Braakman uit Haaltert.
1: Ja, die stuurt, hey, kunnen jullie AUB wat minder goede muziek spelen? Ik kan niet stoppen met meezingen en mijn stem is nog altijd niet terug van het supporten van de Rode Duivels. Dan hebben we slecht nieuws, Jan, want wij gaan niet stoppen met goede muziek
0: niet stoppen.
1: Spelen. Dus jij gaat door het leven goed moeten gaan met een kapotte stem.
0: Ja, kijk, het is herkenbaar. Ja. Die van mij is ook nog niet helemaal terug, hoor. Dus gewoon blijven gaan, Jan, dan komt het goed.
2: Nostalgie Amazing Café.
0: Ja, de deuren van ons Amazing Café staan nog altijd wagenwijd open. Het laatste weekend van het radioseizoen is officieel geopend. Het zonnetje schijnt vol een bak hier op ons terras. Maar er is nog één ding dat we missen. En dat is...
1: een fantastische meezinger om het gat in onze playlist te vullen.
0: Uiteraard.
1: En ook om onze stem kapot te brullen. Elke vrijdag hebben wij een gat en dan is er een geweldige luisteraar die met ons een geweldigere plaat zoekt en dat gat voor ons dichtmaakt. Dus ben jij vandaag die luisteraar? Ken jij een fantastische meezinger die ons gat kan vullen? Stuur dan even in de Nostalgie-app welk nummer dat kan zijn.
0: Ja, ons gat in de playlist vullen, hè. Ja, wel duidelijkheid. Als je dat er niet bij zegt, zouden mensen een raar idee kunnen krijgen. Ons gat vullen en zo. Ja. Enfin, goed, stuur ons dus je favoriete plaat door. En dan maken we er straks na 5 uur samen een geweldig meezingmomentje van.
1: En dan gaan we Jan Braakman zijn stem nog kapotter maken.
0: Omdat het kan. Voilà. Dit is Cyndi Lauper.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Oh yeah, Right Said Fred komt eraan. I'm Too Sexy. Dat is voor nou het nieuws van 5.
2: Voilà, hè? Onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
6: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
7: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
6: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
7: Oké. Okay.
6: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar AnnaGreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Anna Green. Energierebellie.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Mama, is mijn brood al klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
13: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
11: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
14: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
15: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
16: 30 ideeën voor pastaschotels
15: in Libelle Lekker naar
16: de 5 beste beleggingen van het moment
15: in Trends of naar
16: Belgische politiek achter de schermen
15: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Camping of glamping? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
3: 1 minuutje voor 5. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Quinten Jordens. Quinten, de NAVO schenkt een grote som geld aan Oekraïne.
4: Ja, de lidstaten van de NAVO gaan de komende 2 jaar samen 140 miljard euro vrijmaken voor Oekraïne om hen te steunen in de oorlog met Rusland. Het gaat dus om minstens 70 miljard euro per jaar, bedoeld voor militaire uitrusting, ondersteuning en training. De 32 NAVO-lidstaten hebben daar vandaag een akkoord over bereikt. Alleen de Verenigde Staten doen niet mee. De regering van president Trump heeft de Amerikaanse steun aan Oekraïne stopgezet. In Leuven zijn 3 gebouwen ontruimd na een bommelding deze namiddag. Het gaat om het Justitiepaleis, het Vredegerecht en het Rijksarchief. Rond 3 uur kregen de hulpdiensten een telefoontje met de melding dat er een bom zou ontploffen. Daarop werden de gebouwen meteen ontruimd. De politie is ter plaatse en heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Op dit moment worden de gebouwen doorzocht met een explosieve hond. En de politie vraagt dan ook om de omgeving te vermijden. En nog in Leuven wordt al voor de 3e dag op rij gestaakt bij bierbrouwer AB InBev. Woensdag brak daar een spontane staking uit in het distributiecentrum en die breidde zich intussen uit naar de andere distributiecentra in ons land. De stakers vinden dat de werkdruk te hoog ligt en ze willen dat er extra mensen in dienst worden genomen. AB InBev wil voorlopig niet reageren. Door de stakingen kunnen leveringen aan de horeca vertraging oplopen, maar de levering van bier aan Rock Werchter zou niet in het gedrang komen.
3: Gelukkig maar. Stel je dat eens voor dat dat in het gedrang zou zijn gekomen, ja.
2: Op Nostalgie weer.
4: Het blijft warm met temperaturen tot 25 graden. Vannacht liggen de minima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, veel zon en sporadisch een wolk, dan wel maxima tot 27 graden. Zondag tot 26 graden. Zonnig en kans op een spatje regen in het noordoosten van het land. Volgende week nog steeds zonnig en ook dan rond de 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 8 uur. Nostalgie. Het Nostalgie Meezingcafé.
6: Toon en Sie.
3: Nog een uurtje luidkeels meezingen vooraleer we de deuren van het Meezingcafé sluiten tijdens de zomer. Maar we sluiten af in stijl en met het zelfvertrouwen van Right Said Fred. I'm too sexy. Goedemiddag. We are music.
7: Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Weekend Sunday, Bloody Sunday.
1: Nostalgie.
2: Nostalgie, Amazing Café.
0: 5:09. Het Nostalgie Amazing Café is nog een klein uurtje geopend. En dan sluiten we de deuren voor het radioseizoen toch. Ja. Maar eind augustus zijn we er gewoon weer terug. We gaan even op zomerbreak. Maar eerst moeten we natuurlijk nog het gat in de playlist vullen.
3: Ja, en ik denk dat we nog nooit zoveel verzoekjes hebben gekregen in de app. Maar we hebben maar plaats voor één nummer. En vandaag komt dat nummer van Jan Braakman uit Haaltert. Goedemiddag, Jan.
4: Hey, goedemiddag.
0: Dag Jan.
3: Voor de mensen die het niet weten, Jan heeft daar straks een berichtje gestuurd dat we moesten stoppen met goede muziek op Nostalgie te spelen, omdat zijn stem hees is van nog de supporter van de Rode Duivels. Het is eraan te horen, Jan. Ça va, een beetje?
4: Een beetje, ja.
0: Ik wou net zeggen... ik vind het nog meevallen, want Sieg had jou hier daarnet al aan de lijn en dan hoorde ik jou niet. En dan dacht ik, hoe erg kan het zijn? Ik dacht, nu het valt mee, maar als je zo eens doorslaat, dan hoor ik het wel.
4: Ja,
0: het
4: maar, af en toe door.
0: Dat is wel herkenbaar. Ik denk dat veel mensen dat gevoel hebben gehad. Het was het wel helemaal waard, hè, Jan, toch?
4: Ja, het was het zeker waard.
0: Ah, wel, voilà, maar kijk. Zeg, heb je voor de rest fijne weekendplannen in het vooruitzicht?
4: Ik ga morgen mijn buitenkeuken proberen af te werken.
0: Oh, oké.
4: Zien waar we geraken.
3: Maar je gaat niet naar een festival of zo om je stem nog harder kapot te brullen?
4: Nee, niet echt.
3: Nee, oké, gelukkig.
4: Ik ga het een beetje proberen laten rusten.
3: Goed idee. En met welke plaat had jij graag het gat in onze playlist gevuld?
4: Dat mag voor mij Volare zijn van de Gypsy Kings.
0: Amai. Oh,
4: lekker zomers.
3: Een heel leuk nummer. En waarom juist dat nummer?
4: Het was het eerste dat je mij opkwam en ik geloof dat er een stukje in komt, Volare, en dat het volgende woord Cantare is. Ik denk dat dat zingen is, maar ja, zingen zal misschien niet zo handig zijn nu.
0: We kunnen het misschien toch maar eens proberen, Jan. Wat denk je? Zo eens even met deze prachtige stem, met het prachtige stemgeluid van jou, zo eens even een heel gemeende Volare. Ga je gang en go.
4: Volare!
0: Oh, dat was echt de juiste voice crack op het juiste moment. Prachtig.
3: Dank u wel.
0: Doe dat nu vooral ook heel het nummer lang, want we gaan er keihard van genieten. Fijn weekend, Jan.
3: Fijn weekend.
0: En geniet van Volare, Salukes. Nostalgie.
5: Penso con sueño para

0: van het schoonste volare die ik daarnet ooit al heb gehoord van Jan, die zijn stem nog altijd wat kwijt was na het voetbal.
1: Volare!
0: Ja, dat was echt prachtig. De Gypsy Kings.
2: Nostalgie Meezing Café.
1: Het is vrijdag en wie vrijdag zegt bij Nostalgie, die zegt natuurlijk meezingen met de beste hit en aan Toon onze ster.
0: Ja.
1: En als je die twee aan elkaar plakt, hè, de beste hit en onze ster,
0: oh my God,
1: dan krijg je... Zeg het.
0: Oh. Ja. Hitster.
1: Hitster! En dat geven wij hier straks weg. Joepie.
0: En je moet nu vooral weten, ik zie in zijn ogen hier glinsteren dat ze al de hele dag uitkeek om dit mopje te maken. Hè.
1: De leukste
0: en
1: mop van
0: hoe
1: de
0: hoe voel
1: dag.
0: Je je nu?
1: Heel goed, eigenlijk helemaal voldaan.
0: Ah, wel, voilà.
1: Maar ik kan dit seizoen met een glimlach afsluiten.
0: Ja, echt, je straalt ervan. Ja. Maar je hebt wel gelijk, als jij graag Hitster wil winnen, stuur dan nu
1: Hitster
0: via de Nostalgie-app. En dan spelen we straks misschien wel met jou Hitster op de radio. En het is de allerlaatste van het radioseizoen. Ja. Dus zeker meedoen als je dat fantastische hitserspel nog wil winnen. Stuur nu Hitster via de Nostalgie-app.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Lotto is op zoek naar een mond.
7: Wat heb ik?
6: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
7: Ja, dat kan ik wel smaken.
6: Of specialiteiten over de hele wereld.
7: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
8: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
10: Nu zomersolde met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
9: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
11: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
12: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
11: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
13: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.

0: Working 9 to 5. Had jij misschien nog wel, ja, was voor jou nog wel het geval deze week? Tenzij je al wat van vakantie kan genieten. Want Dolly Parton, die blijft ervoor gaan hoor. Heerlijke schijf is dat toch?
1: Nostalgie Amazing Café.
2: Voor de laatste keer dit seizoen mogen wij het superplezante hitsterspel weggeven. Het was dus je laatste kans om hitster te sturen. En onze computer heeft er iemand uitgekozen die ervoor gaat spelen. Goedenavond, Sandra Vrijpt uit Schoten. Sandra?
0: Hallo Sandra.
3: Hallo.
0: Ah, ze is daar wel.
2: Jawel. Ze is gelukkig. Hey Sandra, zeg, ben jij nog aan het werk of is het weekend al begonnen?
3: Ik ben al op pensioen.
2: Oh.
3: Sinds 6 maanden.
2: Oh, sinds 6 maanden.
0: Oh, dat is nog niet zo super lang eigenlijk.
2: Mijn pensioen. Ik kijk daar elke dag naar uit, mijn pensioen. Elke dag die ik gewerkt heb, denk ik, een dag dichter bij mijn pensioen.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Nog even te gaan wel, hè, meneer De Donker.
2: Nog heel even, ja. Maar eigenlijk is het altijd weekend dan voor jou, Sandra.
3: Dat klopt, ja. En zeker nu met warmer temperatuur is dat wel heel handig, hè.
0: Ja, dat is zeker waar. Dan moet je niet te veel doen, hè. Niet te veel moe maken en zo. Zeg, Sandra, ik ga misschien het weekend toch wel wat mooier maken voor jou. Want we gaan spelen voor Hitster. Zometeen krijg jij 3 fragmenten van nummers te horen. Jij moet telkens inschatten of dat nummer voor of na het vorige nummer uitkwam. Heb je die alle 3 juist, dan win je het Hitsterspel. Maar maak je 1 fout, dan win je helaas niet. Is dat duidelijk?
3: Heel duidelijk, dank u.
0: Dan gaan we er aan beginnen. Maar we moeten nog een startpunt hebben. En dan hebben we jouw geboortejaar nodig. Wat is dat, Sandra?
3: 1964.
0: Heel goed. Dan komt hier jouw eerste song. I want to be free. I want to break free van Queen. Is dat van voor of na 1964?
3: Na.
0: Uiteraard is dat erna, van 1984. Dan gaan we verder met dat jaartal. Hier komt de volgende song. Torn van Natalie Imbruglia. Is dat van voor of na 1984?
3: Zeker na.
0: Dat is helemaal juist. Het is van 1997. Goed bezig, Sandra. Jouw laatste song, als je deze juist hebt, dan is Hitster voor jou. Hier komt die. Hold the Line van Toto. Is dat van voor of na 1997?
3: Ik gok op na.
0: We zitten in eind jaren 90.
3: Ik denk dat het eigenlijk ervoor is.
0: Je denkt dat het eigenlijk ervoor is versproken? Ja, natuurlijk is het ervoor.
2: Goed gedaan, Sandra. Yes.
0: Goed gedaan, Sandra. Jij wint het Hitsterspel.
2: Ja, zeg, nu dat je op pensioen bent, kan je je muziek en is gewoon lekker bijschaven met dat prachtige Hitsterspel.
3: Dank je wel.
0: Voilà, dat komt jouw richting uit. Heel veel plezier daarmee. En toch een fijn weekend dan in jouw pensioen gewenst, Sandra. Salutjes, hè. Bye-bye.
2: Bye-bye.
4: Yo. Maak er een feestje van met Hitster. Het muziekspel vol herkenbare hits. Hitster, de music party game. Nostalgie.

0: Hoppakee. Het weekend is begonnen. Het is vrijdag. Me and my doobie doobie doop doop doop. En daarmee is het ondertussen 6:06. De hitte van de voorbije week die is toch wel eindelijk gaan liggen van vorige week al. Het is toch wel een verschil om ineens in aangenamere temperaturen te kunnen vertoeven.
1: Ongezien. Ik ben heel blij. Maar wat gaat het de komende dagen geven? Daar weet Erwin natuurlijk alles van. De weerman van onze radio. En daar gaan we straks dan naar terugkomen.
0: Ja. Zometeen even horen bij Erwin hoe het nog zit voor dit weekend. En zo, daar zullen de festivalgangers ook wel even blij om zijn om dat nog even te horen. Eerst komt Lionel Richie er nog aan. Say You Say Me. En dan nog een topschijf uit de late Nelly's Alphabeat. Daar ben ik echt in mijn zeer jonge tijd, wie ben ik om dat te zeggen, echt wel eens goed op los gegaan. Oh, Fascination komt er nog aan.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. Everybody!
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting.

0: een powerschijf om je nog een extra shot onder je gat te geven. Klaar voor het weekend met Alphabeat. Ja, de zomervakantie is ondertussen al 3 dagen ver. En na die extreme hitte van vorige week kunnen we nu toch wel genieten van een zalig zomerweer. Ideaal festivalweer ook. Daar zullen ze op Hoogwerchter heel erg blij mee zijn, denk ik.
1: Maar we gaan toch eerst nog eens bij onze weerman Erwin Franks horen of dat zo blijft. Goedenavond, Erwin.
0: Oh, sorry, ik moet jou openzetten natuurlijk.
1: Erwin,
0: dag Erwin, daar ben je normaal.
2: Hey, goedenavond, dag Ziek en Toon.
0: Nu horen we jou wel.
1: Zeg, Erwin, ik denk dat er heel veel mensen enorm blij zijn met het aangename matige zomerweer in vergelijking met de hittegolf van vorige week, hè?
2: Ja, zeg dat wel, hè. En we hoeven ons dit weekend echt niet ongerust te maken. Zelfs niet de komende 7 tot 10 dagen. Het blijft gewoon, ja, prachtig zomerweer. Dus ook vanavond is het nog lang terrasjesweer. Het wordt een droge en rustige vrijdagavond bij temperaturen tot middernacht in de buurt van 20 graden. En dan morgen veel zon met af en toe een wolkje. 24 graden op het strand, 28 elders in het land. Zondag wolken met wat zon, droog zomerweer, 24 graden. En ook begin volgende week zit het wel snor met dit weer. Dinsdag eventjes wat koeler, eventjes wat meer wolken. Maar dat wordt in de tweede helft van de week ruimschoots goed gemaakt. Zon bij 30 graden. En zelfs iets meer dan 30 graden.
0: Oké, dan gaan we misschien toch weer een beetje richting wat warmer weer. Maar kijk, die nachten, hè, dat doet ook veel. Dat is op voorhand misschien moeilijk te zien, maar als die nachten niet afkoelen, ja, dan is het toch echt moeilijk om die hitte buiten te houden, hè?
2: Ja, zet die vensters maar open, hè, want het is de komende nacht ook nog fris en ook de volgende nachten valt het mee, maar vanaf woensdag, donderdag, ja, dat wordt weer een moeilijke, denk ik.
1: Ja, oké. Ik hoor maar één ding, ik hou mijn korte broek aan.
0: Ah, voilà. En als zie dat zegt, dan wil dat al iets zeggen. Zeg, Erwin, dikke merci voor al die fijne weerbabbels ook dit seizoen hier bij Nostalgie. Jij gaat er ook even tussenuit, maar we horen jou sowieso eind augustus heel graag terug. Heb je zelf fijne zomerplannen?
2: Absoluut, het zal vooral in het binnenland zijn, maar ook dat is plezant. Veel werken in de tuin komt allemaal goed.
0: Ah, voilà. Kijk, heel goed. We horen jou heel graag eind augustus terug. Geniet van de zomer, hè. Dag Erwin.

0: Lekker op en neer bouncen met Bob Marley en de Wailers. Iron Lion Zion, daarmee is 10 minuten voor 6 geworden. En dan, beste luisteraar...
1: Zeg het niet. Zeg het niet.
0: Een triest moment is aangebroken. We wisten dat het eraan zat te komen.
1: Ja, we wisten het, we wisten het.
0: Maar helaas was dit onze laatste uitzending van het Nostalgie Amazing Café van dit radioseizoen.
1: Ja, van dit radioseizoen.
0: Moeten we het er wel even bij zeggen.
1: Maar ik ga je wel missen.
0: Is dat tegen mij of tegen de luisteraar?
1: Beide.
0: Idem.
1: Ja, het gemis is groot. Zo met mijn vertrouwde metgezel naast mij elke vrijdag. Ja, nu ben ik opgeschreven met Maureen voor 2 maanden. En ik heb geen uitlaatklep meer.
0: Oh, wat dat gaat wat zijn als je terugkeert in augustus.
1: Dat gaat wat zijn. En ik hoop dat jij, de luisteraar, dan er ook bij bent.
0: Ja.
1: En laten we van deze mooie nostalgiefamilie gewoon nog een nog grotere familie maken. Dus overtuig mensen om... nog meer naar ons te luisteren.
0: Ja, natuurlijk wel. Ja, merci om zo massaal naar het Amazing Café te luisteren. Ja. Om de longen uit je lijf te kwelen.
1: En gebruld hebben we.
0: Maar het zal wel zijn. En dat gaan we volgend seizoen gewoon minstens even hard doen. Want in augustus zijn we gewoon terug.
2: Nostalgie Amazing Café.
0: Kijken we nu al bijzonder hard naar uit.
1: Amai, nee.
0: Maar ook deze zomer zit hier bij Nostalgie sowieso supergoed. Met het grote Nostalgie Reisbureau. Er zijn fantastische reizen te winnen. Je gaat heel wat vakantieverhalen horen passeren. Kim Muilaert is er bijvoorbeeld vanaf maandag in de ochtend ook. En dan hoor je ook een hele week lang de Summertime Top 1000. Ja. Dus het wordt hier sowieso top bij Nostalgie. En voor de rest, ja, zie je fijne vakantieplannen eigenlijk.
1: Ja, ik ga naar Madeira volgende week. En in augustus ga ik ook nog naar het zuiden van Frankrijk.
0: Oh, fantastisch. Mooi. Ja, ik ga in augustus pas op reis. Eerst nog veel muziek maken, veel optreden als muzikant op allerlei festivaletjes in Vlaanderen. En dan in augustus 10 dagen naar Italië. Daar kijk ik ook wel enorm naar uit.
1: Maar je bent op tijd terug?
0: Ik ben op tijd terug.
1: Moet ik
0: eigenlijk eens nakijken.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Gaan we even checken in de agenda, maar dat komt sowieso goed. Zeker blijven hangen nu ook, want zoals elke vrijdag is Tony gewoon weer van de partij zometeen met de top 3000 heroes. Veel plezier daarmee, geniet van die zomer en wat ons betreft, tot in augustus.
1: Salutjes!

0: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv. Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
2: Reizen Lauwers.
1: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
2: Reizen Lauwers.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
7: Oh nee?
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
11: Hoogstraten.
12: Hoogstraten aardbeien.
13: Nostalgie. 2 voor 6, goedenavond. Het nieuws met Quinten Jordens. De eerste bewoners zijn weer thuis na de dodelijke brand in Antwerpen. Op de Antwerpse linkeroever mogen rond deze tijd de eerste bewoners terug naar hun appartement, na de grote brand van woensdag. Het gaat om bewoners van 20 appartementen met weinig of geen rookschade. De bewoners van 40 zwaarder beschadigde appartementen mogen maandag hun spullen gaan ophalen, maar terugkeren naar huis kan voor hen nog tot 6 maanden duren, zegt de syndicus. De stad Antwerpen voorziet noodwoningen in de buurt en een deel van de bewoners verblijft op hotel. Bij de brand vielen 5 doden en 16 gewonden. De lidstaten van de NAVO gaan de komende 2 jaar samen €140 miljard vrijmaken voor Oekraïne om hen te steunen in de oorlog met Rusland. Het gaat om minstens €70 miljard per jaar, bedoeld voor militaire uitrusting, ondersteuning en training. De 32 NAVO-lidstaten hebben daar vandaag een akkoord over bereikt. Alleen de Verenigde Staten doen niet mee. De regering van president Trump heeft de Amerikaanse steun aan Oekraïne volledig stopgezet. En in Peridaisa is vorige week een tweeling rode pandas geboren. Dat maakt het dierenpark vandaag bekend. Heugelijk nieuws, want de rode panda is een bedreigde diersoort, maar het is voorlopig voorzichtige euforie. Want pasgeboren rode pandas zijn heel kwetsbaar. Ze zijn blind en kunnen amper bewegen. Moeder Loha en vader Mohan kregen eerder al eens een nest met jongen, maar die overleefden dat toen niet. De verzorgers grijpen nu zo weinig mogelijk in en rekenen op de moeder om de tweeling in leven te houden.
14: Nostalgie weer.
13: We krijgen een zachte en droge zomeravond vannacht, minima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, veel zon en soms een wolk bij maxima tot 27 graden. Zondag tot 26 graden, ook zonnig, dan wel kans op een spatje regen in het noordoosten van het land. Volgende week zonnig en rond 25 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
15: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000.
16: Luister maandag vanaf 8 uur.
17: Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
18: Tony Talboom.
19: Hoe een moddergevecht met topmodellen de heren van Duran Duran naar de top bracht. Wel, dat kom je zo te weten. Eerst nog Casey en de Sunshine Band en Phil Collins. We are

0: Het eerste nostalgie-hitweekend van de zomervakantie komt er zo aan. Dat is voor na Club Nostalgie 90's. En we doen natuurlijk ook nog dit.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Begin 80's is de band Duran Duran een nieuwkomer. Maar ze willen de wereld veroveren. Een zeer handige tool in die tijd waren van die korte hippe filmpjes om alle aandacht naar zich toe te trekken. En dat hadden die gasten van Duran Duran maar al te goed begrepen. Voor hun clip Girls on Film trekken ze alle registers open. Ze huren topmodellen in voor een moddergevecht. Laat ze kussengevechten houden. En de kleding was nogal schaars. De BBC keek één keer naar de beelden en trok wit weg. De clip werd meteen verboden voor uitzending overdag. Maar in de 80's werkte dat als een rode lap op een stier. Omdat de clip nergens te zien was, wilden alle jongeren hem net wel zien. In clubs en op nachtelijke zenders werd de video een legende. Het resultaat? Een enorme hype, een nummer 1 hit en de geboorte van de grootste boyband van dat moment. Nog maar is het bewijs, in showbiz verkoopt niets beter dan een verbod.

0: Susan Hoffs, die zong voor het nummer Eternal Flame de kleren van haar lijf. En dat mag je letterlijk nemen. De naakte waarheid in Top 3000 Heroes na ABC en Stevie Wonder.
1: Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Hier Pipa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
2: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
3: Je kunt ook vriend worden.
2: Van Maxizo.
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Dan krijg je de specialetjes.
3: Plezante tips, eerste klas advies.
2: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
3: Daar zijn vrienden voor.
2: Ah ja.
3: Ah ja.
4: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Lenen bij Leemans.
6: Zeg Harry, was zit die nou op haar horloge te zien?
7: Ja, wacht dan even, Suzy.
6: Oeh, wacht even.
7: Nog een minuutje.
6: En wat is er dan?
7: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
6: Maar Harry toch.
8: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: We zijn onderweg naar Ricky Martin en die warmt ons al een beetje op voor de Summertime Top 1000. Die start nu maandag bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: In 1988 werkt de band The Bangles aan hun wereldhit Eternal Flame. Zangeres Susanna Hoffs staat in de studio klaar om de vocals op te nemen. Maar het gaat een beetje moeilijk. Na de zoveelste take komt de producer met een bijzonder advies. Hij zegt, weet je wat Stevie Nicks doet? Die zingt haar beste songs naakt. Dat is spiritueel bevrijdend. Susanna twijfelt even, maar denkt, oké, als dat werkt. Dus ja, ze doet het. Ze neemt Eternal Flame volledig naakt op, terwijl de technici discreet achter een scherm zitten. Ja, dat zorgde voor flink wat ongemak in de studio, maar ook voor die breekbare, kwetsbare stem van Susanna Hoffs. En jaren later ontdekte ze dat het verhaal over Stevie Nicks compleet verzonnen was. Gewoon een truc van de producer om haar uit haar comfortzone te halen. Soms moet je even alles loslaten, zelfs je kleren, voor de perfecte opname.

0: Elke dag de grootste hit uit de beste lijst in Top 3000 Heroes met Alanis Morissette straks. En dan vertel ik je hoe Daft Punk fans tot in de Australische Outback liet reizen, zelf afwezig bleef, maar toch waren de fans niet teleurgesteld. Hoe ze dat voor elkaar kregen, dat hoor je dus binnen 10 minuten.
1: En Erwin, wat brengt het weer?
2: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
3: En ook een golf vol hits.
4: Zomerhits.
3: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
4: De 1000 zonnigste, vrolijkste
3: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
4: en je bent op vakantie.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel upload.

0: In oktober is de Nostalgie 90s Party er weer. En ik heb nog meer goed nieuws voor de fans van de jaren 90. Want vanaf 7 uur zit Ewout weer in je radio met Club Nostalgie 90s.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: In 2013 koos Daft Punk voor de wereldlancering van hun album Random Access Memories voor een zeer verrassende locatie. Het Australische dorpje Weewa met ongeveer 2000 inwoners. De keuze veroorzaakte nogal wat verwarring. Waarom juist daar? Hun antwoord: we volgen nooit de standaardweg. Daft Punk, zij wilden steeds iets anders. Tickets voor het evenement, onderdeel van de 79ste jaarlijkse show van Weewa, werden razendsnel uitverkocht en fans reisden van over de hele wereld naar het tot dan toe onbekende dorpje, letterlijk in the middle of nowhere. Er was een gigantische letdansvloer midden op een landbouwterrein, feestmachines, een vuurwerkshow, maar het duo zelf kwam niet. Daft Punk stuurde hun kat, want volgens hen ging het om de ervaring, niet om sterallure. Ja, een goede uitleg. In het hart van het Outback-dorpje vond een futuristische muziekervaring plaats. Een landbouwfeest plus robotsynths en een wereldpubliek. En vreemd genoeg voelden de fans zich niet in de steek gelaten of bedrogen door hun idolen. Daft Punk, steeds een innovatie waar je het net niet verwacht.

0: straks bij Nostalgie.
1: De 90s, dat is het decennium van de boybands. En daar hoort natuurlijk Boyzone bij. Je hoort Picture of You zometeen als eerste plaat in Club Nostalgie 90s. Dat is na het nieuws.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
4: Hela, dat is toch met pingpongballen?
3: Ja, en dan?
4: Ja, geen ballen te gezicht.
3: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
4: Goeie bal.
3: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Green. Energie-rebellie.
4: Nostalgie. Het is 6:01. Goedenavond, het nieuws met Quinten Jordens. Quinten, in Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen.
5: Ja, want net als in Zuid-Frankrijk en Portugal woeden er in het Spaanse Catalonië hevige bosbranden. Het vuur heeft al meer dan 750 hectare natuur verwoest vandaag. Vooral in de provincie Girona is het hevig aan het branden. En daarom heeft de civiele bescherming er de noodtoestand uitgeroepen. 12 gemeenten zijn preventief in lockdown gegaan. Daar mogen bijna 50.000 mensen hun huis niet verlaten. Het vuur zou ontstaan zijn door werkzaamheden langs de weg, mogelijk met een slijpschijf. En in Leuven zijn het Justitiepaleis en het Vredegerecht weer vrijgegeven door de politie. Deze namiddag kwam er een bommelding binnen bij de hulpdiensten, waarop beide gebouwen meteen werden ontruimd. De politie ging op onderzoek met een explosieve hond, maar die zoekactie leverde niets op en na een kleine 2 uur zijn de gebouwen en de omliggende straten weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk wie achter de bommelding zit. Ook vorige maand was er al een valse bommelding met veel impact in het station van Leuven. En in Peridaisa is vorige week een tweeling rode panda's geboren. Dat maakt het dierenpark vandaag bekend. Heugelijk nieuws is het, want de rode panda is een bedreigde diersoort. Maar het is voorlopig voorzichtige euforie. Want pasgeboren rode panda's zijn heel kwetsbaar. Ze zijn blind en kunnen amper bewegen. Moeder Loha en vader Mohan kregen eerder al eens een nest met jongen, maar die overleefden het toen niet. De verzorgers grijpen nu zo weinig mogelijk in en rekenen op de moeder om de tweeling in leven te houden.
3: Nostalgie weer.
5: We krijgen een zachte en droge zomeravond vannacht. Minima rond 13 graden. Morgen ook lekker warm, veel zon en soms een wolk. Maxima tot 27 graden. Zondag halen we 26 graden. Ook dan zonnig, maar wel kans op een spatje regen in het noordoosten van het land. Volgende week zonnig en rond 25 graden. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
4: Quinten, jij bent specialist voetbal bij de hoofdleverancier van de voetbal bij DAZN.
5: Klopt.
4: Zijn er nog andere sporten die je leuk vindt?
5: Voetbal, voetbal, voetbal. Koning voetbal regeert, dus ik ben blij met het WK momenteel.
4: Ja, kan je iets vertellen over het wielrennen?
5: Tadej Pogacar gaat de Tour winnen. Dat is een heel boude voorspelling van mij, denk ik.
4: Waarom?
5: Omdat hij de beste is.
4: Ja, dat lijkt me dan logisch. De andere, voilà. Vingegaard maakt geen kans?
5: Nee, dan duim ik meer voor Remco Evenepoel. Ja. Voor de tweede plek dan.
4: Ja, morgen start de Tour. Evenepoel kan morgen in het geel komen.
5: Ja, zou zomaar kunnen.
4: Laten we dat hopen.
5: Inderdaad.
4: Fijn weekend. Dan zeg je ook, jij ook.
5: Jij ook.
6: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 8 uur. Nostalgie. Club Nostalgie 90s.
7: Ewout van der Poorten.

0: Met al dat voetbalgeweld zou je dus bijna vergeten dat morgen de Tour start. Met in de hoofdrol de strijd tussen de twee Tour- en Bergprinsen. De Two Princes, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De Two Princes van de Spin Doctors hoorde je. En laten we hopen dat Remco morgen koning is in de tijdrit.
1: Club Nostalgie 90's.
0: De meest besproken Tour aller tijden was wel die van 1998. En dat omwille van de Festina dopingaffaire. Drie dagen voor de start van de ronde werd de Belg Willy Voet, verzorger van de wielerploeg Team Festina, aan de Frans-Belgische grens gecontroleerd. In zijn auto vonden douaniers een enorme hoeveelheid verboden middelen, waaronder EPO. Het schandaal barstte los en de situatie werd compleet onhoudbaar. Na de zesde etappe wordt Festina dan ook uit de Tour gezet.
2: Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour.
0: De Tour van 98 zal de geschiedenis ingaan als de Tour de Dopage. De Tour die liet zien dat er sprake was van een georganiseerd dopingsysteem. De Festina-affaire zorgde wel voor een kantelpunt in de wielersport met strengere controles en meer transparantie. In de hitparade van vandaag in 1998 staat Steps op nummer 1, een positie die ze 10 weken vasthouden. Met dit liedje, Last Thing on My Mind. Fijne vrijdagavond en welkom in de club waar je jouw jaren 90 herbeleeft.

0: go. Dimitri in Club Nostalgie 90's, One More Try. Nostalgie. Deze week kon je al proeven van het grote Nostalgie Reisbureau. Wel, tijdens het luisteren heb ik de drie voornaamste redenen ontdekt waarom de Vlaming, waarom jij en ik op reis gaan. Nummer 1, ontspannen en tot rust komen. Nummer 2, dat is nieuwe plekken en culturen ontdekken. En nummer 3, tijd doorbrengen met familie en vrienden. Maar er is ook nog een vierde reden. Eentje waar ik enorm van verrast was. En het is een belangrijke reden. Die reden ontdek je zometeen in een van de grootste hits uit de 90's.
1: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
3: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
3: Pompie, wij klussen mee.
5: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatke, dat is 25 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee, gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
16: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
15: In Libelle naar...
16: De 5 beste looks van nu.
15: In Feeling of naar...
16: De hotste adresjes in je buurt.
15: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
17: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
13: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
17: Nee, dat is al die van de buren geweest zijn, hè.
13: Die van de buren.
17: Ja, maar zou je dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
17: Nee, 1 adres.
18: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: Een liedje over hoe op reis gaan helend kan werken. Mark Cohn, de zanger van deze plaat, die zat in de knoop met zichzelf. Die zat vast, had ook writer's block. Het lukte hem niet meer om zangteksten te schrijven. En hij loste dat probleem op door op reis te gaan. Op reis naar Memphis en bij het rondlopen doorheen de straten, bij het zien van Graceland, kwamen de woorden vanzelf. En die heb je net gehoord, Walking in Memphis.
1: Het 90s dilemma.
0: Fijne vrijdagavond, Club Nostalgie 90s. Daarin herbeleef je jouw jaren 90. En je kan je 90s herinneringen zelf mee aansturen, stimuleren, zeg maar. Want in dit 90s dilemma bepaal je welke 90s hit je zo meteen hoort. Aan de zomer van, of aan het begin van de zomer van dit jaar, 2026, stel ik voor dat je mag kiezen tussen twee gigantische zomerhits uit de 90s. Optie A is Playa Hiti. De zomer van 94. Als je deze wilt terughoren, dan stuur je A in de nostalgie-app. En optie B, dat is een uitstapje naar de zomer van 97, naar het strand. Optie B is Nelen en Kane met Beachball. Laat me weten welke van beide zomerhits, 90's zomerhits, je nog eens wilt terughoren. A, stuur je voor Playa Hiti. En B, stuur je voor deze Nelien en Kane met de beachball. En vertel er mij vooral ook de reden van je keuze bij. In Club Nostalgie 90's hoor je zometeen Ace of Base met Life is a Flower. Maar nu eerst Simply Red. Dit is Fairground.

0: Ace of Base met Life is a Flower brengt me terug naar de 90s, maar ook naar afgelopen dinsdag. Want toen heb ik het gras afgereden. Moet toegeven, het stond heel lang. Met de hitte van de afgelopen weken was ik minder gemotiveerd om het af te rijden. En er stonden al heel veel bloemen in het gras. Ook mijn favoriete 90s bloem stond erin. Namelijk de paardenbloem. Bij ons heet dat de pissenbloem. Wel, die paardenbloem vond ik in de 90s als tienerjongen altijd fantastisch, omdat je dan die pluisjes er kon afblazen. En niet alleen in de 90s, ook vandaag nog eigenlijk.
1: Het 90s dilemma.
0: Dat 90s kind is nog niet verdwenen. En ik heb de indruk in het dilemma, bij Tom ook niet, Tom uit Eeklo. Want hij kiest volop in het dilemma voor de zomerplaat van Playa Hiti. Hij zegt, ik ben toch aan het zweten, want Tom is de barbecue die hij gewonnen heeft hier bij Nostalgie, met de Rode Duivels, aan het testdriven. 10 op 10, zegt hij, voor het machine. Kelly uit Hasselt, die kiest ook voor de Summer is Magic. Een fantastisch zomergevoel, want vroeger hadden we dat op een cassetje gezet, op weg naar Zuid-Frankrijk in de auto. Mijn ouders werden er wel gek van, dus dat wil ik nog eens herbeleven. Jonas uit Mechelen.

0: reglement raadplegen. Ik kom zo meteen met een oplossing.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Nu zomersolde met kortingen tot 50%. Zondag 5 juli, open tot 18 uur.
6: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
8: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

0: Bij gelijke stand, dan dragen we ze allebei blijkbaar. Kelly uit Hasselt, die is heel blij. Wat goed, ik had de Summer is Magic, ik had erop gestemd. En nu is de zomer officieel begonnen. Jonas uit Mechelen, mooi zo, beide kanten tevreden. Beachball blijft mijn favoriet. En uit Erpenmeren, Charlotte, die is ook heel tevreden, want die was vergeten stemmen. Maar die wou eigenlijk deze Neliel en Kane horen. Dus zij is ook heel tevreden.
1: Top 1000.
0: En volgende week krijg je nog meer zomermuziek. Zelfs de 1000 grootste zomerhits op een rij in de Summertime Top 1000. Dat zijn herinneringen aan je eerste zomerlief. Misschien de eerste keer op vakantie met een lief. Of de eerste vakantie met je gezin. Volgende week komen al die herinneringen boven in de Summertime Top 1000. De grootste zomerhits aller tijden hier bij Nostalgie. Maandag start Kim ermee. Dat is om 8 uur. Zet je wekker als je vakantie hebt. Maandag 8 uur.

0: straks bij Nostalgie.
1: Shaken met de Spice Girls, dat doe je zo meteen na het nieuws van 8 uur.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld!
5: En een avonturenparcours!
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Macri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op macri.be. Nu solden bij Macri.
11: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Klein stresske. 7 seconds away. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
14: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Goedenavond. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthouts van de FSMA.
16: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengst. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
15: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden. En om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Op Linkeroever in Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand. Dat bevestigt de syndicus. Het gaat om een appartementsblok dat niet rechtstreeks getroffen was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen ook een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Brit Lewis Hamilton vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc vertrekken als 3e en 4e. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal kan er ook een bui vallen. Bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
0: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 8 uur. Nostalgie. Club Nostalgie 90s.
11: Ewout van der Poorten.

0: Michael Jackson met Black or White, met een zeer opvallende videoclip met daarin de ster van Home Alone.
1: I made my family disappear.
0: Macaulay Culkin.
2: Club Nostalgie 90's.
0: Welkom in de leukste club op vrijdagavond, Club Nostalgie 90's, waarin we samen, jij en ik, herinneringen uit de jaren 90, uit de 90's ophalen. Vandaag op 3 juli in 1998 worden de eerste twee kwartfinales van het WK gespeeld. Italië tegen Frankrijk eindigt na verlengingen op 4-3. En Brazilië wint van Denemarken met 3-2. Nederland, Argentinië en Duitsland, Kroatië. Die worden morgen gespeeld in 1998. Uiteindelijk is het Frankrijk die zijn eerste wereldtitel pakt. En bij de bookmakers is dat vandaag ook zo. Frankrijk staat helemaal bovenaan als winnaar van het WK 2026. Dat is natuurlijk buiten onze Rode Duivels gerekend, want die zijn volop aan het groeien in het toernooi. Ik heb heel veel verwachting voor dinsdagochtend. Op maandag op dinsdag spelen ze om 2 uur. En eigenlijk slechter dan het WK van 98 kan het niet, want daar waren ze er al uit in de groepsfase. Dus laten we hopen dat het maandag, dinsdagochtend goed komt. Het liedje van het WK 98.

0: Roxette met It Must Have Been Love uit de soundtrack van de film Pretty Woman. Dat is de romcom waarin Julia Roberts als meisje van plezier in de badkuip van Richard Gere terechtkomt.
1: I just want your extra time and your kiss.
0: En als jij ook van comedies houdt...
2: De 90s Rebus.
0: Dan kan je deze zomer in Kinepolis onder andere naar de nieuwe Scary Movie gaan kijken. Het is geen romantische komedie. Voor sommige mensen misschien wel. Maar het is een komedie. En je toegang plus 1 win je vanavond in het radiospel van de jaren 90. De Nostalgie 90s Rebus voor een duo-ticket dus van Kinepolis. De 90s Rebus, dat is een eenvoudige muziekwoordpuzzel waarin je op zoek gaat naar een verborgen woord. Het woord van vandaag telt 7 letters en is in de categorie eten en drinken uit de 90s. De letters voor het woord die krijg je van mij helemaal cadeau. Ze zitten verborgen in de muziekfragmenten die je zo meteen hoort. Gewoon goed luisteren naar de aanwijzingen die ik je geef. 7 letters uit de categorie eten en drinken uit de 90s.
3: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste en laatste letter uit de naam van deze groep. Voor de volgende letters neem je de tweede en vierde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de vierde letter uit de naam van deze groep.

0: voor de laatste letters neem je de laatste twee letters uit de voornaam van deze zanger.
1: De 90's Rebus.
2: Is het een mysterie of weet je het al? Heb je de oplossing, dan mag je ze nu al doorsturen via de Nostalgie-app. Heb je nog helemaal geen idee? Geen probleem, ik laat je heel snel, dat is binnen één song, de Rebus opnieuw horen. Na Britney Spears.

0: and it's crazy.
1: De 90s Rebus.
0: Want al heel wat juiste antwoorden voor de Rebus komen binnen. Is niet te geloven. Ruud, jij moet wel even kijken naar de vijfde letter als je wil. De laatste van het seizoen. Toegeeflijk. Vijfde letter, Ruud. De 90s Rebus. Je gaat vandaag op zoek naar een woord van 7 letters uit de categorie eten en drinken uit de 90s. The cat is out of the bag, denk ik dan wel. Een drankje uit de 90s. 7 letters. De clues zitten verstopt in de muziekfragmenten die je nu hoort. Goed luisteren naar de aanwijzingen en het komt vanzelf.
2: De nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste en laatste letter uit de naam van deze groep. Voor de volgende letters neem je de tweede en vierde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de vierde letter uit de naam van deze groep.

0: voor de laatste letters neem je de laatste twee letters uit de voornaam van deze zanger.
1: De 90's Rebus.
2: Weet je de oplossing? Stuur ze dan door via de Nostalgie-app als je antwoord juist is en je wordt uitgekozen. Door de technologiehand van AI, dan win je een duo-ticket voor Kinepolis. Heb je het antwoord nog niet? Je hebt nog even tijd om na te denken. En binnen exact twee songs hoor je de 90's Rebus voor de laatste keer. Twee liedjes, U2 met One en deze Everything But The Girl.

0: De relatie tussen de bandleden van U2 loopt zoals in elke goede relatie met ups en downs. De grootste crisis van de band werd bedwongen door dit liedje uit 92, One. En de strubbelingen gaven het liedje ook een extra dimensie, want het werd hun grootste hit.
1: De 90s Rebus.
0: En alle royalties werden gestort aan het goede doel. Als kers op de taart, zo zijn ze dan ook weer. One van U2, niet één, maar wel twee tickets voor Kinepolis win je als je de 90s Rebus oplost en gekozen wordt door AI. De 90s Rebus, je zoekt vandaag een woord van 7 letters uit de categorie eten en drinken uit de 90s. We hadden al vastgesteld dat het ging om een drankje uit de 90s. Een drankje dat popt uit de 90s.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste en laatste letter uit de naam van deze groep. Yeehoe! Voor de volgende letters neem je de tweede en vierde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de vierde letter uit de naam van deze groep.

0: Voor de laatste letters neem je de laatste twee letters uit de voornaam van deze zanger.
1: De 90s Rebus.
2: En nu moet het heel snel gaan. Stuur je oplossing door via de Nostalgie-app. Nu meteen, want binnen twee liedjes bel ik de winnaar. Zet je smartphone ook op luid, dat je de telefoon hoort. Zo simpel is dat. De radio mag ook een stukje luider. Voor zometeen een Euro Dance Classic ISMC Think About Way. Na de zomerse klanken van Enrique. Dit is Rhythm Divine. Fijne avond. From

0: En Erwin, wat brengt het weer?
1: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
2: En ook een golf vol hits.
3: Zomerhits. Hoppa!
2: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
3: De 1000 zonnigste, vrolijkste
2: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
3: en je bent op vakantie.

0: van ISMC.
1: De 90s Rebus.
0: De zoektocht naar de oplossing van de 90s Rebus komt in een stroomversnelling en daar helpt Sabine bij. Sabine, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat is het drankje dat in de 90s Rebus verstopt zat?
2: Brus Bacardi Breezers.
0: Dat moet je nog eens zeggen, want je viel even weg.
2: Breezers.
0: Bacardi
2: Breezers.
0: Serieus? En dan is de logische vraag, heb je dat ooit nog gedronken?
2: Ja, natuurlijk heb ik dat nog gedronken als ik uitging. Ja, ja.
0: Wat vond je ervan?
2: Verfrissend.
0: Had je een favoriete smaak?
2: Orange.
0: Ja, dat vond ik ook de lekkerste. Maar ik heb zo het gevoel dat je het vandaag niet meer drinkt, dat je iets anders prefereert.
2: Nee, prefereer ik een goede wijn, roséwijn van Italië of Frankrijk of zo, ja.
0: Maar vooral rosé?
2: Ja, of witte wijn ook, ja.
0: Wit, ja, dat is ook lekker, zeker met dit weer. Je zei uitgaan, waar ging je uit in de jaren 90?
2: Dat was voornamelijk vijfjes in de buurt van Deinze en Gent, ja.
0: Je bent van Deinze.
2: Met de fantastische muziek natuurlijk.
0: Ja, zeker. Je bent van Deinze?
2: Ja.
0: En je werkt in Gent op de universiteit, heb je me verteld.
2: Ja.
0: Vertel eens, op de universiteit werken de afgelopen weken, maanden, was er heel veel stress?
2: Ja, veel stress. Niet alleen bij de studenten natuurlijk, maar ook bij personeel voor alles goed organiseren. Examenroosters, lesroosters. Voor volgend academiejaar al. Dus,
0: ja, daar ben jij bij betrokken, voel ik.
2: Ja. Toch voor mijn departement, ja.
0: Ja. Zeg, de Universiteit in Gent, de examen.

0: Maar heb je daar ook soms toezicht dat je moet doen?
1: Ja, af en toe, ja, inderdaad.
0: Ja. Hoe verloopt dat?
1: Ja, meestal is dat toezicht bij schriftelijke examens, maar ik steek de studenten graag een hart onder de riem voor het examen, ja.
0: Alleen maar een hart, geen oplossingen, veronderstel ik.
1: Nee.
0: Wordt er soms al eens gespiekt? Ik stel de vraag toch maar.
1: Dat zal zeker al gebeuren, ja.
0: Maar jij hebt nog niemand betrapt?
1: Nee, nee.
0: Je zei me... Ja, dat is goed, hè, daar ben ik blij om eigenlijk. Je zegt dat je al heel lang naar nostalgie luistert. Elke dag, je hebt nog nooit iets gewonnen. Bij deze win je 2 tickets voor de bioscoop. Proficiat ermee. Wie neem je mee naar de bioscoop?
1: Met een vriendin waarschijnlijk.
0: Ik wens je heel veel plezier samen met de vriendin. En ook een fijne zomer.
1: Ja, dankjewel. Voor u ook. Goede vakantie.

Wet Sweat, het ideale liedje op een zonnige vrijdagavond. Cool zijn in de jaren 90, dat was anders dan cool zijn in de jaren 80. In de jaren 90 was het vooral cool als je met een scooter rondsnorde. In de jaren 80 was een Honda Camino, dat was het. En dan zeker de pedalen eraf, nog zo wat opgesmukt. Een zwaardere uitlaat erop dat je sneller kon gaan. Dus er zit toch wel duidelijk een verschil tussen de 90s en de 80s. En dat verschil dat hoor je zo meteen ook in de muziek. Want na het nieuws van 9 uur ruilen we het decennium van de 90s in voor dat van de jaren 80. In Club Nostalgie 80s. Dat is 2 uur lang. Alleen maar de grootste hits uit de jaren 80. Ik ben al even, curieus als ik ben, gaan kijken in de playlist. Zometeen na het nieuws van 9 hoor je onder andere Wham! Altijd leuk om mee te zingen met George en Andrew. Wham dus in Club Nostalgie 90s, maar je oefent ook je Franse tongval met France Gall. Echt zo'n vakantieliedje. En de eerste na het nieuws in Club Nostalgie 80s is voor de Dire Straits. Money for nothing. Club Nostalgie 80's. Zometeen dus bij Nostalgie hoor je deze fantastische platen en nog vele andere in de volledige vorm. Maar intussen hou ik je nog gezelschap met de grootste hits uit de 90's. Waaronder deze van Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
1: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
0: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips, laat je inspireren en win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
3: Reizen Lauwers.
2: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
3: Reizen Lauwers.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle. Dat melden Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simoens.
5: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
4: 1 om de 20 weet nog niet waar ze op vakantie vertrekken. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertraging op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het ook droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal kan er dan een bui vallen. Bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
2: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 8 uur. Nostalgie. Club Nostalgie 80's.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat melden Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten ook in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthout van de FSMA.
2: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengsten. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
1: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden en om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simoens.
3: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
1: 1 op de 20 weet nog niet naar waar ze op vakantie vertrekken. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertragingen op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. En de NAVO-lidstaten maken 140 miljard euro vrij voor militaire steun aan Oekraïne. Daar hebben de lidstaten een akkoord over bereikt. Het gaat onder meer om militaire uitrusting, ondersteuning en training. Concreet worden er dit en volgend jaar 70 miljard euro steun gegeven. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
0: Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 8 uur. Nostalgie. Club Nostalgie 80's.

0: wat brengt het weer?
1: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
2: En ook een golf vol hits.
3: Zomerhits. Hoppa!
2: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
3: De 1000 zonnigste, vrolijkste
2: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
3: en je bent op vakantie.

Volgende week start jouw zomervakantie pas echt. Met de Summertime Top 1000. Luister maandag vanaf 8 uur. Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: wat brengt het weer?
1: Wel, Veronique, het wordt snikheet. Je kan spreken van een echte hittegolf.
2: En ook een golf vol hits.
3: Zomerhits. Hoppa!
2: Je zomer start pas echt met de Summertime Top 1000.
3: De 1000 zonnigste, vrolijkste
2: en meest meezingbare hits. De Summertime Top 1000. Vanaf maandag bij Nostalgie. Luister
3: en je bent op vakantie.
4: Nostalgie hit week.